0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week. Veel winkels zijn uitverkocht en online krijg je ze misschien niet meer op tijd in huis. Ook bij deze drogisterij in de Herenstraat in de stad gaat de verkoop hard.
5: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een 100-tal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
4: En Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoger beroep tegen haar veroordeling wegens stalking en smaad. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Halman bleef T. hem berichten sturen. Ze kreeg hiervoor een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar ze blijft erbij onschuldig te zijn en gaat daarom dus in beroep. Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht zit erop en die voelde prettiger en koeler aan dan de voorgaande nachten. Lekker wakker worden met de Ochtendploeg nu op dag 3 van de Vierdaagse.
6: Goedemorgen, ik schrik ervan.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 6 augustus. De dag begint vrij zonnig en de loop van de middag komt er wat bewolking. Kans op een bui bij 21 tot 23 graden. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vond het een aangename nacht.
1: Ja, dat was beter te doen.
0: Die harde wind van gisteren. We hebben gisteren alle ramen tegen elkaar opengezet. Het waaide heerlijk door. Het was een stuk beter afgelopen dag. Als je hier binnenkomt bij ons in het pand. Dan hebben we zo'n soort sluis. Hè? Twee deuren die de toegang tot het pand voor ons betekenen. En als je dan binnenstapt, daar brandt licht. Dat is het chockvol met vliegen op dit moment.
1: Ja, ja. Het viel mij ook op inderdaad. Allemaal van die muggen.
0: Heel veel. En wat je dan kunt doen, is een pannetje op het vuur zetten met bladeren erin. Of niet. Dat is namelijk, zo melden onze collega's van Oog gisteravond in de Weihert in de stad, een beetje misgegaan. Iemand had ook heel veel mug in huis. En die dacht, weet je wat, ik ga ze verjagen met rook. Met een pannetje met bladeren erin. Nou, dat rook was inderdaad goed aanwezig. Zoveel rookontwikkeling dat meerdere rookmelders in het gebouw afgingen en de brandweer werd gealarmeerd en de bewoners een tijdje op straat hebben gestaan.
1: Oeps.
0: Of de muggen er nog zijn. Dat vertelt het verhaal niet. Het is dag 3 van de Groningse Vierdaagse. Als het goed is, de eerste loop is alweer onderweg. We gaan ze uiteraard weer begeleiden vandaag bij onze Radio Noord. Vanaf 10 uur staan we ook weer op de Grote Markt met onze radiostudio. En we zijn op zoek natuurlijk naar bijzondere verhalen daar. Gisteren bijvoorbeeld kwamen we Dini tegen. Joyce Kranenborg sprak met haar.
3: Dini, waarom loop jij mee dan?
4: Ja. Dat is een heel verhaal, hè?
3: Oh, nou, vertel.
4: Nou, vorig jaar dacht ik ga de Vierdaagse lopen. Nou, toen kwam er wat tussen. Ik kreeg kanker en toen stopte het. Dus toen zei ik, slecht nieuwsverhaal, gaat niet worden. André Pater zei, Dini, je mag ook 1 dag lopen. Nee, ik zei, ik ga hem niet lopen. Het kan niet. Maar ik heb gezegd, of ik heb met mezelf afgesproken, mocht ik die kanker overleven, dan sta ik volgend jaar aan de stad. Nou,
3: dat is gelukt.
4: En ik, ja.
3: Wauw.
4: Dus ja, dat gaat goed.
3: Nou, wat respect dan.
4: Nou, ja. Je moet het gewoon doen. Zo moeilijk is het spelletje niet. Je moet gewoon wandelen. Ja. Nou, ik heb wel wat geoefend.
3: Maar hoe gaat het dan nu?
4: Ja, gaat heel goed. Ik heb vorige week maandag een PET-scan gehad en de kanker is uit mijn lijf. Maar goed, je weet het nooit.
3: Nee,
4: het
3: dat
4: kan op ieder moment terugkomen.
3: Maar voor nu dus, fantastisch nieuws.
4: Ja. Heel goed, ja.
3: En hoe loop je dan deze Vierdaagse?
4: Nou, dat is af en toe toch wel met een beetje emotie.
3: Ja, tuurlijk.
4: Ja, dat ik denk van, ja, ik loop hier gewoon. En vorig jaar lag ik op deze dag aan mijn tweede chemokuur. En nu sta ik hier. Ja, dankbaar.
0: Een van de verhalen die we optekenen tijdens de Groningse Vierdaagse dag 3 vandaag. En we zijn er, als gezegd, weer bij. Het is 6 augustus. Vandaag in 2017 werd het Oranje vrouwenvoetbalteam voor het eerst Europees kampioen dankzij een 4-2 zege op Denemarken. Met 2 doelpunten van Vivianne Minema en Lieke Marten scoorde ook, net als Sherida Spitsen. Sarina Wiegman was destijds de coach van Oranje. Ja. Met hulp van Foppe de Haan. Mooie tijd, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Vandaag in 2017 gebeurde dat in Enschede in de Grolsvesten. Stond de ploeg met zometeen een vroege vogel.

0: mooi en verdrietig, dit nummer van Eric Clapton. Tears in Heaven.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: 6 dagen per week rijdt André Vinkers uit Tolbert brood rond. En daarvoor staat hij iedere ochtend vroeg op. Waarschijnlijk ook vandaag, maar dat ga ik nu checken. André, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij weer onderweg?
3: Ik ben onderweg, ja.
0: Dus de wekker ging weer om 4 uur?
3: Ja, nog iets eerder.
0: Oh, iets eerder?
3: Ja.
0: Wat is iets eerder?
3: 3 uur.
0: Oh, 3 uur?
3: Ja, ja.
0: Ben je eerder nu?
3: Ja, en momenteel staan we momenteel ook wel zo'n 2 uur op.
0: Echt waar, joh? Waarom?
3: Ja, de bekende bakker uit Groningen is gestopt met zijn route. En daar hebben wij een hele hoop klanten voor overgekregen. Dus wij moeten gewoon eerder weg.
0: Oh, ze hebben het drukker gekregen?
3: Ja.
0: Meer uren?
3: Meer uren, oh. Ja.
0: Maar hoe lang duurt jouw werkdag dan nu?
3: Ik ben vandaag wel tot een uur of, ik denk wel een uur of 1,5, 2 bezig met niet alleen brood, maar met, ik heb hier nou een rit met klanten.
0: Oh, ook nog?
3: Ja.
0: Je hebt er wel druk mee.
3: Ja, we moeten allemaal onze centjes verdienen. Hè? Ja.
0: Maar dat betekent ook dat jij waarschijnlijk overdag of vroeg in de avond de ogen dicht doet.
3: Klopt, ja, ik ben overdag wel even een paar uurtjes vertrokken.
0: Ja. Lukt dat een beetje met dit weer?
3: Nee. Het is erg warm en dan is het vaak wel lastig om goed te slapen.
0: Ja, ja, ik herken het al een beetje vanmiddag. Ik doe ook 's middags even een dutje. Ja. Dat is met die hoge temperaturen wel eens lastig inderdaad. Maar dan heb jij niet veel slapen, André, op dit moment.
3: Nee, ik kan op zich ook wel met weinig slaap toe, hoor. Ik heb aan een uurtje 4, 5 per nacht heb ik eigenlijk wel genoeg.
0: Ja, nou, dat is maar, fijn. Want anders zou je niet redden.
3: Nee, die heb je wel nodig.
0: Ja, maar het is nu wel, want ik stapte net nog even naar buiten hier bij onze studio. Het is nu wel prachtig mooi, hè, met zo vroeg in de ochtend. Het is een lekkere temperatuur, de zon komt langzaam op. Het is mooi om nu zeker, buiten te zeker. Zijn.
3: Het is nu is het zeker lekker buiten, ja, absoluut.
0: Ja, ja. Want waar ben jij nu op dit moment?
3: Ik ben nu in het prachtige Leek.
0: En ben je nu onderweg of sta je hem stil?
3: Ik sta even stil even voor jullie en dan ik ga nu naar Zevenhuizen weer terug naar de bakkerij opnieuw laden.
0: En dan ga je naar?
3: Groningen.
0: Oké. Nou, rij voorzichtig.
3: Ja, doe ik.
0: En maak er een mooie dag van.
3: Ja, dank je.
0: Dag André. Jo, mooi.
3: Ja, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: debuutsingle voor Go West destijds. We Close Our Eyes was ook gelijk wel het laatste hoogtepunt voor deze band in ons land. Maar leuke plaat om terug te horen. Het is 6:06. Dus even kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit. Maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten daar ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd. En sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jetten.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. En Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de FIFA in Marokko. De druk op Infantino was na zijn fel bekritiseerde plan om aandelen van het WK in de verkoop te zetten groot geworden. Ook van binnenuit de FIFA klonk grote kritiek. En toch sprak de hele top van de FIFA zijn steun uit aan Infantino. In een online statement meldt de FIFA verder dat er per brief excuses zijn gemaakt aan de aangesloten bonden voor fouten rondom het investeringsplan. Daarbij wordt aangetekend dat aanvallen op de integriteit van de bond niet geaccepteerd worden. De UEFA zei na de zaak rond het investeringsplan het vertrouwen al op in Infantino. En het Portugese voetbalicoon Luis Figo, adviseur van de UEFA, noemde de Zwitser gisteren een van de meest onbetrouwbare figuren die hij ooit in de sport ontmoet had. Groningse nieuws, komt eraan. Rob, wat zit erin?
3: Ja, dan meer over de onrust gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

0: studerend Groningen is dit, het Gronings volkslied. Het gras van het Noorderplantsoen. Groningen, bezongen door Ralf Poelman. Het is 6:30. Betekent tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie deed gisteravond onderzoek naar het incident rondom het terrein. Volgens een fotograaf waren er gisteravond ook meerdere vechtpartijen. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Winschoten. Gebeurde op de kruising van de Industrieweg met de Wilhelmina-Singel. De fietser is behandeld in een ambulance. Over de ernst van de verwondingen en de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week. Veel winkels zijn inmiddels uitverkocht en als je ze online bestelt zijn ze misschien niet meer op tijd in huis. Door gisteren Normal in de Herenstraat in de stad wist nog een extra partij in te slaan. Maar die 100 brillen zullen vandaag ook snel uitverkocht zijn. Bedrijfsleider Patrick Hummel antwoordt op de vraag waarom hij dan niet meer brillen heeft besteld.
2: Ja, omdat dat nu niet meer aan te komen is. Het is de eerste keer dat we ze verkopen. Het is natuurlijk ook al even geleden. Het was eigenlijk een testje en het is gigantisch geslaagd. We hadden ze eerst tussen de leesbrillen liggen. Daar liepen ze eigenlijk niet. Dus we hebben ze bij de kassa gedaan. En daarna was het eigenlijk binnen een uur weg.
1: De bijna volledige zonsverduistering is woensdagavond. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was in 1999. De volgende keer is pas weer in 2081. Wil je zonder oogschade op te lopen naar de verduistering kijken, dan is zo'n eclipsbril noodzakelijk. Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoge beroep tegen haar veroordeling voor stalking en smaad. De rechtbank legde haar 2 weken geleden een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Hanman van NPO Phoenix bleef T. hem berichten sturen. Ook werd ze veroordeeld voor smaad omdat ze Hanman beschuldigde van onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag en het doen van valse aangifte. T. blijft erbij onschuldig te zijn en gaat daarom in hoger beroep. Op een akker aan de Gaikemaweg in Niehove heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed. Ook een aanhanger met stroopbalen vloog in brand. De trekker kon nog worden losgekoppeld, zodat het vuur niet oversloeg. Ook in Muntendam was gisteren een buitenbrand. Dat brak aan het begin van de avond brand uit aan de Eendrachtsweg. Het ging om wat afval. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De fietsfabrikant Axel heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf is bekend van merken als Batavus, Sparta en Babu. Ze hebben meerdere officiële verkooppunten in onze provincie. Na de coronaperiode bleef de fabrikant met grote onverkochte voorraden zitten, wat een belangrijke oorzaak is van de huidige problemen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Met straks aandacht voor huisdieren, honden, katten, vissen, vogels. Maar is een slang ook een huisdier? Daar ging ons lopend vuur gisteren over. En Harm Hooijer rond 7:15 met het weer. Wanneer...

0: Come back and stay.
1: Lopend vuur.
0: Ilse Zomerman trok afgelopen weekend in Scheemda een zak potgrond open en keek toen naar een boa constrictor.
2: Hij zat gelukkig al in een zak potgrond, dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt. Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. Ja, we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord, zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar met afstand heb ik ernaar gekeken.
0: Ja, toch even schrikken. Die bleek van de achterbuurvrouw te zijn. Die verzocht of de slang een dagje langer kon blijven, omdat ze zelf niet thuis was. Nou, daar voelde Ilse niks voor. De politie heeft hem dus opgehaald. De dier hoorden we net. Gebeurt vaker, hè, dat slangen die als huisdier worden gehouden ontsnappen. Vorige maand nog in Hogeveen bijvoorbeeld. Nou ja. Veel hebben een kat, een hond, een konijn, een hamster, een vis of meerdere vissen, vogels thuis. Kan allemaal, mag allemaal. Is een slang ook een huisdier? Nou, daar ging ons lopend vuur over met de stelling: een slang is geen huisdier. En wat kwam er binnen?
3: Natasja die vindt het wel interessante dieren, maar het zijn toch niet helemaal haar dieren. En risico bij het ontsnappen is natuurlijk dat het een ander huisdier aanvalt. Want dat is ook bij Ilse het geval. Die had ook een kat of een hond volgens mij.
0: Ja, was ze bang voor althans.
3: Ja.
0: Ja, dat geldt voor meer. Je hebt ook honden die andere dieren aan kunnen vallen.
3: Dat is ook helemaal zo.
0: Of mensen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou ja, Natasja die zegt nog, ja, wanneer je het dier prima houdt en het niet kan ontsnappen, tja, dan moet je het gewoon lekker zelf weten. De een heeft een wandelende tak, de ander een cavia, ik een hond, de buurman een kat. De vorige overburen hadden een pony in de schuur. Dat vond ze wel een beetje gek.
0: Als huisdier?
3: Ja.
0: Gewoon in een rijtjeshuis?
3: Nou, dat hoop ik niet. Nee. Nou goed, Petra die vindt het eng en ze zegt, ik zal nooit zoiets als huisdier hebben. Ik wil het niet aanraken of niet. Brrr. Janna die heeft zelf twee slangen.
0: Oh.
3: En die zijn nog nooit ontsnapt.
0: Nee.
3: Ze zegt, het is een kwestie van een goed terrarium aanschaffen.
0: En, en heeft ze ook nog verteld waarom het zo interessant is?
3: Nee.
0: Nee hoor, daar ben ik toch zo benieuwd naar. Waarom vind je dat mooi? Ja,
3: ja.
0: Je kunt er gefascineerd zijn door die dieren natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Een aquarium, mijn opa had vroeger een aquarium.
3: Ja, ja.
0: Die aaien ook niet echt, die vissen. Maar je kunt wel heel lang lekker in dat aquarium staren, omdat het gewoon een heel mooi gezicht is.
3: Ja,
0: dus dat
3: precies.
0: Zou best kunnen. Dat het zo ook werkt.
3: Ja. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen met slangen, tenminste, ik heb een vriendin met slangen, van die kleinere wel.
0: Ja. Oh.
3: Ja, en die kan je prima vasthouden.
0: Ja, dat doe jij ook?
3: Nee, ik zou dat best wel doen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik ben daar niet zo bang voor.
0: Ik heb een keer bij ons op het werk gehad. Ik ben Noord, waar kwam iemand langs met slangen. En heb ik ook zo'n slang even op de arm gehad. Gewoon om,
3: ja.
0: Ik wel benieuwd was.
3: Hoe vond je dat?
0: Nou, ook niet heel eng of zo. Maar ik dacht ook niet gelijk van, nou, die ga ik thuis ook aanschaffen.
3: Je dacht niet van, oh, schatten.
0: Ik ga vanavond even een slif uitlaten.
3: Nee.
0: Een slang is geen huisdier. Gisteren ons lopend vuur. Nou, daar was ze uiteindelijk toch 95% van de stemmers het wel mee eens.

0: WK-lied, hè? Shakira, Burna Boy. Het schijnt dat Gianni Infantino dit nog gezongen heeft toen hij gisteravond hoorde dat hij mocht blijven. Die, die. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, even wat rustiger weer, hè? Deze twee dagen. Even wat koeler.
1: Ja, koeler, ja. Ja. Rustiger wil ik niet zeggen. Maar gisteren waarde het natuurlijk
0: wel. Ja, wel enorme wind, ja.
1: Ja, gigantisch. Ja, en vandaag dan gaat die wind ook weer aantrekken. Het zat met dat lege drukgebied dat vanaf de Britse eilanden richting Scandinavië gaat. En dat betekent gewoon, door hem in zit een windveld. Ja, en dat zorgt dus met het stijgen van de temperatuur voor die extra onstabiliteit in de atmosfeer. En dat zou vanochtend wel eens, nou, of denk ik eerder dat vannacht wordt, vanochtend en vannacht wel eens een bui op kunnen leveren. Nou, en doen we het in de eerste weer voorlopig met dan. Op dit moment in de stad vat hij een haven groot. Gisteren werd 26 een haven groot. Wissel bewolkt momenteel. En de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Visvliet, 24 groten gisteren. Een sluier bewolkt op dit moment. Zwakke zuidwestenkwind in vat hij groot. En in een roodschaal half bewolkt vat hij groot. Gisteren met 9,5 uur de zunderby. Een 26 groten, 5 millimeter is er verdampt. En ook die dikke wind met een uitschuiter in windkracht 7. Draait 50 kilometer per uur. Nou, vandaag een vrij zonnige dag. De windtijd op dit moment nog rustig aanduurt, maar die wordt toch wel weer motig tot krachtig. Komt uit het westen kregen ze met 21 tot 23 graden weer een stukje naar beneden met de temperatuur. Vanochtend trekken we vanuit het noordwesten een poolbuiten over, maar vannacht is het alweer droog met een minimum van zo'n 12 tot 16 graden. En men een wisselbewolkte dag met wat zon. De wind is zwak tot motig, komt uit het westen tot noordwest en de temperatuur nog een klein beetje droog, 20 tot 22 graden.
0: Maar die graden komen het weekend gewoon weer bij, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zondag zitten we zo verder de provincie in Lokol weer op de tropische 30.
0: Zo, goedemorgen.
1: Ja, hold me up, hè. Het is echt zomer.
0: Tot over een uurtje. En het blijft droog. En over die droogte gaan we het zometeen hebben in de ochtendploeg.

0: Ja, ook.
1: Ja.
0: Ja, en Gordon.
2: Hoe stond de rekening met?
0: Oh, jawel.
3: Nou, niet echt.
4: Met voorzieningen met wat dan natuurlijk.
0: Beetje minder dozen.
4: Ja. Nou, sproeien en zo, dus ja.
2: Sommige mensen die gebruiken een beetje minder water, een beetje minder lang onder de douche.
5: Nee, dat doe ik niet echt. Ik doe gewoon normaal. Hoe ik het anders ook gewoon doe.
4: Je zal toch een beetje erin doen, man, natuurlijk, hè?
6: Ja, ik probeer ook zo weinig mogelijk te sproeien. Maar de planten worden er ook lui van, hoor, als je te veel besproeit.
2: Is dat zo?
6: Ja, vind ik wel. Want ze lui.
2: Ja.
6: Ja.
2: Zo van het fotocom wel.
6: Ja, het komt de natuur maar ook zien belopen een beetje.
2: Ja.
6: In, hè?
2: Het is wel druigen natuurlijk, ja, als je om je heen kijkt.
0: Met ons werk ook, dus ja.
2: Wat voor werk dus doen? Ja?
0: Groenvoorziening, hè.
2: Wat maak je dan in het werk bij de groenvoorziening?
0: Ja, het is druig, hè. En als een dikke bak erin komt, het wil wel gruin. Dan komt ineens alles tegelijk, hè.
2: Ja.
0: Dus dat gaat wel duren.
2: Dus het is nooit zo dat er minder onkruid is?
0: Nee,
2: ik
0: dat nooit. Nou, ben je warmte erop en dan wilt het wel, ben je regen.
2: Dus je onder wel rekening met wat minder sproeiden?
6: Ja.
2: Wat minder lang douchen?
6: Ja, dat doe ik sowieso al een beetje minder minuten.
2: Ja. Even maar met gas.
6: Ja.
2: Ja.
6: Dat is weer een andere reden, ja.
2: Ja. Nou, je nooit dan meer?
3: Nou, minimaal.
4: Ik kan nou gewoon zeggen, maar ja, het is gewoon duur, maar dat werkt niet. Dus er komt steeds minder water, dus wat dat betreft.
2: Ja, dus de kron gaat bij jou wat minder aan, zeg maar.
4: Maar wel een breek, ja.

0: Vierdaagse met de eerste lopers alweer onderweg. Vanaf de Grote Markt in de stad waar we later vandaag ook weer live vandaag gaan uitzenden. Vanaf 10 uur met Femke, Nivino en Karel. En zometeen na 7 uur praat ik ook over de Vierdaagse. Nu William Pitt.
1: Secret life, no reverie.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws dan, met Rob de Vries.
6: Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie heeft wel een verdachte opgepakt voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden eergisteren plaats in de omgeving van de Lidl. Bij de incidenten werden 2 personen aangevallen. En het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week woensdag. Veel winkels zijn uitverkocht en online krijg je ze misschien niet meer op tijd in huis. Ook bij deze drogisterij in de Herenstraat in Groningen gaat de verkoop hard.
7: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een 100-tal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
6: Meer nieuws straks om 7:30.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Radio Noord. De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, de eerste lopers zijn alweer onderweg en ook ingeklokt. Voor de Groningse Vierdaagse, we zijn erbij, uiteraard. En ga zomaar eens even bellen. Duurt niet lang.
14: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
15: Goedemorgen, Edwin.

0: duurt te lang.
1: Duurt te lang, Davine Michel. Het is donderdag vandaag, 6 augustus, een dag met zon en bewolking. 21, 23 graden, helemaal aan het eind van de dag. In de avond kan er een bui vallen. Er staat wel een stevige wind. Tegenwind of meewind voor de lopers. Op de derde dag van de vierdaagse. André Pater, goedemorgen.
2: Morgen.
1: Ja, even ons vaste belletje in de ochtend. Ik neem aan dat de eerste mensen alweer ruimschoots onderweg zijn.
2: Ruimschoots, de 40 kilometer is al helemaal weg. En we zijn al over de helft met de 30 kilometer lopers.
1: Ja, want de route vandaag, waar gaat die langs?
2: Wij gaan vandaag de derde dag naar het oosten. En dat betekent dat wij richting Roetwold gaan, knuppelpad. Dat is voornamelijk voor de 40 kilometer. Want de 30 en 20 die gaan halverwege al iets noordelijker. Richting, nou had ik het weer door elkaar, maar Bedum, Bijen, Bos.
1: Ja, en dan?
2: Oh, sorry. Ja, dan op het moment dat ze de ronde hebben. Hè, dus 40 kilometer, als je helemaal de rug vol gaat, dat is nog het verste puntje, gaat hij weer terug. Ja, en dan finish je weer op de grote markt. Ja. Maar de 30, 20, als zij op een gegeven moment afgedwaald zijn en Bedum, Bijen, Bos terug hebben, dan dat is ook ongeveer de helft. Dan gaan ze weer terug. Sorry, nog wel leuk om te zeggen. 30 kilometer. Die heeft nog een extra lusje natuurlijk. Die gaat door Thesingen.
1: Het is op zo'n derde dag van een vierdaagse vaak zo dat dat wordt gezien als de zwaarste dag. Hè? Heb je vanmorgen al wat mensen gezien die toch een beetje moeilijker keken toen ze vertrokken?
2: Nee, valt mee. Iedereen heeft voornamelijk gewoon echt heel veel zin in. Ze hebben zich denk ik ook helemaal voorbereid op het feit dat het een derde zwaarde dag is. Dus nee, volgens mij zit iedereen er hartstikke klaar voor hier.
1: Eerste dag had je geloof ik 56 uitvallers. Hoe staat het tot nu toe met de teller?
2: De teller die gaat goed. We hebben gisteren denk ik even uit mijn hoofd een uitvalletje of 20 gehad. Dus echt heel erg weinig. En ook zeker ten opzichte van de dag daarvoor. Het is wel zo, en dat mogen we natuurlijk niet vergeten, dat wij natuurlijk ook die hybride deelname hebben. Dus het kan zomaar zijn dat wij vandaag meer lopers hebben dan dat er bijvoorbeeld gisteren of eergisteren gestart zijn.
1: Omdat mensen een dagje mogen overslaan.
2: Ja, exact.
1: Ja, ja. En vandaag is het qua temperatuur natuurlijk de beste tot nu toe, denk ik.
2: Ja, dit is denk ik überhaupt het beste. Tot nu toe. Want omdat je, natuurlijk, je hebt wind en dat koelt lekker af. En sterker nog, in het begin van de week toen wij hadden gezien staan dat er misschien een buitje zou vallen, wat jij zelf net ook zei, dan is dat eerder een verkoelend buitje dan een vervelend buitje voor onze wandelaars.
1: Ja.
2: En dat betekent wat mij betreft dat het inderdaad de beste dag tot nu toe is qua weer.
1: Volgens Harma gaat die bui pas in de avond vallen, dus dan zijn ze al lang binnen.
2: Daarom. Ja. Maar goed, het mooiste dag, zeker.
1: Ja. En dan morgen de laatste dag. En dan bellen we weer op dit tijdstip. Dankjewel André, veel succes vandaag.
2: Hey, heel erg bedankt, tot later.
1: Mooi. Ja, 21, 23 graden. De kerst komt er ook alweer aan, zeg ik toch maar even. In Halsteren is ondanks de hitte begonnen met de opbouw van een kerstshow, meldt de NOS. Terwijl het buiten dik boven de 30 graden was toen. Bij die opbouw was het tuincentrum gevuld met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren.
3: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
1: Ja.
3: Dus rond kerst in januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
1: Ja, en zoveel kerst. Wat doet het eigenlijk met het kerstgevoel van de medewerkers?
4: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
3: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ik zit er ook nog niet helemaal in hoor, in de kerst.
5: Nee.
1: Duur nog even.
5: Nee.
1: Hoe lang dan?
6: Edwin, hoeveel dagen nog tot kerst?
1: Nou, goed dat je het vraagt. Het is nog 141 dagen tot aan de kerst. En we gaan het straks in ons lopend vuur hebben over lekkernijen, zeg maar. Een beetje snelle lekkernijen. Vandaag is er de strijd om de perfecte eierbal georganiseerd in Leek. Op landgoedboerderij Oosterheert. Komt van initiatief van Bert Visser voor zijn tv-programma Bert & Breakfast. Dat er binnenkort bij Omroep Max te zien zal zijn. Mensen gaan proberen de beste eierbal daar te gaan maken. Er mag van alles zijn, traditioneel, met curry, maar ook een allerlei variant is goed. En hij gaat zelf ook eentje maken. En vanaf 1 uur mag je er ook bij zijn. Ook staat op de uitnodiging in Oosterheert. De strijd om de beste eierbal.
7: Nou, lekker.
8: Mooi.
1: Of de proeven bij ze, dat weet ik niet. Je kunt altijd proberen natuurlijk.
8: Een beetje landelijke promotie voor de eierbal dus.
1: Ja, dat gaat wel goed hoor. Die wordt steeds vaker gepromoot. Gaan wij straks ook doen met een lopend vuur. Hè, wat de stelling is, nou, dat vertel ik je straks.

0: Alex Warren, Fever Dream. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het hebben over snacken. Een lekker verder bekken aan, zou Olaf Vos zeggen, in Eierbal. Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2: Dat heeft er alles mee te maken dat mensen steeds vaker buiten de deur gaan eten. En dat kan naar een chique restaurant zijn, maar het kan ook even voor een snelle hap buiten de deur zijn. Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
0: Fastfoodrestaurants, dat zijn cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ook ijssalons. Sinds een aantal jaren zijn er meer fastfoodzaken in ons land dan restaurants. Het verschil is nog wel klein. Het aantal in onze provincie steeg van 435 in 2014 naar 620 in 2026. Ons loopt het vuur. Ik haal net iets te vaak. Even een lekkere verder bek. Nou Rob, wat doe jij?
3: Ja, net iets te vaak. We proberen het wel te beperken, moet ik zeggen. Maar gisteren hebben we toch even gezeten op het terras van een pizzeria.
0: Oh ja, oké. Okay, dus ja.
3: Dat is ook wel fastfood, toch? Of niet helemaal?
0: Ik denk dat het net onder restaurant kan vallen.
3: Nou, het was wel een vette hap. Ik had een lasagne.
0: Oh, dat is niet een verder bek.
3: Nee, dat is
0: onder restaurant. Ja.
4: Jullie hebben geen patatdag thuis?
3: Nee. Ik ken inderdaad wel veel mensen die een vaste dag in de week hebben dat ze bijvoorbeeld patat eten. Dat doen wij niet. Misschien één keer in de 2-3 weken.
0: Als het maar
3: we eten ook wel eens een hamburgertje of zo, van de barbecue.
0: Nou, dus ligt er niet in de olie te drijven. Hè? Dat scheelt dan weer als je in de barbecue ligt. Ja, dat af zo.
4: Ja, ik doe dit eigenlijk nooit.
0: Nee?
4: Nee, ik ga eigenlijk nooit naar de cafetaria toe.
0: Oh.
4: Nee.
0: Dus ik kan jou ook niet vragen naar jouw favoriete snack?
4: Ik vind een bami-schijf wel heel lekker.
0: Ja?
4: Ja, of een vega-kroket.
0: Oh, jij bent vegetarisch natuurlijk. Ja, dat valt veel af.
4: Ja, dat klopt. Maar er zijn heel veel vervangers tegenwoordig. Ja. Dus.
0: En een frikandel schijnt ook niet heel veel vlees in te zitten. Dus
4: nee, precies. Ja.
0: Heb jij een favoriet, Rob?
3: Niet zozeer dat ik dat bij de cafetaria haal. Maar een hamburger vind ik wel lekker. Echt een goed bereide hamburger.
0: Ja.
3: Dat kun je mij wel bijna voor wakker maken, zou ik willen zeggen. Nee. Nee, maar qua snacks, echt zo'n snack die je bij de cafetaria haalt. Ja, dan is denk ik de frikandel speciaal toch wel mijn favoriet.
0: Ja, heb ik ook. Gevolgd door de eierbal en de satékroket.
3: Ja, kroketje ook lekker.
0: Ja, ook lekker. Nou, we zitten er helemaal in. Ik haal net iets te vaak. Even mijn lekkere verder bek. Is ons lopend vuur. 050-3188-82. Vertel ook even wat je favoriete snack is. Dan vinden we leuk. Appen en bellen mag allebei. 050-3188-82. 13% zegt eens net hem te vaak. Een lekkere verder bek. En wat is dan favoriet? Nou, Rob, op 1. De frikandel met 25%.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Aantal jarigen vandaag. Robin van Persie is jarig. Even op zoek naar werk op dit moment. Hè. 43 geworden. Helene Hendricks, de presentatrice van SBS 6, 46. Zij werd bekend door... Carrie Tefsen. Mien Dobbelsteen, 88 geworden vandaag. Leo Alkmaar is jarig van de Sluipschutters. De Tata's, die filmserie, 46. Erwin Krol, die vroeger het weer met de handjes, weten we nog. Die viert zijn 76ste verjaardag. En dat is de verjaardag van Ton Scherpenzeel. Jarenlang de begeleider van Joep van het Hek op het podium, op de piano. Maar hij is ook bekend door de symfonische Nederlandse rockband Kajak. Ton Scherpenzeel, 74. Hier is hij met Kajak.

0: Kajak, met de jarige Ton Scherpenzeel, 74 geworden. Ruthless Queen. Groningse nieuws om 19:30. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan aandacht voor een opmerkelijke brandmelding in de Weihet in Groningen.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: En zo is het alweer 19:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie deed gisteravond onderzoek naar het incident rondom het terrein. Volgens een fotograaf waren er gisteravond ook meerdere vechtpartijen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden afgelopen dinsdag plaats in de omgeving van de Lidl. Bij de incidenten werden 2 personen aangevallen. De verdachte is gisteravond door de politie aangetroffen en opgepakt. Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoger beroep tegen haar veroordeling wegens stalking en smaad. De rechtbank legde haar 2 weken geleden een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Halman van NPO Phoenix bleef T. hem berichten sturen. Ook werd ze veroordeeld voor smaad, omdat ze Halman beschuldigde van onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag en het doen van valse aangifte. T. blijft erbij onschuldig te zijn en gaat daarom in beroep. De brandweer werd vannacht gealarmeerd voor een brand in een flat aan de Bosboom Toussaintstraat in Stadswijk De Weijert. Bij aankomst bleek een van de bewoners een pannetje met bladeren te verhitten. Volgens omstanders deed ze dit om muggen te verdrijven. Hierdoor ontstond veel rook, waarop flatbewoners de brandweer belden. Brandweerlieden hebben het rokende steelpannetje naar buiten gebracht. Nadat het gebouw was geventileerd, konden de flatbewoners terug naar hun woning. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf heeft meerdere officiële verkooppunten in onze provincie voor merken als Batavus, Sparta en Baboe. Het gaat al langere tijd niet goed met het bedrijf. Na de coronaperiode bleef de fietsfabrikant met grote onverkochte voorraden zitten. En in 2024 verbood de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf om bakfietsen van Baboe te verkopen. Kopen, omdat die vaak zouden breken. Stichting Veilige Bakfiets diende daarna namens 18.000 klanten een massaclaim in bij Axel. Voor hen zou een faillissement van het bedrijf slecht nieuws zijn.
7: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
1: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes. En basketballer Tim Hoeve gaat komend seizoen in Italië spelen. De 28-jarige Groninger verruilt zijn jeugdliefde Donar voor Basket Corato, dat uitkomt op het vierde landelijke niveau. Hoeve doorliep de jeugdopleiding van Donar en speelde over 2 periodes 5 seizoenen voor het eerste team. Hij legt uit waarom hij nu in Italië gaat spelen.
8: Ik heb eigenlijk altijd al zoiets gehad van een buitenlands avontuurtje, lijkt me wel wat. En dat was er eigenlijk tot dusver nog steeds niet van gekomen. Ja, en Donar viel weg. Meerdere clubs in Nederland vielen weg. En toen had ik zoiets, weet je wat, als ik nu niet ga, dan ga ik nooit. En je kan alleen maar spijt hebben van dingen die je niet doet. Dus een mooi avontuurtje.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat, mede door een tekort aan personeel, onder druk. Er wordt nu gezocht naar oplossingen. Ik ga er zo over praten.
17: Goedemorgen. Hallo.

0: Michael Bublé in de ochtendploeg en Haven't Met You Yet. Het is 8:09. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk. Door een tekort aan personeel lopen de wachttijden, ook in Groningen, op. Doorgaan op de huidige manier lijkt niet meer mogelijk. En daarom zoeken experts naar oplossingen. Ik ga daarover praten met chirurg-oncoloog Wendy Kelder van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Academisch Borstcentrum Groningen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: volgens sommige deskundigen is het bevolkingsonderzoek borstkanker in zijn huidige opzet niet effectief. Kost er veel geld, te weinig personeel. Opbrengst is relatief laag. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, nou, zo zou je het kunnen zien, hè, vanuit een soort van macro-economisch inzicht. En het is zeker zo dat, zoals we het altijd deden, hè, iedere 2 jaar een borstfoto voor alle vrouwen tussen de 50 en de 75. Ja, dat lukt gewoon niet. Hè, daarvoor is er te weinig personeel. Dat is eigenlijk sinds corona is dat al zo. We zullen het op een andere manier misschien moeten aanpakken in de toekomst. Dus ik kan me daar wel in vinden. En ze zeiden ook van ja, het heeft helemaal geen zin. Het is veel verstandiger te werken aan preventie. Dat is ook zo. Maar zij zeiden afschaffen. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Nee. Laten we het daar zo heel even over hebben. Maar wat betekent het eigenlijk dan dat de opbrengst relatief laag is? Wat daarmee bedoelt?
1: Ja, daar wordt mee bedoeld. Relatief laag. Ja, dat is ook een relatief begrip natuurlijk. Hè? Het is zeker zo dat daar vrouwen gescreend worden, waarbij uiteindelijk borstkanker wordt ontdekt. Voor wie dat heel gunstig is. Hè? Daarmee besparen we ze eigenlijk een heel uitgebreide behandeling. Hè? De kanker wordt in een vroeg stadium ontdekt en die vrouwen hebben een hele goede prognose. Voor die individuele vrouwen is het borstkankeronderzoek heel goed geweest. De andere kant is, er is ook veel, dat noemen we wel eens een beetje ruis, dat klinkt een beetje raar. Maar we vinden natuurlijk ook afwijkingen die achteraf helemaal niet kwaadaardig blijken te zijn. En ook die vrouwen gaan wel door de molen van een bezoek aan het ziekenhuis, foto's, echo, misschien een punctie, heel veel ongerustheid. En uiteindelijk valt het dan heel erg mee. En dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Ja. En dan hebben we nog een groep vrouwen bij wie we iets ontdekken wat misschien wel kwaadaardig kan worden. Maar waarbij we zeggen van joh, dat loopt zo'n vaart niet. Dat laten we mooi zitten. Maar ook die zijn de hele molen door geweest. Waarbij achteraf dus blijkt van nou, misschien is het toch niet zo erg. Hè, dus voor een individu kan het echt wel zinnig zijn, maar voor sommige anderen niet. En als je inderdaad het grote geheel neemt, alle vrouwen samen, ja, dan is daar wel eens twijfel van, is dit zinnig wat we doen?
0: En u zei het zelf al, de deskundigen zeggen als een van de opties helemaal mee stoppen, maar daar bent u dus niet mee eens.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het ligt denk ik veel genuanceerder dan dat. Op een vrij recent borstkankercongres, een Europees borstkankercongres in Barcelona, was heel veel aandacht voor screening. Wij zijn natuurlijk niet het enige land waar het lastig is om het in de lucht te houden. En daar werd een enorm pleidooi gehouden voor screening op maat. He, want het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico. En die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen. Maar dan zou je uiteindelijk, als je de hele groep samenneemt, misschien veel minder onderzoeken hoeven doen. He, dus in Europa wordt daar heel erg naartoe gewerkt. En ik weet dat we in Nederland daar ook wel mee bezig zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag geregeld.
0: Nee, want waarom niet?
1: Ja, het is natuurlijk best ingewikkeld om voor iedere vrouw op zich het risico te bepalen. Hè? En dat risico, dat hangt heel erg af van of borstkanker in de familie voorkomt en op welke leeftijd bij de familieleden. Maar ook heel erg van de gezondheid van de vrouw zelf. Hè? Lengte, gewicht, roken, diabetes. Hè? Dus er zijn heel veel zaken die meespelen bij het risico op borstkanker. Dus om dat voor iedereen in kaart te brengen, dat is natuurlijk heel veel werk.
0: Ja. Maar wat u betreft zou zo'n screening op maat uiteindelijk wel een van de oplossingen kunnen zijn om toch dit door te kunnen blijven zetten?
1: Ja, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Bij baarmoederhalskanker gebeurt dat ook al enigszins. En ja, daar is het gelukt. Ik denk dat het daar in de toekomst misschien wel naartoe gaat.
0: Dank voor de uitleg. Chirurg, oncoloog Wendy Kelder van het Martini Ziekenhuis en het Academisch Borstcentrum Groningen. Uitgebreid verhaal hierover op rtvnoord.nl. Arma Boer, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Die flinke wind van gisteren, hebben die vandaag ook weer?
2: Ja, gaat straks wel weer aantrekken, hoor, die wind. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de spelbreker. Want ja, aan de andere kant, het is wel mooi weer. Laat me nou vergeten, het is natuurlijk prachtig wandelvaardoze weer. Want de temperatuur die komt wat dat betreft nog een stukje leger te liggen als gisteren. En die wind die trekt in aan. Ja, en dan is het met die winterbeer is het prima te down. Het is nou ja, alleen nog zon, er is ook zeker bewolking. En daarmee komt de temperatuur in vanmiddag uit richting 21 tot 23 graden. Vanavond erin trekken er vanuit het noordwesten een poolbui over. Vannacht is het alweer droog, met een minimum van 12 tot 16 graden. En morgen wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten. Een stuk rustiger aan dus. En de temperatuur door met 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Volgende week woensdag is de zeer zeldzame, bijna volledige zonsverduistering. Daar heb je een speciale bril voor nodig. Maar zijn die brillen nog wel te krijgen? Hoor je zo meteen. Naar Phil Collins.

0: deze Phil Collins en een groovy kind of love. Volgende week woensdag is er een zeer zeldzame, bijna volledige zonsverduistering. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was, was in 1999. Volgende keer in 2081. En je moet er niet rechtstreeks in kijken, dat is heel slecht voor de ogen. Er is een speciale bril voor. Die zijn niet zo makkelijk meer te krijgen. Een groep kinderen maakt ze nu in het Forum Groningen.
1: We zijn een zonsverduisteringsbril aan het maken. Volgende week is de grote zonsverduistering. En daar wil je natuurlijk met een hele coole bril naar kijken. Die het ook goed doet, zoals deze. Dit is wel een snel ontwerp. Maar de kinderen maken veel mooiere ontwerpen nog vandaag. En die snijden we uit met een lasersnijder.
2: Dat zegt Aje Oosterwoud van Forum Groningen. De kinderen zijn druk aan het klussen. Bijvoorbeeld Marco, Nora en Caroline.
3: Hé, hey, laat eens even zien. Wat heb jij op tafel liggen?
4: Eigenlijk mijn design zo een beetje van mijn zonsverduisteringbril. Eigenlijk de hele tijd ging hij een beetje fout als eerste. Hier had ik per ongeluk de lijnen nog doorgetekend. Hier had ik dat weer gedaan. En hier teken ik het nu even uit.
3: Ja. Wat gaat die bril van jou zo bijzonder maken?
4: Eigenlijk... Dan kan ik naar de zonsverduistering kijken.
3: Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat zit? Want wat gaat er precies gebeuren?
4: Dan komt er op één punt. Eigenlijk dan staat de zon er. En dan komt de maan ervoor. Dus dan is het donker. Maar ook weer achter de maan komt er weer licht van.
3: Ja. Wat ben jij aan het doen?
5: Ik ben een zonsverduistering aan het maken.
3: Kun jij eens vertellen hoe dat moet?
5: Okay. Eerst moet je een ontwerp maken, daarna ga je het uitsnijden in de 3D-printer. In een speciale plastic ga je het eruit snijden. Daarna, wanneer het klaar is, dan moet je het in elkaar zo zetten. Nou is het klaar.
3: Hoe ben je erbij gekomen om hierheen te gaan?
6: Mijn moeder zei van ja, je kan kijken naar de zon, hoe de zon in de maan gaat. En dan... kan je kijken.
3: Ja, maar ze zei waarschijnlijk dat kan je niet met je gewone bril doen.
6: Nee. Dus ze zei dan kan je ook met Forum en verduisteringsbril maken.
3: Wat merk je aan de kinderen waarom ze dit leuk vinden om te doen?
1: Ze vinden het heel mooi dat je de techniek gebruikt zonder dat je heel lang in de computer hoeft te duiken. Ze ontwerpen met de stift. En we helpen ze daarna om de lasersnijder te gebruiken. Wat natuurlijk wel spannend is, omdat het echt brandt door het materiaal heen.
3: Ja, en dat brilletje wat je nou in je handen hebt.
1: Ja.
3: Hoe belangrijk is dat nou dat je zo'n bril op hebt en niet gewoon een zonnebril opzet?
1: Nou, met een zonnebril kan je je wel beschermen tegen een beetje felle zon. Maar de zon inkijken is nog steeds hartstikke schadelijk. Dus daarom kan je alleen met een echte zonsverduisteringsbril naar de zonsverduistering kijken.
2: In winkels zijn de eclipsbrillen nauwelijks te vinden. Maar in sommige zaken liggen ze nog. Bijvoorbeeld bij de winkel van Patrick Hummel in de Herenstraat.
3: We gingen even zoeken. Het was moeilijk om zaken te vinden die eclipsbrillen verkochten. We hebben jullie gevonden. Hoe gaat het met de verkoop?
7: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een honderdtal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
3: Als het zo snel gaat en je zegt er komt nog een honderdtal binnen, waarom dan niet meer?
7: Ja, omdat dat nu niet meer aan te komen is. Het is de eerste keer dat we ze verkopen. Het is natuurlijk ook al even geleden. Het was eigenlijk een testje en het is gigantisch geslaagd.
3: En heb je ze dan op een specifieke plek liggen dat mensen ze direct kunnen pakken of hoe werkt zoiets?
7: Ja, we hadden ze eerst tussen de leesbrillen liggen. Daar liepen ze eigenlijk niet, dus we hebben ze bij de kassa gedaan en daarna was het eigenlijk binnen een uur weg.
0: Eclipsbrilverkoper Patrick Hummel was dat in de bijdrage van Wouter Holsappel.
8: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
9: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another. You.

0: Artie Barrett, Robin IJzerman en Gronings Goud van deze week. There will never be another you. Ik haal net iets te vaak een lekkere verder bekken. Soms loopt het vuur omdat steeds meer fastfoodrestaurants komen. Ook in onze provincie. Wat komt er binnen haar reactie?
1: Ja, Anita die zegt, ik eet niet vaak bruin fruit. Maar als ik dat dan doe, dan neem ik een eierbal. Of een buimenschijf.
0: 16% zegt eens. Ik haal net iets te vaak een lekkere verder bek. 050-3188-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noordkeuk. Gelijk op je favoriete snack stemmen. Dat is een nek-aan-nek reis. Tussen de frikandel, de kroket en de aaienbal. Allemaal rond de 20%. Straks gaan we eens kijken bij de Groningse Vierdaagse. En je kunt het weerstation winnen van Radio Noord. En wel is dat. Nu fluit.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan.

0: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
9: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
8: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
10: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
8: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Groningse nieuws dan met Rob de Vries.
12: Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden ze niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie heeft wel een verdachte opgepakt voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden eergisteren plaats in de omgeving van de Lidl. 2 personen werden toen aangevallen. En het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk. Ook in Groningen lopen de wachttijden op door een tekort aan personeel. Een van de oplossingen waarnaar experts kijken is screening op maat, vertelt Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen.
13: Het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico en die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen.
12: Meer daarover straks om 8:30.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, de derde dag van de Groningse Vierdaagse is in volle gang. Om 17:30 gingen de eerste lopers weer van start. En uiteraard lopen wij weer met ze mee.
22: Radio Noord.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Edwin.

0: Fleetwood Mac. You can go your own way. En dat mag ook te voet.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Dag 3 inmiddels en de dag met de beste temperatuur tot nu toe om te gaan lopen. De oostelijke route wordt vandaag gelopen en ergens op die route is verslaggever Dimitri van Tijl. Dimitri, waar ben jij nu?
3: Ja, we staan in de buurt van de Noordermolen bij het Bevrijdingsbos, ongeveer op de grens van Garmerwolde. Dat betekent dat de 20 en de 30 kilometer hier langskomt. En als we dan even gaan kijken, hier zijn al wat lopers. Goedemorgen. Ja, je hebt de mond nog vol.
4: Ja.
3: Hoe gaat het?
4: Prima.
3: Ja. Ja. Derde dag, dat schijnt de zwaarste dag van allemaal te zijn. Hoe is het met de blaren?
4: Ik heb geen blaren. Nee, en ik weet nog niet de derde dag, want ik ben er nog niet helemaal dus. Ik heb net 10 kilometer op zitten. Ja, 8 kilometer. Nee, dat gaat heel goed. Dus we gaan morgen ook weer hard tegenaan.
3: Ja. Ja. Hoe is het bevallen ook de laatste dagen dan? Ook met de warmte, is nu een stuk koeler.
4: Nou, ik heb niet veel last gehad van de warmte. De eerste dag, dat was dan in de polder, laat maar zo zeggen. Er was wel heel erg warm en weinig wind. En dus toen was ik blij van dat ik toch weer in de stadsbos was. Weer om de koeling te vinden. Maar nee, verder gaat het hartstikke goed.
3: Ja. Ja. Komt u hier vandaan?
4: Nee, we komen uit Almelo.
3: Ja, uit het oosten van het land. Hoe vindt u het hier dan om hier in de provincie te lopen?
4: Ik heb hier veel met de vrachtwagen rondgereden, maar ik heb niet in de gaten dat zo'n mooie omgeving is hier. Ja. Maar ja, met de vrachtwagen rijd ik natuurlijk alleen maar naar een industrietrein. Maar het is zeker de moeite waard om Groningen een keer op je vranglijstje te zetten. Ja.
3: Wat is het mooiste wat u gezien heeft?
4: Alles eigenlijk wel mooi. De stad is heel mooi. Echt mooie gebouwen, mooie dingen. Het leven van de studenten, dat vind ik heel bijzonder. Ja. Al die fietsen naar de weg.
3: Terug?
4: Ja. Al die fietsen naar de weg met onkruid zo hoog. En ik voel mij ook, zoals vanmorgen liep je er al vroeg doorheen. Het is één grote feestbende. En dat is zeker bij die snackbar op het hoekje daar. Dus het hoeksnack of iets, dat ding.
3: Word je dan Almelo?
4: Almelo kom ik niet veel in de binnenstad. Nee. Maar dat je dan dit ziet, dan denk ik, ja, dit is toch wel heel leuk. Ja. Ja.
3: Ik zou zeggen, veel succes.
4: Ja, jullie ook, hè. Hey.
3: Doei, doei. En dan gaan we hier nog even heen, want zo'n Vierdaagse draait natuurlijk ook volledig op mensen die hier langs de route staan, zoals jullie. Blokje kaas is wat jullie uitdelen.
5: Jazeker, ja, van Ewer.
3: Ja, want hoe belangrijk is het dat jullie hier ook staan, de mensen even wat geven in al die tochten die ze maken?
5: Even de boer ook promoten dat we achter ze staan en in zulke tijden ook, ja.
3: Mooi gebied hier, hè?
5: Heel mooi gebied, jazeker. Ja. Ja.
3: Leuk. Nou ja, straks gaan we in ieder geval of naar Thesingen of we gaan naar het Roegwold. Dat is nog maar even de vraag. Dat zien jullie in het volgende uur. Hier komen in ieder geval de eerste lopers weer binnen. Voor de 20 en de 30 kilometer op de derde dag van de Groningse Vierdaagse.
0: Dimitri van Tijl was dat, dankjewel. Straks kun je het weerstation winnen. In wel is dat. En ook...

0: en Homewrecker.
1: Wel is dat.
0: Het weerstation van RTV Noord kun je weer winnen. Als je weet te raden wie we zoeken vandaag in Wel is dat. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft weer 3 aanwijzingen voor je. Iemand, Oetgrun, die hier ooit geboren is of hier opgegroeid is of hier iets van betekenis is geweest of nog steeds is. Het kan allemaal, zolang er maar een duidelijke Groningse geur aan deze persoon hangt. Dan mag je ons appen als je het weet. 050-3188-288. En zo rond 8:15, dan bellen we 1 iemand terug. Neem de telefoon op, geef het antwoord en je wint het weerstation van RTV Noord. Aanwijzing nummer 1 doen, Daphne?
2: Ja, zeker. Ja,
0: komt ie aan.
3: Een man met een gulle lach, dat is het eerste wat me binnenschiet als ik het over hem heb.
0: Oh, dat is niet meneer Somber, die we net draaiden.
2: Nee.
0: Alle chagrijnen vallen af, maar wie is diegene met die gulle lach? 050-3188-288 is ons nummer.
3: Een man met een gulle lach, dat is het eerste wat me binnenschiet als ik het over hem heb.
0: Er kunnen echt heel veel mensen zijn. Misschien heb je wel een tweede aanwijzing nodig of een derde. Maar misschien schiet je ook wel in 1 keer raak. Dat zou zomaar kunnen. Je mag al appen, je mag een gokje wagen. 050-3188-288. Nou, laat mij maar gaan. Lucas en Gea.

0: Lucas en Gea. Het nieuwste heet Laat me maar gaan. Ja, een roofvogel valt hardlopers, bewoners en fietsers lastig rond Fries. Op meerdere plekken staan daarom waarschuwingsborden met erop de tekst: agressieve roofvogel. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een boze buizerd. En het beest is lastig.
1: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen. En dan bij de weg. En dan, ja, dan hoor je hem al gieren. En dan, ja, dan valt hij aan.
2: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
3: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
2: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
3: Nee, die fiets ik er wel uit.
2: En als dat niet lukt?
3: Ja, dan word ik aangevallen. Dan moet je toch maar naar zo'n bord luisteren.
2: Denk je dat het werkt? Want we spraken net een fietser die zei, ja, ze plaatsen die bordjes wel, maar ik luister er niet naar. Ik fiets gewoon door.
1: Ja, misschien is dat een hele snelle fietser, maar... Het
2: staat wel op een fatbike inderdaad.
1: Ja, precies. Dus ik denk wel, ja, als je de bordjes niet ziet, dan hoor je hem eigenlijk ook wel. Maar ik hou er zelf niet helemaal rekenschap mee. Want ja, het is hier al, je hebt hier toch wel bomen. En de vogel die vliegt niet zo snel weer omhoog, denk ik. En ik heb een grote hond, dus dat scheelt.
2: Ja, dus je bent zelf niet heel erg bang voor de vogel?
1: Nee, ik ben er zelf niet echt bang. Het is wel zo, als wij een wandeling doen met een hond, dan gaan we die kant niet op, dan gaan we een andere kant op.
4: Nee, we hebben geen angst. We hebben dat ook kurzfristig eerst gezien, dat schild daar stond. En ik heb me natuurlijk omgezien, maar ik heb niks gezien. En ik kenne dat van agressieve möwen op de Fährschiffen. Im Wattenmeer, holländisch und Deutschland. Und die einem das Brötchen aus der Hand reißen und fressen.
5: Ich würde ganz schnell weiterfahren. In der Hoffnung, dass ich da lebend rauskomme.
0: Ja, de boze buizerd maakt geen onderscheid, valt ook Duitsers lastig. Het broedseizoen is bijna voorbij, dus wellicht gaat het nest ook snel voorbij. En zal het bord in Fries weer worden weggehaald.

0: Ik wil altijd meezingen met Morey Kanten, maar ik kom nooit heel veel verder met... Hey, hey, hey, hey, hey. Toch?
1: Ja, het klonk heel leuk hier in de studio.
2: Wel is dat.
0: Jekke. Wie zoeken wij?
3: Een man met een gulle lach. Dat is het eerste wat me binnenschiet als ik het over hem heb.
0: Wie is het niet?
1: Bert Visser werd heel vaak genoemd.
0: Ja, die heeft nogal een gulle lach.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar die zoeken we niet.
1: Nee.
0: Wie zoeken we wel? Dit is aanwijzing nummer 2.
3: Hij heeft 30 jaar lang getrokken aan een dood paard. Maar het kwam toch op gang.
0: 050-3188-288. Wie zoeken wij in Wel is dat?
2: Wel is dat?
0: Het Groningse nieuws, zometeen om 8:30. Rob, wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je hoeveel uitvallers er gisteren waren bij de Groningse Vierdaagse.
3: Hij heeft 30 jaar lang getrokken aan een dood paard, maar het kwam toch op gang.
0: 050-3188-288. Wie zoeken wij in Wel is dat voor het weerstation van Radio Noord? 050-3188-288. David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People in de Ochtendploeg.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
6: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie deed gisteravond rondom het terrein onderzoek naar het incident. Volgens een fotograaf waren er gisteravond ook meerdere vechtpartijen in Ter Apel. De politie heeft een verdachte opgepakt voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden eergisteren plaats in de omgeving van de Lidl. 2 personen werden toen aangevallen. De verdachte is gisteravond door de politie aangetroffen en aangehouden. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk door een tekort aan personeel. Ook in Groningen lopen de wachttijden op. Doorgaan op de huidige manier, waarbij alle vrouwen tussen de 50 en 75 om de 2 jaar worden gecontroleerd, lijkt niet mogelijk. Een van de oplossingen waarnaar experts kijken is screening op maat. Chirurg-oncoloog Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen vertelt wat dat inhoudt.
7: Het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico. En die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen. Maar dan zou je uiteindelijk, als je de hele groep samenneemt, misschien veel minder onderzoeken hoeven doen.
6: De deelnemers aan de Groningse Vierdaagse zijn begonnen aan de 3e dag. De etappe van vandaag voert richting het oosten. Zo komen de 40 kilometer wandelaars door natuurgebied het Roegwold. Waar de lopers gisteren nog mochten kiezen voor een kortere afstand dan waarvoor ze zich hadden opgegeven, moeten ze vandaag wel hun eigen afstand lopen. Volgens organisator André Pater valt het aantal uitvallers tot nu toe mee.
8: We hebben gisteren denk ik even uit mijn hoofd een uitvalletje of 20 gehad. Dus echt heel erg weinig. En ook zeker ten opzichte van de dag ervoor. Het is wel zo, en dat mogen we natuurlijk niet vergeten, dat wij natuurlijk ook die hybride deelname hebben. Dus het kan zomaar zijn dat wij vandaag meer lopers hebben dan dat er bijvoorbeeld gisteren of eergisteren gestart zijn.
6: Gisteren begonnen 3300 mensen aan de Vierdaagse. De eerste dag vielen er 57 mensen uit. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Winschoten. Dat gebeurde op de kruising van de Industrieweg met de Wilhelmina-singel. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van de verwondingen en de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Op een akker aan de Gaikemaweg in Niehoven heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed. Ook een aanhanger met stroopbalen vloog in brand. De trekker kon nog worden losgekoppeld, zodat het vuur niet oversloeg. Ook in Muntendam was gisteravond een buitenbrand aan de Eendrachtsweg. Daar stond wat afval in brand. De brandweer heeft het vuur geblust. En basketballer Tim Hoeve gaat komend seizoen in Italië spelen. De 28-jarige Groninger verruilt Donar voor Basket Corato. Dat uitkomt op het 4e landelijke niveau. Hoeve doorliep de jeugdopleiding van Donar en speelde over 2 periodes 5 seizoenen voor het eerste team. Hij legt uit waarom hij nu in Italië gaat spelen.
9: Ik heb eigenlijk altijd al zoiets gehad van een buitenlands avontuurtje. Lijkt me wel wat. En dat was er eigenlijk tot dusver nog steeds niet van gekomen. Ja, en Donar viel weg. Meerdere clubs in Nederland vielen weg. En toen had ik zoiets, weet je wat, als ik nu niet ga, dan ga ik nooit. En je kan alleen maar spijt hebben van dingen die je niet doet. Dus een mooi avontuurtje.
6: Ja, en over ruim een half uur bellen we wat langer met Tim Hoeve over zijn overstap naar Italië. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij voor? Wel is dat.
10: Hij heeft 30 jaar lang getrokken aan een dood paard, maar het kwam toch op gang.
5: 050-3-1-8-2-8-8 is ons appnummer.
11: Wist u trouw aan nije Oedoging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, dan is op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
11: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen. Mag een melkveebedrijf in Tienanlingen uitbreiden of niet? Omwonenden vinden van niet en daarover dient vandaag een rechtszaak. We blikken zo vooruit.
17: Goedemorgen, hallo.

0: uit de jaren 80. Cock Robin. En The Promise You Made is 8 minuten over 8:30. Een melkveebedrijf in Tienalling is vanmiddag onderwerp van een rechtszaak. Een aantal inwoners van het dorp dat zich heeft verenigd in de stichting Tienallingen Plus vecht samen met Milieudefensie al jaren tegen uitbreiding van het melkveebedrijf. Dat kreeg in 2021 toestemming van de gemeente te groeien naar 1000 koeien. Sindsdien is er sprake van een juridisch gevecht waar vanmiddag dus weer een hoofdstuk aan wordt toegevoegd. Verslaggever Eva Hulsje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In 2021 mocht het melkveebedrijf flink uitbreiden. Inwoners gingen in beroep en toen?
1: Nou, ze kregen gelijk. De vergunning voor die uitbreiding die is in 2023 vernietigd. Maar het bedrijf had die rechtszaak niet afgewacht en die uitbreiding dus ook al in gang gezet. En die was al klaar. En feitelijk is het nu zo dat dat grote bedrijf er staat en de inwoners zeggen, ja, maar die vergunning is nu achteraf weg, dus dat mag helemaal niet. Die koeien zijn illegaal. Dus zeggen ze, gemeente, dat moet je handhaven. Nou, dat doet de gemeente niet. Inwoners zijn opnieuw naar de rechter gegaan. En ze hebben in september vorig jaar weer gelijk gekregen. Maar er gebeurt nog steeds niks. Die koeien en dat bedrijf, die functioneren gewoon nog. En daarom gaan ze dus nu weer naar de rechter.
0: En wat is dan de inzet vandaag?
1: Nou, heel helder. Weg met die koeien en weg met die grote stal. In ieder geval met die uitbreiding van die stal. Hoe vraag je dat dan? Zij eisen dat de gemeente een handhavingsbesluit neemt. Want ja, dat komt er maar niet. En ze willen nu dat de rechter ook een dwangsom en een termijn oplegt om de gemeente te dwingen op te schieten.
0: Want wat is precies het bezwaar van de inwoners?
1: Nou, je kan het misschien een beetje indenken met zo'n heel groot melkveebedrijf. Daar komt natuurlijk ammoniak bij vrij. Dus zeggen ze, het is slecht voor de natuur. Maar ze vinden het ook een aantasting van het landschap. En ook van het leefmilieu, want er komen veel vrachtwagens van en naar het bedrijf. Voor melk, voor mest, voor veevoer. En daar hebben ze in het dorp last van, zeggen ze.
0: Is duidelijk waarom de gemeente niet handhaaft?
1: Ja, eigenlijk omdat de gemeente zegt, er loopt namelijk nog een rechtszaak tot aan de Raad van State aan toe over die vernietigde vergunning. En ja, als we nou dat bedrijf alles laten afbreken en die koeien weg laten doen en uiteindelijk blijkt dat die vergunning toch deugt, dan zou dat wel heel erg kapitaalvernietiging zijn. Dus dat wil de gemeente niet. Maar de rechter heeft ook al eerder gezegd dat dat alleen geen geldige reden is om niks te doen. Hoe dat verder gaat moet dus vanmiddag blijken.
0: Al 5 jaar loopt dit dus. Vandaag een nieuw hoofdstuk. Wat verwachten de Stichting Tienallingen Plus en Milieudefensie dan van de dag?
1: Nou, ze zeggen, ja, we houden natuurlijk wel hoop, ondanks dat we al heel veel rechtszaken hebben gedaan. Want ik heb weer die ruimmakers van Milieudefensie gesproken. Zeg, ja, de overheid moet zich gewoon houden aan de wet. Dus als ik nou al geen hoop meer zou houden dat de rechter daar terecht ingrijpt, dan kan ik er wel mee ophouden als het ware. Maar er speelt nog iets vanmiddag in die rechtszaak. Het gaat natuurlijk altijd heel erg om juridische argumenten. Hè. Het gaat niet om, ja, wij vinden die koeien niet fijn, dus ze moeten weg. Je moet dat echt juridisch onderbouwen. En de gemeente lijkt vanmiddag te komen met het argument dat de gemeente helemaal niet gaat over die vergunning, maar dat de provincie daarover gaat. En daar zijn ze wel een beetje bang voor, Milieudefensie en die stichting. Want als dan het hele dossier naar provincie zou gaan, ja, dan begint het natuurlijk in elk geval weer helemaal van vooraf aan en duurt het allemaal weer nog langer.
0: Jij volgt die zaak voor ons. Dankjewel, verslaggever Eva Hulsje. En zometeen de ontknoping van Wel is dat? En natuurlijk Harma Boer met het weer.

0: Shalali, Shalala, maar net even anders dan. Max en Annie Grammer, The Thing I Love.
1: Wel is dat.
0: Is het weerstation van RTV Noord, vul ik dan maar even aan. En die kun je winnen als je weet raden wie wij zoeken.
2: Hij heeft 30 jaar lang getrokken aan een dood paard. Maar het kwam toch op gang.
0: Ja, bleek het geen dood paard te zijn. Wie zoeken wij?
3: Geert Pruiksma werd nog genoemd.
0: Niet goed.
3: Niet goed.
0: Niet goed, nee. Zullen we nog een aanwijzing doen?
3: Ja.
0: Ja, om het af te maken.
3: De laatste.
2: Havenbaron, dat zou je hem ook wel kunnen noemen.
0: Oh, nu moet het duidelijk zijn. Ja. 050-3188-288 is ons appnummer voor het weerstation van RTV Noord.
2: Havenbaron, dat zou je hem ook wel kunnen noemen.
1: Wel is dat.
0: Onze weerbarones Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Nou, het zonnetje is er in ieder geval lekker bij op dit moment.
4: Ja, zo is dat. Het is vandaag een beetje een overwisseling van alle buien, zon en bewolken. En ja, afgelopen nacht toch wel hele lekkere temperatuur. Nam ook eens een keer weer goud te kunnen slopen van een grote fatsie. En op dit moment loopt de temperatuur alweer op richting zo'n 17 graden, zo gemiddeld in de provincie. En vanmiddag met bewolken en zon 21 tot 23 graden. Ja, en die wind die wordt toch wel weer stevig. Is op dit moment zuidwest, draait naar het noordwesten, wordt weer matig tot krachtig. Vanuit het noordwesten een poolbuien die overtrekken. En vannacht is het alweer droog. Minimum temperatuur 12 tot 15 of 16 graden. En maar een wisselbewolkte dag. En er is ook wel overtuigend zon. De wind zwakt tot motig. Komt nu het westen tot noordwesten. En door met heel mooi wandelvaardoogse weer. Met zo'n 20 tot 22 graden.
0: Oh, dan sluiten we de dag van morgen. Die vierdaagse in ieder geval goed uit.
4: Nou, absoluut.
0: Ja, beter dan die 30 graden plus.
4: Ja, dat is nooit te doen.
0: Nee. Dankjewel, Abba.
4: Jo,
0: mooi. Zal ik hem nog één keer laten horen? Ja, ik laat hem nog één keer horen.
2: Havenbaron, dat zou je hem ook wel kunnen noemen.
0: En wie zoeken wij, deze goedlachse figuur? 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. En misschien bel ik jou zometeen wel terug in de ochtendploeg. Naar Duran Duran en Save a Prayer.

0: Duran Duran en Save a Prayer.
1: Wel is dat?
0: Misschien hebben we dat wel gedaan. Voordat we bellen. Ja. Nou, zes keer ja. 050-318-280 was ons webnummer. Heel veel mensen hebben er geappt met het goede antwoord. Eén iemand gaan wij nu terugbellen. En ik praat de tijd vol tot de telefoon overgaat. En dat is...
2: Ik kan al een keer heel lang wachten.
0: Ja, nee, doe maar niet.
2: Oh.
0: Hallo?
3: Goedemorgen, met Ab.
0: Dag Ab, met het Win. Van Radio Noord.
3: Nou, geweldig.
0: Ja, dat duurde even. Het duurde even voor het kwartje viel, of niet?
3: Ja.
0: Oh, Ab, luister jij toevallig via de televisie of de radio naar ons en niet via de telefoon?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, zou je via de telefoon even willen luisteren? Want dan kunnen we ook een beetje normaal met elkaar praten.
3: Ja, maar ik heb nou de televisie aan.
0: Ja. Zet geluid een beetje zachter dan.
3: Ja, zal ik doen.
0: Ja, en dan de telefoon hem aan het oor. Anders komen we het volgende uur uit met die vertraging die er dan die er op zit. Ben je weer, Ab?
3: Ja hoor, ik ben er.
0: Ah, gelukkig. Zeg, je hebt ons een antwoord geappt. Wie zoeken wij?
3: Volgens mij is dat Harm Post.
4: Harm Post, dat is het goede antwoord.
0: Ja hoor. Goed Lachse havenbaron, die jarenlang trok in de Eemshaven, wat toch uiteindelijk een heel groot succes is geworden. Helemaal goed, ja. Gefeliciteerd.
3: Nou, geweldig, dankjewel.
0: Je wint het weerstation van Radio Noord.
3: Ja, nou, daar zullen we heel blij mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Harma Boer is er natuurlijk iedere morgen wel, maar soms mis je haar. Of je wilt op een ander tijdstip toch even weten wat de stand van zaken is. Dus... Nou, zijn we heel blij mee.
0: Binnenkort staat hij bij je thuis. Ab, maar zie ik je toch aan de lijn. Ben je iemand die wel eens even naar de cafetaria gaat voor een lekkere verder bek?
3: Nou, dat komt bijna niet voor.
0: Nee, hè?
3: Nee. Dan moet je net ergens... soms, als we in de stad zijn... en dan heb je wat boodschapjes gedaan... en dan loopt het tegen 5:30... zullen we dan toch even naar de cafetaria? Dan hoef ik thuis niks meer te maken.
0: Ja, ja, heb gemak.
3: Ja, dat is gemak. Ja. Voor de rest, nee, echt, nee.
0: En als je dan dat kiest voor het gemak, wat is dan je favoriet in de cafetaria?
3: Dat is een patat met een kroketje.
0: Oh, lekker. Lekker, klinkt toch goed, ook in de ochtend. Ik wens je een mooie dag, Ab. Blijf even hangen, dan gaan we alle gegevens noteren. Krijg je binnenkort het weerstation opgestuurd.
3: Nou prima, dankjewel.
0: Oké, fijne dag hè. Mooi.
3: Yep.
0: Hoi.
1: Wel is dat.
0: Ja, ik haal net iets te vaak. Een lekkere verder bek is ons lopend vuur, Daphne. Omdat er steeds meer snackbars komen. Wat komt er binnen aan reacties?
2: Nou, Gea doet dat niet. Ook al heeft ze 2 cafetaria's op loopafstand liggen. Ja, sterk. Dus die kan de verleidingen weerstaan. Jannie die haalt ook niet zo vaak een vette bek. Op vrijdag en zaterdag staat er bij haar in het dorp een patatkraam. Maar daar gaat ze dus niet elke week naartoe. Gemiddeld 1 keer per maand een patatje met een picanto.
0: Oh, die valt onder de categorie iets anders. Want die hebben we er niet bij staan. Want even kijken hoor. Frikandel en de kroket gaan nek aan nek met 21%. Gevolgd door de eierbal 20%. En alle anderen veel minder. Als je

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: See you there. Fastnet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
6: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
8: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
6: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
10: De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt met een storing. De brug staat half open en de slagbomen kunnen niet meer bewegen. Monteurs zijn onderweg om het probleem te verhelpen. Scheepvaart en wegverkeer is gestremd. Het bevolkingsonderzoek borstkanker staat onder druk door een tekort aan personeel. Een van de mogelijke oplossingen is screening op maat, zegt Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen.
11: Het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico en die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen.
10: En het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week woensdag. Veel winkels zijn uitverkocht. En ook bij deze drogisterij in de Herenstraat in Groningen gaat de verkoop hard.
12: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een 100-tal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
10: Meer nieuws, straks om 9:30.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.
16: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
18: Radio Noord. De Ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, basketbalteam Hoeve gaat komend seizoen in Italië spelen. En vertelt zo zelf waarom hij Groningen verlaat. Kies voor La Bella Italia.
20: Waar je Groningen hoort.
21: Radio Noord.
22: Goedemorgen.
23: Goedemorgen.

0: Undecided. Er is Daphne, Radio Noord, verkeersinformatie.
1: Ja, tussen Assen en Groningen Europa Park rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding op het spoor. Volgens de NS duurt de verstoring tot ongeveer 11:45. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is.
0: Dankjewel. Basketballer Tim Hoeve gaat komend seizoen spelen in Italië. De 38-jarige Groninger verruilt zijn jeugdliefde Dona voor Basket Corato, dat uitkomt op het vierde landelijke niveau in Italië. Hoeve doorliep de jeugdopleiding van Dona en speelde over twee periodes 5 seizoenen voor het eerste team. Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een lange periode. Hoe is het om Dona na zo'n lange geschiedenis te verlaten?
2: Ja, een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant jammer en aan de andere kant ja, opende het wel weer nieuwe uitdagingen.
0: Op naar nieuwe avonturen.
2: Ja, precies, ja. Precies.
0: Want dat zie je als je hoogtepunt bij Dona?
2: Ik denk toch wel afgelopen seizoen het winnen van de beker. Ik heb eigenlijk altijd nog wel gezegd, ik wil heel graag nog een keer een prijs pakken als speler. Ja, en dat is vorig jaar gelukt. Dus dat is wel een kerstje op de taart, zeg maar.
0: Ja. En nu naar Italië. Hoe kwam je bij de keuze voor Italië?
2: Ik heb altijd gezegd dat ik een buitenlands avontuur erg leuk lijkt. En daarin, voorliefde voor Italië wil ik het niet noemen. Maar ik vind het wel een heel mooi land. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, als ik ooit een keer weg wil, dan lijkt Italië me wel heel leuk. En zo is dat balletje gaan rollen. En uiteindelijk toch getekend daar.
0: Ja, want hoe komt zo'n ploeg dan bij jou?
2: Dat gaat allemaal gewoon via spelers, makelaars, agenten, dat soort, via die weg. En dat is gewoon even afwachten. Kijken wat er op je pad komt. En op een gegeven moment kwam er wat uit Italië. Nou, toen dacht ik wel van ja, hier moet ik wel even serieus naar kijken.
0: Ja.
2: En zo de keuze gemaakt.
0: Basket Corato, had je er ooit van gehoord?
2: Nee, eerst niet. Later kwam ik er wel achter dat een oud bekende van mij daar ook een jaartje heeft gezeten. Dus dat is wel toevallig. En, nee, voor de rest niet. Ik kende het verder niet. Dus ja, toen een beetje research gedaan. En het wordt een mooi avontuur.
0: Ja, want wie heeft daar gezeten dan?
2: Een oud-Nederlandse jongen, Ruud Lutteman. Oud basketbal is nu tegenwoordig gestopt. Maar tijdens het gesprek met de coach kwam ik erachter dat hij hem ook had gecoacht. Dus zo had ik ook nog even met hem contact gezocht. En die was er heel positief over. Dus ik kijk er alleen maar naar uit.
0: Waar is het niveau mee te vergelijken?
2: Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat weet ik niet. Als ik het aan de ene vraag die zegt van... het is ongeveer een beetje à la BNX. Misschien iets minder fysiek. Dat laat ik echt op me afkomen. Ik vind dat heel moeilijk inschatten. En iedereen zegt weer wat anders. Dus dat is iets dat moet ik gewoon ervaren.
0: Ja. Nou, verhuizen naar Italië, dat is niet de slechtste plek, denk ik. Maar wel, je moet wel gaan verhuizen nu.
2: Ja, zeker. Ja, verhuizing en wennen aan het warme weer. Nou heb ik wel, en zijn we wel goed voorbereid hier in Nederland. Maar standaard 34 graden en volop zon, dat wordt wel even wennen.
0: Ja. En de taal, spreek je Italiaans al?
2: Nee, maar dat wordt wel even een cursusje volgen of toch redden met handen en voeten.
0: Ja, Duolingo.
2: Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan, maar dan moet ik toch maar wel weer oppakken.
0: Ja. En waar kijk je nou het meest naar uit?
2: Gewoon nieuwe ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten. Een andere cultuur zien. Hoe de sport daar leeft. En eigenlijk gewoon mooie herinneringen maken en nieuwe dingen beleven.
0: Veel plezier daar.
2: Heel erg bedankt. Dankjewel.
0: Tim Hoeve was dat.

0: probeer het niet hoor. Don't waste my time, you're the Paul Hardcastle.
1: Top 3.
0: Ja, onze top 3 over een half uurtje natuurlijk. En als je de week een beetje volgt hier in de ochtendploeg, en dat is een goed advies sowieso, dan weet je wat eraan gaat komen. Want we volgen de vierdaagse met onze top 3. En nog nooit was de naam top 3 zo goed gekozen. We zoeken namelijk in de top 3 alles rondom het getal 3. Het is namelijk vandaag de derde dag van de vierdaagse.
2: En dan gaat het gebeuren.
0: Die kan nog net, hè?
3: Had eigenlijk gisteren en eergisteren ook gewoon gekund.
0: Jazeker, maar we laten vandaag even horen. Guus Meeuwers en Van Gant. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Deze hebben we gisteren ook al laten horen. En eergisteren volgens mij.
4: 1, 2, politie. 3, 4, grenadier. 5, 6, alte kicks.
0: Modo, morgen kan die ook trouwens nog op de vierde dag. Let maar op. 3, 4. Ja, precies. 1, 2, politie. Bob Marley en de Wailers. Ellie, Richard en Joko met Three Little Birds. Rekenen we ook goed. Ach, en dit is ook zo'n lief liedje.

naam een rol speelt. Dat mag in de uitvoerende zijn, dat mag in de titel zijn. Vul hem maar in, de 3 degrees. Ik nog had te denken, nou, het kan allemaal. 050-3188-288. Zometeen leggen wij de loper uit voor Dimitri in de Vierdaagse. Maar nu eerst leggen wij diezelfde loper uit voor Bruno Mars.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: De dag met de beste temperatuur en de oostelijke route. De derde dag van de Groningse Vierdaagse. Inmiddels in Thesingen, Dimitri van Tuil. En wat staat er voor lekkers allemaal bij jou in de buurt, hè?
3: Ja, pannenkoeken. We zijn inderdaad net van het Bevrijdingsbos naar Thesingen gegaan. Bij deze prachtige molen. Waar ook wat mensen hierachter zitten. Zijn de eerste lopers die binnenkomen in Thesingen. Ik sta hier met Ben van het Groninger Landschap. Allereerst, het is druk hier.
4: Het is lekker druk. Het begint lekker te lopen nu. Maar een uur geleden de eerste nou. Maar ja, die moet hard lopen. Hè.
3: Dus... Pannenkoeken vallen in de smaak dus.
4: Ja. Ja, ja, we zijn druk aan het bakken, dus we zijn wel even bezig. Ja,
3: even over deze molen, want het is een prachtige verschijning hier. Waarom is hij zo bijzonder?
4: Hij is al, het bovengedeelte, zeg maar, waar het riet zit, is al 300 jaar oud. Hè? Ja. Dus het is een mooie molen en die moet nog 100 jaar mee.
3: Nog 100 jaar?
4: Minimaal.
3: Minimaal.
4: Toch?
3: Ja.
4: Ik hoop dat ik hem overleef.
3: Want ik hoorde net ook wat mensen zeggen, die zeiden van, we gaan hier even stoppen, want het is, je ziet het vanaf de verte al, het is zo prachtig. We blijven hier.
4: Dat kan ook. Ze mogen hier blijven, hoor. Ze mogen zoveel pannenkoeken eten als ze willen.
3: Heel goed. Maar dan gaan we even hierheen. Even de drukte in. Hallo, goedemorgen. Even snel een korte vraag. Zijn jullie speciaal gestopt voor de pannenkoeken hier?
5: Nou, dat trok wel onze aandacht.
0: Oei, daar ging de verbinding heen.
5: Ja.
0: Ja, oh. Nou ja, goed. Nou.
3: Die goed?
0: Nee, ik denk dat we het hierbij moeten laten.
5: Een fotootje gemaakt van de...
0: Oh. Nee, we laten het hierbij, want dit wordt te gek. Ja, we zijn onderweg natuurlijk met al die verbindingen. En dan soms wil het even wel eens lastig worden. Nou ja, in dit geval mislukt dat dus. Straks meer vanuit Thesingen en al die andere plaatsen. We zijn straks ook op de grote markt in de stad. Waar Femke de Wallen zo meteen je begeleidt. Met al die lopers die dan langzaamaan weer binnen gaan druppelen. Bij hun derde dag van de Groningse Vierdaagse. Ook allemaal te volgen trouwens bij ons op TV Noord. En via al onze online kanalen. Zometeen op datzelfde Radio Noord. Het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit daarin?
6: Ja, dan meer over de nieuwe storing waarmee de Dorkwerder Brug kampt.
0: Horen we zometeen. En dan ook ons lopend vuur. Dat gaat over een lekkere verrebek. Ga je al vaak naar de cafetaria? En wat neem je daar dan? Daar hebben we het na 9:30 over in ons lopend vuur. En 3 in de top 3, 050, 3188, 288. Komt allemaal bij ons binnen. 050-3188-288. Laat ze maar weten. 3 als thema in onze top 3. Wat is dan het thema morgen, Edwin, is de vraag.
7: Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het ook niet.
7: Ik vind het te moeilijk.
0: Nee, dat moeilijk. 050-3188-288. Nieuws uit Groningen komt eraan. Dus met Rob de Vries. En nu het goede doel en België.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Het is bijna 9:30, tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
7: Goedemorgen. De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt opnieuw met een storing. Volgens Rijkswaterstaat is de storing ontstaan in het hefmechanisme. De brug staat half open en de slagbomen kunnen niet meer bewegen. Monteurs zijn onderweg om het probleem te verhelpen. Het scheepvaart en wegverkeer is gestremd. Door een aanrijding op het spoor tussen Assen en Groningen Europapark rijden er geen treinen. Volgens de NS duurt de verstoring tot ongeveer 11:45. De uitbreiding van een melkveebedrijf in Tienallingen is vanmiddag opnieuw onderwerp van een rechtszaak. Een aantal inwoners van het dorp, verenigd in de stichting Tienallingen Plus, vecht samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die het bedrijf in 2021 kreeg om uit te breiden naar 1000 koeien. Tijdens eerdere rechtszaken werden de omwonenden in het gelijk gesteld, vertelt verslaggever Eva Hulscher.
8: De vergunning voor die uitbreiding die is in 2023 vernietigd. Maar het bedrijf had die rechtszaak niet afgewacht en die uitbreiding dus ook al in gang gezet. En nou, die was al klaar. Feitelijk is het nu zo dat dat grote bedrijf er staat en de inwoners zeggen, ja, maar die vergunning is nu achteraf weg, dus dat mag helemaal niet. Die koeien zijn illegaal. Dus zeggen ze, gemeente, dat moet je handhaven. Nou, dat doet de gemeente niet. Inwoners zijn opnieuw naar de rechter gegaan. En ze hebben in september vorig jaar weer gelijk gekregen. Maar er gebeurt nog steeds niks. Die koeien en dat bedrijf die functioneren gewoon nog. En daarom gaan ze dus nu weer naar de rechter.
7: De bewoners en Milieudefensie eisen vanmiddag onder meer dat het bedrijf het aantal koeien alsnog vermindert. En ook willen ze dat de rechter een dwangsom oplegt. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk door een tekort aan personeel. Ook in onze provincie lopen de wachttijden op. Doorgaan op de huidige manier, waarbij alle vrouwen tussen de 50 en 75 om de 2 jaar worden gecontroleerd, lijkt niet meer mogelijk. Een van de oplossingen waarnaar experts kijken is screening op maat. Vrouwen met een laag risico zouden dan minder vaak worden gecheckt. Vrouwen met een hoger risico juist vaker. Groot nadeel is wel dat het ingewikkeld is om voor iedere vrouw het risico te bepalen, zegt oncoloog Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen.
9: Dat risico dat hangt heel erg af van of borstkanker in de familie voorkomt en op welke leeftijd bij de familieleden. Maar ook heel erg van de gezondheid van de vrouw zelf. Lengte, gewicht, roken, diabetes. Dus er zijn heel veel zaken die meespelen bij het risico op borstkanker. Dus om dat voor iedereen in kaart te brengen, dat is natuurlijk heel veel werk.
7: De brandweer werd vannacht gealarmeerd voor een brand in een flat aan de Bosboom Toussaintstraat in Stadswijk De Weijert. Bij aankomst bleek een van de bewoners een pannetje met bladeren te verhitten. Volgens omstanders deed ze dit om muggen te verdrijven. Hierdoor ontstond veel rook, waarop flatbewoners de brandweer belden. Brandweerlieden hebben het rokende steelpannetje naar buiten gebracht. Nadat het gebouw was geventileerd, kon iedereen terug naar zijn woning. De deelnemers aan de Groningse Vierdaagse zijn bezig met de derde dag. De etappe van vandaag voert richting het oosten. Zo komen de 20 en 30 kilometer wandelaars onder meer door het bevrijdingsbos tussen Groningen en Garmerwolde. De derde dag wordt vaak gezien als de zwaarste dag. Maar met deze loper uit Almelo gaat het nog prima.
10: Ik heb geen blaren, nee. En ik weet nog niet de derde dag, want ik ben er nog niet helemaal dus. Ik heb net 10 kilometer opzitten. Nee, dat gaat heel goed. Dus we gaan morgen ook weer hard tegenaan.
11: Hoe is het bevallen ook de laatste dagen dan? Ook met de warmte is nu een stuk koeler.
10: Nou, ik heb niet veel last gehad van de warmte. De eerste dag, dat was dan in de polder, laat maar zo zeggen. Er was wel heel erg warm en weinig wind. En dus toen was ik blij van dat ik toch weer in de stadsbos was. Weer om de koeling te vinden. Maar nee, verder gaat het hartstikke goed.
7: Ja, meer nieuws lees je op onze website rtvnoord.nl en op onze app natuurlijk. Daar vind je ook alles over de Vierdaagse.
6: Ja, en over de Vierdaagse gesproken. Dankjewel, Rob. Onze top 3 de hele week in het teken van de Vierdaagse. Vandaag dag 3, dus alles met getal 3. Oh, my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Dit is Dawn en Knock 3 times. Leuk, Klaas en Richard komen daarbij. Bam. Alweer dacht je, oh ja, destijds bracht dit nogal het nodige teweeg. Stefan stook in de grunne gedoest, hè? Harry Poest, Bert Visser. 1, 2, 3, het gaat om de Vierdaagse. Gloria Stefan, laten we al 3 dagen horen. Ik kan morgen ook nog. 1, 2, 3, 4. En meerdere malen ook wel genoemd. En dan zit het in de naam van de band.
12: Ja.
6: 3 Doors Down. Here Without You komt via Richard. Ik zag ook al in de app Kryptonite voorbij komen.
12: Ja.
6: 050-3188-288. Je hoort het straks in onze top 3 en je kunt nog plaatjes doorgeven. En zometeen ook ons loopt het vuur. Ik had net iets te vaak een lekkere verder bek. En in Oostenrijk gisteren een weerrecord. Nog nooit was het zo warm in Oostenrijk. 41,2 graden. Wat is het weer in Groningen? Harma Boer.
13: Vroeg is het vrij zonnig weer. De wind komt uit westelijke regens, wordt motig tot krachtig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond trekken van nu het noordwesten een paar buien over. Vannacht is het alweer droog met een minimum van 12 tot 16 graden. En morgen wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt 20 tot 25 graden.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
16: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
18: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Hallo, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Edwin.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.
1: Lopend vuur.
0: Tijd voor een lekkere feddebek om Olaf Vos in Eierbal te citeren. Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal steeg van 435, 12 jaar terug, naar 620 nu. Ook in heel Nederland te zien. Meer cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ijssalons dan restaurants. Verschillen is overigens wel klein. Volgens de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, de Grunniger, die we gisteren spraken, zei, ja, mensen hebben toch meer te besteden en gaan dus toch vaker iets halen. Zeg iets aan de muur of gaan wat chiquer uiteten. Nou, wij richten ons vandaag op die cafetaria's met de stelling in het lopend vuur. Ik haal net iets te vaak een lekkere verderbek. Wat komt er allemaal binnen?
2: Nou, voor Gert ligt dat er een beetje aan waar hij is. Op een markt, braderie of zoiets, dan vaak een patatje met bijvoorbeeld een frikandel of een eierbal. Mm. Gewoon thuis, dan eens per twee weken ongeveer.
0: Oké, okay, ja.
2: Ja, dus dat valt dan nog wel mee. En zijn favoriet zijn inderdaad de frikandel speciaal en de eierbal.
0: Lekker, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, het is niet gezond, maar wel lekker, ja.
2: Ja. Dorina eet lekker een patatje tussendoor wanneer ze daar zin in heeft. Soms één keer per week, ja, soms ook wel drie keer per week.
0: We hebben thuis wel een airfryer, dat scheelt nog wel weer. Dan hangt het niet in vet te druipen. Hè?
2: Nee, ja. Precies. Nou ja, dat doen heel veel mensen. Dat zegt ook Karin. Nee, dat zei niet Karin, dat zei Harma. Die hoeft niet naar een snackbar, want die heeft thuis inderdaad een airfryer. En die kan dan zelf bepalen wanneer ze patatje eet.
0: Ja, ja. Altijd handig.
2: Altijd handig. En Irma ook, die komt nooit in een cafetaria. Als ze al een snack eet, dan is dat thuis uit de airfryer. Nou ja, verschilt dus een beetje. Greet, die eet dat één keer per maand. Een vette hap.
0: RTVNoord.nl en de app van Noord. Met de stelling, ik haal net iets te vaak een lekkere verderbek. 16% van de stemmers is het daarmee eens. En dan vragen we ook aan je, wat is dan je favoriete snack? Het blijft een nek-aan-nek race tussen de frikandel, de kroket en de eierbal. Waarbij de frikandel er net iets bovenuit steekt op dit moment met 22% van de stemmen. En al het andere zit daar ver onder. De hamburger, de kaassoufflé, de berenhap, de kipcorn, de bitterbal. De bami-hap was toch van jou? De bami-schijf is dat?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Stemmen, rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar vind je ons lopend vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Omrit uit Noorwegen van de Bausa en Magnetic. Het is de tijd voor top 3. En we tellen op in onze top 3 deze week. We volgen namelijk de route van de Groningse Vierdaagse. Straks na 10. Veel meer erover overigens. Dus gisteren alles rond het getal 1. Top 3 deze week. We volgen namelijk de route van de Groningse Vierdaagse. Straks na 10. Veel meer erover overigens. Dus gisteren alles rond het getal 1. Gisteren rond het getal 2. Op de derde dag van de Vierdaagse komen we uit bij het getal 3. Nou. Weet je al wat we morgen gaan doen op de zondag? Ja. Ik kun nu al over nadenken welke plaatjes we dan kunnen gaan draaien. We draaien vandaag alles rond het getal 3. Deze is leuk. Jaren 90 denk ik. Chips. One.

0: Suggestie van Adrie, Voorheen de Ben en Passiepan. En Draai Cowboys.
1: Radio Noord. Live. De Groningse Vierdaagse.
0: Dag 3 loopt via de oostelijke route. En de komende uren kun je alles volgen via radio en TV Noord. De komende uren met Femke de Wallen, die even onze studio uit is gegaan. En daar lekker staat bij al die mensen die binnen kunnen komen. De eerste zeker nog niet binnen, Femke.
2: Nee, sterker nog, Edwin, goedemorgen trouwens. De laatste is er juist pas gestart, kan je nagaan. Nou, voordat ze binnen kunnen komen, kan eind van de middag nog wel. Dus het wordt hier straks lekker druk. Maar de verwachting is dat het echt pas na 10 een beetje drukker gaat worden. Zeker na 11. Vaak is tussen 11 en 12 wel een soort piek. Maar ja, inderdaad, dag 3 van de wandelvierdaagse. We zijn weer live op de Grote Markt tussen 10 en 4. We hebben er ontzettend veel zin in. Vandaag is de hel van het oosten, heb ik me laten vertellen. En dat is niet zozeer omdat het nou in het oosten zo verschrikkelijk is. En dat is prachtig natuurlijk. Maar het is meer omdat het dag 3 is. En dag 3 is traditioneel de zwaarste dag. Weet je, je moet nog een heel stuk. En dan moet je even doorbijten. De pijntjes beginnen te komen. Dus we zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen vandaag. We zijn er weer bij tussen 10 en 4. We hebben er ontzettend veel zin in. Dus ik zou zeggen, kijk en luister mee via Radio Noord.
0: We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Top 3.
0: Ja, straks dus vanaf de Grote Markt vanaf 10 uur. Nog 1 plaat in de ochtendploeg. Om het compleet te maken, onze top 3. We volgen de route van de Vierdaagse. Dag 3 betekent dat het getal 3 centraal staat. En deze kwam binnen dankzij Ellie Klaas

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
3: Ga nu naar Koken en Wonen.
4: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
3: Ga nu naar Koken en Wonen.
4: In het stadshart van Appingedam.
2: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
5: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
6: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
5: Openluchtmuseum Het Hoge Land is 1 van de Groninger Waddenmusea.
7: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
5: De Groningse Vierdaagse.
8: Radio Noord.
7: De ochtend door.
5: Met Femke de Wallen.
9: Een hele goede morgen. Dag 3 van de Wandelvierdaagse live vanaf de Grote Markt. We hebben er ontzettend veel zin in. Dit is Dua Lipa en Love Again.

0: Dua Lipa op Radio Noord en Love Again.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, een hele goede morgen. Het is ruim 7 minuten over 10 geworden. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er weer bent ook.
2: Ja, nou, het is ook fijn om hier te zijn. Ik kwam hier vanochtend al met de bus naartoe. Met allemaal lopers ook in de bus die nog moesten starten. Ja, en iedereen is gewoon weer vrolijk, hè? Ja. Dag 3.
0: Ik kwam in de auto ook allemaal lopers tegen. Glimlach, concentratie, blijheid. Ja, dat moet de organisator André Pater ook heel gelukkig stemmen, of niet?
3: Enorm, enorm.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed, goed. Ik blijf inderdaad maar glunderen. Het is geweldig wat er allemaal gebeurt deze week.
0: Ja, wij zien jou deze hele week echt met zo'n glimlach rondlopen.
3: Ja, en niet alleen ik, maar iedereen. Echt iedereen. Deelnemers, vrijwilligers. Zelfs beveiliging, terrassen om ons heen. Iedereen glimlacht mee.
0: Ja. Gisteren was een mooie dag. Wat voor reacties heb je gehad?
3: Alleen maar weer positief. Dat je denkt, oké, we hebben er natuurlijk voor gekozen om 20 en 40 in routes gelijk te houden. En de 30 kilometer toe te voegen. Nou, we krijgen vooral mee dat de routes zo mooi zijn. En sommigen zeggen, ja, het was eigenlijk wel hetzelfde. Maar het is ook gewoon zo'n mooie route. Nou, dus dat is wel heel leuk om te horen. Ja,
0: ja, wat fijn. Hoeveel mensen hebben uiteindelijk de eindstreep niet gehaald?
3: 19.
0: Dat is niet veel.
3: 19 niet. Nee, dat is echt heel weinig. Ja, we hebben echt toplopers hier in Groningen. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, wij lopen gewoon door, hè, Noorden.
3: Ja, gewoon night Susan doorbroezen.
0: Ja, precies, precies. Ja, dan de dag van vandaag. Ik heb al een beetje research gedaan. Het is de derde dag, de hel van het oosten, zware dag. Wat kunnen we verwachten?
3: Klopt, klopt, klopt. Dat is veel recht toe, recht aan. Dus het is echt, hè, mentaal is het echt enorme stukken vooruit. We hebben een paar mensen die hebben vanmorgen gefietst. Die zeiden ook, nou, het is wel echt een enorm stuk. En dan moet je hem nog lopen ook, weet je. Dus het zijn echt lange stukken. We gaan dus richting het oosten. Roegwold, Knuppelpad. Dat zijn enorme wegen rechtdoor. Thesingen, 30 kilometer. 20 kilometer, die gaat al iets eerder langs Noordermolen. Door het Bedemerbos. Ik haal hem de hele tijd door elkaar. En dat zijn eigenlijk de mooiste stukken die we gaan pakken vandaag. Ja.
0: Ja. En waar kijk je zelf heel erg naar uit voor vandaag?
3: Ik kijk er naar uit dat mensen die nu vandaag gaan binnenkomen, tenminste dat zeggen ze altijd zelf, die lopen hem helemaal uit. Die halen die medaille. Want die laatste dag doe je altijd wel op karakter. Weet je, daar kom je wel doorheen. Waar ik het meest naar uitkijk, waar ik al van heb genoten, is dat we weer gewoon regulier kunnen doen. We kunnen gewoon weer zoals het bedoeld was. We hebben het perfect weer. We hebben extra zitplekken gecreëerd. We hoorden gisteren van een paar mensen, nou ja, dan was het entertainmentplein vol. Nou, vind ik jammer. Dus we hebben gelijk alle vrijwillige schouders eronder, bankjes heen geteeld. En ik kreeg net een berichtje, het zit alweer lekker vol. Dus het is maar goed ook dat we die bankjes erbij hebben gepakt. Ik kijk er gewoon naar uit dat het weer gaat zoals de afgelopen 2 dagen.
0: Ja, mooi. Nou, wij zijn heel benieuwd. André, wij blijven het natuurlijk volgen. Eind van de dag gaan we weer even met jou bespreken hoe het allemaal is gegaan. Dat mag je bij Karel doen. Ik wens jou weer een hele fijne dag vandaag.
3: Heel erg bedankt. Ja, jij ook. Geniet ervan.
0: Ja, dat komt goed.
3: Ik zie jullie namelijk ook stralen als je daar zo op de grote markt hebt.
0: Ja, maar mooi. Het is toch ook,
2: ja, het is ook gewoon een feestje.
0: Ja, ja. Het is heerlijk om hier te zitten.
2: Dit weer doet ook wel met je gemoedstoestand. Al die vrolijke gezichten die dan over de finish komen. Het is fantastisch.
0: Ja, het is fantastisch. We hebben er weer zin in. Dankjewel, André.
3: Ook bedankt.
0: Ja, ja, en dat gezegd hebbende, wij gaan deze hele middag tot 4 uur zijn we live op Radio en TV om verslag te doen van die wandelvierdaagse in Groningen op dag 3. Joyce en Elwin, onze verslaggevers, zijn natuurlijk ook weer onderweg. Ik ben wel heel benieuwd waar ze zijn, dus we gaan straks proberen om even contact met ze leggen. Kijken hoe het met hun voeten is, want ook al worden ze af en toe wel even verplaatst, ze lopen wel gewoon elke dag. Dus we gaan ook even checken hoe het met hun voeten is. Dit is Madonna en Papa Don't Preach.

0: Hij stond maar liefst 11 weken op 1 in de Noord-9. Maar is nu toch echt van zijn troon gestoten. Staat nu op nummer 2. Want Sam's Land die heeft de nummer 1 positie gepakt. Birdie hoorde je op Radio Noord. En Es Verano otra vez. Het is bijna 20 minuten over 10. Wij gaan eens eventjes kijken hoe het is met de voeten van Elvin en Joyce. Want zij zijn ook op dag 3. En dag 3 is traditioneel toch de pittigste dag. Joyce, hoe gaat het met jouw voetjes?
1: Nou, het gaat eigenlijk best wel prima met de voetjes. Maar mijn voetjes die lopen elke dag tot nu toe zo'n 15 kilometer. Vandaag waarschijnlijk ietsje meer. We zijn nu bij Thesingen. Maar mannen, hoe is het met jullie voetjes?
2: Prima, goed gesteld. Ja hoor, het gaat helemaal goed.
1: En hier op links?
2: Ja, gaat het ook nog steeds goed.
1: Ja?
2: Gaat hartstikke goed, ja.
1: Geen blaren?
2: Nee, geen blaren. Nee, daar hebben we eigenlijk nooit last van. Allebei niet, nee.
1: Oh, hebben jullie daar dan iets speciaals voor dat jullie nooit gebeurt?
2: Nee, maar we lopen vaker dit soort afstanden en ook dagen achter elkaar. Dus dan, dan heb je er niet zo snel meer last van.
1: Wij liepen net vanaf Thesingen jullie kant op. Dus we hebben echt iedereen even goed in het gezicht gekeken hoe het met iedereen is. En toen zagen we jullie aankomen met best wel wat tegenwind. Toen liepen jullie helemaal zo naar voren.
2: Dus toch een beetje,
1: er is wel wind, hè, vandaag.
2: Maar het is toch een beetje een natuurlijke houding die je dan aan gaat nemen, denk ik. Dat je dan toch een beetje meer voorover gebogen gaat.
1: Een beetje met je hoofd zo er tegenin.
2: Ja, ja, precies.
1: Dat zag er heel leuk uit. Ja. En waarom lopen jullie met z'n tweeën?
3: We lopen altijd met z'n tweeën, in principe.
1: En zijn jullie goede vrienden van elkaar?
3: Al een jaar of 25 dat we lange afstanden met elkaar lopen.
1: En hoe is dat ooit zo gekomen?
3: Door het hardlopen. We hebben samen in het begin marathons gelopen. En in de loop der jaren werd dat minder door de leeftijd. En toen zijn we met lange afstandswandelingen begonnen.
1: En dat bevalt goed dus?
3: Dat bevalt heel goed.
1: Ja.
3: We hebben afgelopen voorjaar nog een week in de Eifel gewandeld. En zo zoeken we elk jaar een lange afstandspad op om te wandelen.
1: En dan nu door Groningen, hoe is dat?
3: Helemaal goed.
1: Ja?
3: Ja hoor.
1: Genieten jullie ervan?
3: Toen wij hoorden dat deze wandelvierdaagse was, hebben we ons ook gelijk aangemeld. Zo van, dat wil ik toch wel een keer meemaken. Groningen van alle kanten gezien en belopen. Je komt hier wel vaker, maar nooit op deze manier dat je zo met elkaar wandelt.
1: Nee.
3: Dat doe je niet zo snel.
1: Want waar komen jullie vandaan?
3: Uit Assen.
1: Uit Assen. Nou, dus het bevalt jullie Drenthe hier wel goed?
2: Ja, maar het landschap in Groningen is ook heel veelzijdig. Kijk, je loopt hier wat meer op de vlakte. Als je zoiets in Drenthe gaat organiseren, dan loop je toch meer in de beschutting. Meer door de bossen over het algemeen. Ja, en hier is het alleen maar vlakte. Dat was de eerste dag door de Ommeland en zo. Dat was gisteren naar Garnwerd, was dat ook zo. En dat is nu eigenlijk weer zo. Je loopt beschut door Groningen. Maar zodra je Groningen uit bent, ja, loop je op de vlakte.
1: En heb je een beetje last van de wind?
2: En heb je last van de wind, maar hoort er ook bij.
1: Hoort er ook bij, Femke. We gaan gewoon lekker door.
0: Heel goed, maar lekker door stappen voor vandaag. Dankjewel, Joyce. En wij horen jullie natuurlijk straks weer.
4: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
5: Kijk en luister mee en beleef start, finish en de verhalen van de wandelaars van dichtbij. Radio Noord.

0: Sister Sledge en All American Girls hoor je op Radio Noord live vanaf de Grote Markt vanwege de wandelvierdaagse. Ja, en straks gaan we eens even kijken hier op de Grote Markt wat er gebeurt. Ik vind het nog erg rustig. Gisteren en eergisteren kwamen de eerste mensen al binnen. Maar het is natuurlijk vandaag nu wat koeler. Dus mensen finishen ook wat later, omdat ze later starten. Maar ik ga eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. Dat hoor je allemaal straks na 11:30, na het nieuws van onze provincie met Edwin in het veld.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Het is 10:30. Dit is Noord Nieuws. Goedemorgen. Door een aanrijding met een persoon op het spoor tussen Groningen, Europapark en Assen redden er geen treinen. Die aanrijding was bij Loon in Drenthe en volgens de NS duurt de verstoring tot ongeveer 11:45. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aarduard en Groningen kampt opnieuw met een storing. Volgens Rijkswaterstaat is die storing ontstaan in het hefmechanisme. Er zit geen beweging in de brug en de slagbomen. Monteurs zijn onderweg om het probleem te verhelpen. Scheepvaart en wegverkeer zijn gestremd. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen staan vanmiddag opnieuw voor de rechter in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die het melkveebedrijf in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd. Maar het bedrijf had de uitbreiding van de stal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente. Maar omdat de gemeente nog altijd niets doet tegen het bedrijf, volgt vandaag weer een rechtszaak en de inzet is duidelijk, zegt verslaggever Eva Hulscher.
10: Heel helder. Weg met die koeien en weg met die grote stal. In ieder geval met die uitbreiding van die stal. Hoe vraag je dat dan? Zij eisen dat de gemeente een handhavingsbesluit neemt. Want ja, dat komt er maar niet. En ze willen nu dat de rechter ook een dwangsom en een termijn oplegt om de gemeente te dwingen op te schieten.
9: Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf heeft meerdere officiële verkooppunten in onze provincie voor merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Het gaat al langere tijd niet goed met het bedrijf. Na de coronaperiode bleef de fietsfabrikant met grote onverkochte voorraden zitten. En in 2024 verbood de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het concern om bakfietsen van Baboe te verkopen, omdat die vaak zouden breken. Stichting Veilige Bakfiets diende daarna namens 18.000 klanten een massaclaim in bij Axel. En voor hen zou een faillissement slecht nieuws zijn.
11: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
9: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes. En basketballer Tim Hoeven gaat komend seizoen spelen in Italië. De 28-jarige Groninger verhuilt toonaar voor Basket Corato, dat uitkomt op het vierde landelijke niveau. Hoeven doorliep de jeugdopleiding van Donar, speelde over 2 periodes 5 seizoenen voor het eerste team. En hij vertelt hoe het is om zijn jeugdliefde te verlaten.
12: Ja, een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant jammer en aan de andere kant, ja, opende het wel weer nieuwe uitdagingen. Ik heb altijd gezegd dat ik een buitenlandse avontuur erg leuk lijkt. Ja, en daarin, ja, voorliefde voor Italië wil ik het niet noemen, maar ik vind het wel een heel mooi land. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, als ik ooit een keer weg wil, dan lijkt Italië me wel heel leuk. Ja, en zo is dat balletje gaan rollen en uiteindelijk toch getekend daar.
9: Meer avonturen op rtvnoord.nl, nu het weer met Harma Boer.
13: Vroeg is het vrij zonnig weer. De wind komt uit westelijke regens, wordt motig tot krachtig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanochtend trekken vanuit het noordwesten een paar buien over. Vannacht is het alweer droog met een minimum van 12 tot 16 graden. In buien wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt 20 tot 25 graden.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Wist u touw aan nije uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werken in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig?
18: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.

0: Usher special en Afraid of the Dark.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, de hele week zijn onze verslaggevers al op pad op de route. Joyce en Elvin zijn natuurlijk onderweg, maar ook onze verslaggever Dimitri is onderweg. Ik ben heel benieuwd, Dimitri, waar jij op dit moment bent.
2: Ja, wij stonden tijdens de ochtendploeg nog in Thesingen en we zijn een heel stuk verder gereden. En we staan nu in Roegwold bij het knuppelpad. Ja, het waait hier enorm, maar het is ongelooflijk lekker weer. Ja. Arman, vertel eens, want jullie zijn hier, ik denk, de laatste lopers van de 40 kilometer, ja, zo'n beetje.
3: Wij zijn de Bezemclub. En wij komen uit Eindhoven. En ons doel was om de Vierdaagse te lopen dit jaar.
2: In Nijmegen.
3: Maar dat was wel inderdaad in Nijmegen. En wij staan op de wachtlijst op plaats 19.000.

0: En terwijl we daar dus op stonden, hebben we tegelijk besloten, het wordt Groningen. Ja. En volgend jaar wordt het Groningen en nooit meer Nijmegen. Ja.
1: Want vertel eens, wat maakt het zo mooi hier?
2: Nou, het is sowieso heel leuk dat je de hele omgeving van Groningen ziet. Dus je ziet alle vier de hoeken. Ja, Groningen zelf is ook natuurlijk een hele leuke stad. En het is ook gezellig met alle lopers. Het is ook misschien wat minder prestatiegericht. Dus ja, ik vind het echt wel een aanrader om hier de vierdaagse te doen. Ja. Ja,
1: Dagmar, want jij bent de dochter van Armand. Kijk eens even om je heen. Ja, beschrijf eens even, waar sta je?
2: Ja, we staan tussen de vloten. Ja, om hier te lopen door een soort
0: watergebied. We lopen op een watergebied. Lopen wij echt door het water heen.
2: Ja.
0: En gewoon magnifiek. Ja. Ja, als je echt van natuur houdt. Dan moet je hier zijn en niet in Nijmegen. Ja.
1: Derde dag wordt altijd beschouwd als de zwaarste dag. Hoe zit het bij jullie met de belagen?
0: Slecht.
1: Vertel eens.
0: De eerste dag was warm. Toen hebben we wat stuk gelopen. Toen hebben we gisteren een stuk doorgelopen. En ik heb dus wel twee flinke onderhuidse blaren onder mijn voeten zitten. Ja. Dus het was vanochtend afwegen. Stoppen we, wordt het de 20. En we hebben geen seconde spijt dat wij de 40 hebben gedaan.
1: Hoe zit het bij jou, Dagmar, dan?
2: Ja, ik vind het zo'n mooie route. Dus ik ben echt heel blij dat we dit doen.
0: Ja.
2: Wel, het is natuurlijk wel zwaar. Als je vier dagen lang zo'n lange afstand loopt. Maar ik ben er heel blij mee. Ja. Ik had het niet willen missen.
1: Heel veel plezier vandaag in ieder geval nog. En zet hem op, zou ik zeggen. Wilco van der Laan, een natuurfotograaf. Ja, het werd net al even gezegd door Dagmar en Armand. Maar wat een geweldig gebied hier.
3: Het is ongelooflijk. Dit is een heel mooi gebied. Veel water. Er zijn altijd een heerlijk windje. Lekker uitwaaien. Een heel mooi lang vlonderpad dwars door het water. Je hebt echt het gevoel dat je echt op het water loopt hier. En ontzettend veel vogels. En voor heel veel mensen is dit gewoon echt een gebied om lekker uit te waaien.
1: Waarom is het zo bijzonder hier?
3: Ja, het is heel bijzonder omdat je hebt hier eigenlijk van oudsher een laagveen gebied met veel water en moeras. En dit is echt een Eldorado voor vogels, voor de natuur. We hebben heel veel lepelaars die bijvoorbeeld nu fourageren en aanvetten om voor de trek. De zeearend die af en toe over kan gaan. Heel veel ganzen die hier in het gebied zitten. Gewoon heel veel natuur.
1: Ja, en als laatste, voor jou als natuurfotograaf, wat is nou het mooiste hier voor jou persoonlijk?
3: Ja, dat is een goede vraag. Het mooiste is gewoon het gevoel wat je hier hebt. En vooral ook wel het gevoel dat je deelt met heel veel mensen. Van dat het Roegwold een heel mooie plek is om tot rust te komen. En ja, ook de geschiedenis van hoe het hier was. Dus eigenlijk heel veel dingen tegelijk.
1: Ja, prachtig. Ja, hier dus in Roegwold. En de laatste zijn dus alweer terug richting de stad. Want daar is natuurlijk de finish van ik moet oppassen dat ik hier niet inval. Van de derde dag natuurlijk. Lekker uitwaaien na twee warme dagen.
4: Ja, voorzichtig aan, Dimitri. We moeten geen ongelukken hebben. Ik ben voor het eerst echt wel een beetje jaloers op de lopers.
5: Ja, ik ook. Ja, ik heb het al een keer gelopen. En dat is echt een fantastisch stukje Groningen. Echt waar.
4: Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ga dit weekend even naar het Roegwold, denk ik.
5: Ja, nou, misschien kunnen we samen even wandelen.
4: Nou, dat kan ook. Even het hoofd leeg na een drukke week.
5: Ja, gaan we doen. Leuk.
4: Ja, goed idee. Dit is Mattia Bazaar op Radio Noord. Ticento hoor je tijdens de wandelvierdaagse in Groningen. Wat is het toch een mooie week.

0: RTV Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
1: Kijk en luister mee en beleef start, finish en de verhalen van wandelaars van dichtbij.

0: Stella Lefty op Radio Noord en Boston. Ja, er wordt nog steeds flink gewandeld. En ik moet wel zeggen, Stefan, ik weet niet of jou dat ook opvalt, dat het hier toch langzaamaan wel een beetje drukker wordt, hè?
1: Ja, dat is leuk om te zien, hè? Ik zie de eerste lopers inderdaad ook al over de finish komen. Dat is heel erg fijn. Ook allemaal weer met een grote glimlach. Ja. Dat is nog beter.
0: Ja. Ja, dat is echt het thema deze week. Mensen zijn zo blij. En onze Peter van de loopgroep is ook alweer gefinished. Die is er ook alweer. Dag Peter. Mooi, duimpje omhoog. Dus volgens mij gaat het ook allemaal goed. En ik ben ook heel benieuwd of het nog steeds goed gaat bij Joyce en Elvin. Elvin, jullie zijn ook alweer druk onderweg.
2: Ja, absoluut. En wat Joyce eerder ook al vertelde. We zijn een beetje tegendraads. We liepen lekker tegen het verkeer in. En dat heeft ook te maken omdat we graag Fanny en Janneke wilden opzoeken. En dat is ook gelukt. Want die waren eventjes lekker in Thesingen. We zijn dus nu met een boog met de 30 kilometer om Thesingen heen aan het lopen. Dus je begint in Thesingen op de duur. En dan ga je met ongeveer een lus van 5 kilometer ga je weer terug naar Thesingen. En Janneke, jullie dachten, er staat een hele mooie molen. En wat was daar te doen?
3: Nou, daar konden we koffie krijgen. We hadden 12 kilometer gelopen en nog geen koffiepuntje benut. Er was wel één direct buiten de stad, vonden we te vroeg. We dachten, we gaan bij de molen. Nou, en dat was van het Groninger landschap. En we hebben een gift gegeven. Het was eigenlijk allemaal gratis. Dus het was een fantastisch initiatief.
2: Ja, en was het alleen een kop koffie?
4: Nee, joh, ook een pannenkoek.
2: Oh, lekker ja.
4: Ja, maar heerlijk.
2: Ja, heb je dat ook nodig, Fanny, op zo'n tocht dat je dan even zoiets hartigs neemt?
4: Ja, dat is wel lekker.
2: Ja, ja.
4: Ja, dat is wel lekker. Zo'n stukje pannenkoek ging er goed in.
2: Ja,
4: lekker gebak.
2: Wij lopen alweer ongeveer 10 minuutjes met elkaar. En je zegt, vanochtend had ik wel zoiets van, wat is er dan al?
4: Nou, had ik gewoon een beetje zere been en een beetje moe been. Een beetje jeukende voeten en zo. Maar nou, het valt me vandaag. Nu, het voelt me hartstikke mee. En we zitten alweer op 17 kilometer. Nou.
2: Dat gaat hartstikke lekker, hè? En Janneke, je bent ook wandelcoach. Jij doet alles. Jij loopt enorme afstanden. Is het altijd zo? Die derde dag is die vaak het zwaarste voor heel veel mensen?
3: Ja, ik denk het wel. Het hangt ook een beetje van de route af. En sommige mensen vinden ook de tweede dag zwaar, want dan moeten ze nog 2 dagen. Maar als ze over de helft van de derde zijn, dan is het eigenlijk nog maar 1 dag. Maar hij wordt wel meest als zwaar ervaren, want je voelt de pijntjes. En je weet gewoon dat je nog 2 keer die 30 moet.
2: Ja. Hey, heb je nog tips voor ons? Want ja, voor de mensen die ook naar TV Noord kijken. De camera wordt nu bediend door Joyce en die loopt nu al minuten achteruit. Dit is topsport, hè?
3: Dit is zeker topsport, want nu gebruik je hele andere spieren en dat ga je inderdaad voelen. Want dat heb je niet getraind van tevoren achteruit lopen. En een grote compliment aan Joyce, maar ik zou niet te lang achteruit gaan lopen.
2: Zullen we haar maar een beetje uit haar lijden verlossen, Fanny?
4: Ja, lijkt me heel strak plas. Ja, kijk, een beetje angst van.
2: Ja, dat snap ik wel. Komt ook auto aan. We zwaaien naar Joyce en naar alle mensen thuis. En wij gaan weer door. We zijn over de helft bij de 30 kilometer. Ja, allemaal even zwaaien. Mooi! En we gaan lekker door, Femke.
0: Ja, de sfeer die zit er in elk geval goed in. En dat is fijn om te horen. Want die heb je nodig op dag 3 van die wandel vierdaagse. Straks dan hoor je het laatste nieuws van 11 uur. Maar eerst de hele boel. Dit is Miss Scheenda.

0: ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Vier anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim

0: 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
8: De Groningse Vierdaagse.
9: Radio Noord.
7: De ochtend door.
8: Met Femke de Wallen.
10: Goedemorgen, dit is uurtje 2 van de Wandelvierdaagse live vanaf de Grote Markt. En zometeen hoor je de script met Rain. Ik hoop dat het

0: The Script en Rain op Radio Noord. Ik sta hier bij de finish en ik zie twee dames. Ik zie jullie echt elke ochtend. Jullie zijn eigenlijk zo'n beetje de eerste mensen die ik zie. Goedemorgen.
1: Hi.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Wat zijn jullie elke dag vrolijk?
2: Dat hoort er toch bij? Dan worden de mensen ook vrolijk. Ja, toch?
0: Nou ja, zo is het ook. Ja. Het is dag 3. Wat mij heel erg opviel vandaag, is dat het een stuk rustiger is rond deze tijd dan de afgelopen dagen.
2: Dat klopt helemaal. En waar het, ja, ik denk dat mensen wat, omdat de starttijden later zijn gebeurd, komt dat ook, komen ze ook later binnen. Ja.
0: Ja. Ja, ze kunnen wat later starten. Het is wat minder warm.
2: Ja.
0: Is het voor jullie ook beter te doen vandaag?
2: Ja, prima. Maar de afgelopen dagen ook. Dat, ja. Kijk, we staan hier onder een tent, in de schaduw. Er wordt goed voor ons gezorgd als vrijwilligers. En ja, de mensen zijn vrolijk. Daar word ik zelf ook vrolijk van.
0: Dus, waarom doe je dit eigenlijk?
2: Omdat ik het leuk vind. De mensen krijgen energie van. En ja, het is gewoon leuk dat je zo met elkaar een sfeer kunt creëren dat mensen zich welkom voelen.
0: Ben je zelf ook een wandelaar?
2: Nee, helaas niet. Ik heb last van mijn heup. Dus ik ben een fietser.
0: Dat is ook leuk.
2: Zeker.
0: Ik ga nog even naar je buurvrouw, want ja, de stemming zit er hier zo goed in. Deze dames zijn zo vrolijk. Goedemorgen ook.
3: Goedemorgen.
0: Waarom doe jij dit?
3: Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan en ik heb daar zo'n positieve energie van gekregen. Ik vind net één grote familie, dus ik moest mijn familie weer zien.
0: Ja, het is nu heel even heel rustig. Dat is jammer, want het was natuurlijk mooi geweest als er een wandelaar eventjes aankwam nu. Maar ik zie ook nog niet echt iemand, hè?
3: Nee, op het moment even niet. Maar ik kom zo weer.
0: Ja, en dan gaan jullie weer dansen?
3: Zeker weten.
0: Zullen we dan de muziek ook weer aanzetten?
3: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Want wij draaien dan muziek en dan zie ik jullie heel uitgebreid dansen. Dus wij gaan gewoon lekker dansen.
3: Hartstikke fijn. En wij zien jou elke dag natuurlijk, maar hoe heet jij dan?
0: Ik heet Femke.
3: Hi Femke.
0: Hallo. Nice to meet you. Yeah. Nou, zal ik de muziek er maar in gooien? Dat doet Stefan trouwens. Oké, okay. Nou Stefan, gooi hem er maar in.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe op Radio Noord. Al moeten we vandaag misschien meer zeggen Walk Safe, of niet, Stefan?
1: Nou, dat zeker, ja. Volgens mij gebeurt dat ook, dat Safe Walken. Want ik heb zicht op de EHBO-tent. Ik zie de wachtkamer. Er zit helemaal niemand.
0: Het is echt helemaal leeg.
1: Dat is goed nieuws natuurlijk, hè. Want dag 3 staat, je zei het ook al, hè, bekend om de blaren. Laten we hopen dat er zo weinig mogelijk doorgeprikt gaan worden vandaag. Want dat zou betekenen dat niemand blaren heeft. We vragen ons een beetje af hoe jij je voeten dan zo in topconditie. Wat is je gouden tip om blaren te voorkomen? Laat het ons weten via de app van Noord 050-3188-288. Ik zie al een berichtje binnenkomen van Henriette Meijer-Mulder. Ze zegt, nou, koop gewoon goede wandelsokken en plak preventief blarenpleisters al op. Dat zou, blaren moeten voorkomen.
0: Ja, en ga niet op nieuwe schoenen wandelen.
1: Ook dat
0: lijkt me
1: niet
0: duidelijk.
1: Koop ze altijd even een maatje groter. Want je voeten zetten uit als je meer dan 5 kilometer wandelt. Ja, dat zijn allemaal van die handige tips die wij vandaag verzamelen.
0: Ja, nou, heb je meer tips, zoals Stefan zei, laat het weten. 050-3188-288.

0: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
1: Kijk en luister mee en beleef start, finish en de verhalen van de wandelaars van dichtbij.

0: Kerk op Radio Noord en I Need You. En terwijl de tijd en de seconden en de minuten en de uren wegtikken, wordt er nog steeds gewandeld onderweg. Onder andere natuurlijk ook door onze verslaggevers Elvin en Joyce. Hoewel, ik meende, Joyce, dat jij nu eventjes stil stond. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik sta even stil. Oh, we zitten al in de uitzending, Mark. Ja, zo snel gaat het. We zien allemaal wandelaars die kant op gaan. Ze gaan richting Kardingen, is de route daar. Noorddijk. En wij zijn nu even bij de Noordermolen. En daar staat Mark, een van onze wandelaars, lekker heel relaxed tegen een hekje aan. Hoe gaat u, Mark?
2: Ja, het gaat hartstikke lekker. We doen het lekker rustig aan vandaag. Ik heb afgesproken om onderweg Dorinda te treffen. En die loopt een stukje verder, dus ik kon het tot hier rustig aan doen.
1: Jij bent lekker tranquilo.
2: Ja, ja, vandaag vond ik dat wel een goed plan. Ja,
1: je hebt de schoenen wel even uitgedaan.
2: Ja.
1: Ik ben niet een fervent wandelaar en ik hoor heel vaak van doe ze niet uit, want je voeten gaan opzetten, maar dat kan gewoon.
2: Dat klopt. Nou ja, bij mij wel, want ik heb hele lange veters en dan maak ik ze gewoon wat minder stijf dicht.
1: Oh, ja. En hoe is het met de voeten?
2: Ah, ik heb een klein blaasje onder de rechterteen. En de rest lijkt allemaal nog goed te gaan, dus behouden we het zo.
1: Ja. Nou maak jij natuurlijk foto's onderweg. De eerste dag was het te warm voor de foto's. Maar nu heb je de fotocamera mee. Wat heb je allemaal al vastgelegd?
2: Ik heb een heel klein stukje geprobeerd werkend Nederland vast te leggen, terwijl wij rustig aan het wandelen zijn. Dat is alleen even gelukt bij Open Brug, waar een schipper en zijn vrouw met de bootdruk bezig waren.
1: Ja.
2: Verder heb ik vooral natuurschoon het molentje hier even op de foto gezet.
1: Ja.
2: En ja, net wat je tegenkomt.
1: Ja. Ons kwam je tegen.
2: Zeker. Hartstikke gezellig.
1: Wij zijn ook vastgelegd.
2: Ja, dat kon niet anders.
1: Nee. Oké, nou, ik ga nog heel even naar dat molentje stukje toe lopen. Jij staat hier zo nog wel, hè?
2: Ik ben hier nog
1: wel. Ja, hij staat hier zo tranquilo. Dus dan kunnen we ook nog wel even een stukje naar dat molentje toe lopen. Want dit is weer zo'n punt dat de 30 kilometer en de 20 kilometer die komen samen. Hallo meneer. Hoe gaat het?
3: Ja, prima joh.
1: Ja, prima.
3: Ja.
1: U doet de 20 kilometer?
3: Ja, ik doe de 20. Ja? Ja.
1: U zegt het een beetje twijfelend.
3: Omdat er ook een twijfel onder zit.
1: Ja? Heeft u een beetje pijn?
3: Ja, het valt best mee hoor.
1: Oké, nou dan wens ik u heel veel succes.
3: Paracetamolletje. Gaan.
1: Hij zegt nog paracetamolletje en gaan. Ja, dat kan natuurlijk ook. Bij jullie gaat het goed?
4: Ja, prima.
1: Nou, hier lachende gezichten. Hier gaat het goed. Gaan we nog even een stukje dat molentje toch nog even bekijken. Dat ziet er zo mooi uit. Ach, kijk nou, wat een plaatje hier. Superleuk. Nou, en dan komen een hele groep dames tegen. Hallo. Gaat het een beetje goed?
4: Ja, gaat goed.
1: Ja?
4: Ja, we hebben er nog wel zin in.
1: Jullie zien er ook super fit uit.
4: Nou, bedankt.
1: Helemaal lachen en kletsen.
4: Ja, zeker.
1: Ja, ja, dat wel. Want, waar hebben jullie het dan allemaal over onderweg?
5: We waren net aan het debatteren.
1: Oh. Oké. Okay.
5: Nee, ja, we liepen door dat bevrijdingsbos. Ja. En dat gaf wel inspiratie tot gesprek.
1: Ja, ja. Leuk. Ja. Nou, zo heb je overal weer aanknopingspunten om het ergens over te hebben natuurlijk.
5: Ja, ja, zeker wel. Ja, we hebben ook een boxje achter de hand. Voor als we echt uitgepraat zijn.
6: Dan gaan we zingen.
1: Ja. Ja. Dan zingen jullie.
6: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. En wat voor liedjes dan?
4: Nederlandstalig zijn we goed in.
1: Ja?
4: Ja. En nou, doen we nog iets anders? Af en toe een Spaans liedje.
1: Oké, nou ik wil wel eens even wat horen dan. Oh, als we dan toch weer...
4: Oh. Zou ik die microfoon bij Doha...
6: Nee, niet doen. Nee.
1: Ja, wie doet de muziek aan? Doe maar lekker iets, maakt helemaal niet uit. Iets makkelijks. Ja, en dan zorgen we dat iedereen meedoet hier. De boel wordt even bijgepakt. Er zit dus een boxje in jouw rugtas.
4: Ja, zeker.
1: Ja? Ja.
4: Oh,
1: we filmen alles. We filmen alles wat uit die tas komt. Een boxje is er, ja. Oké, welk nummer gaan we voor?
4: Ik moet nog even nadenken hoor.
1: Vet onder druk nu natuurlijk, sorry hoor. Nick en Simon hoor ik. In de goede tijden.
6: Dat is Nick en Simon fans nu, dat is niet de bedoeling.
1: Alles mag hoor.
6: Niks de nadelen van Nick en Simon.
4: Gewoon een vierdaagse, hè, Nick en Simon.
1: Ja?
4: Ernest Wodental.
1: Oh ja. Nou, boxje wordt aangezet hier. Mensen denken, wat gebeurt hier allemaal? Er staan ineens allemaal meiden hier stil. En tas wordt erbij gehaald. We gaan zo even zingen, vandaar dat we hier zo staan. Zingen, ja.
4: Welke willen jullie? Pak maar mijn hand? Of welke hand? We kijken omhoog. Nee, dan wordt het pak maar mijn hand, denk ik.
1: Het is ook wel een beetje zielig nummer.
4: Vanmorgen hadden we wat meditatiemuziek op.
1: Zo beginnen jullie de ochtend, ja. En dan nu is het 11:30 zo'n beetje.
4: Weet je wat?
6: Dan kan er.
4: Dan kan de volgende wel.
6: Ja, dan komt hij hoor. Ik ben benieuwd.
1: Ik
6: pak even een boxje bij.
4: Lopen, hè?
1: Oh ja, ga maar lekker lopen. Wij lopen wel even mee.
6: Ja, precies. Doe dat.
7: We gaan er wel sneller mee.
1: Ja. Jullie gaan er sneller door wandelen. Ja. Nou, komt ie hoor.
6: We gaan door.
5: Wel zingen. Ja.
8: Huizen om je heen. Ze zijn er nooit gebouwd, zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel. Vliegt er toch nooit ergens heen. Ongelukkig je nog zoveel kansen.
1: Oh.
8: Er gaat er al een eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, dat je ook wat stilte is.
1: Nou komt ie hoor.

0: Dus succes, zing lekker verder. Dan gaan wij weer even naar Mark.
1: Dankjewel Joyce, dit was fantastisch. Eventjes de stembanden smeren. Ja, en wie de stembanden ook alvast mag smeren, dat is Edwin in het veld. Want van hem hoor je zometeen het laatste nieuws uit Groningen.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Bijna 11:30. Dit is Noordnieuws. Goedemorgen. Door een aanrijding met een persoon op een spoor tussen Groningen, Europapark en Assen rijden er nog steeds geen treinen. Die aanrijding was bij Loon in Drenthe. Er rijden snelbussen. Volgens de NS moet de storing voor 12 uur opgelost zijn. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt nog steeds met een storing. Volgens Rijkswaterstaat is die ontstaan in het hefmechanisme. Er zit geen beweging in de brug en de slagbomen. Monteurs zijn bezig het probleem te verhelpen. Scheepvaart en wegverkeer zijn gestremd. De politie heeft de verdachte opgepakt voor twee geweldsdelicten in Winschoten. Die waren eergisteren in de omgeving van de Lidl. Twee personen werden toen aangevallen. De verdachte is gisteravond door de politie aangehouden. Bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk door een tekort aan personeel. Ook in Groningen lopen de wachttijden op. Doorgaan op de huidige manier, waarbij alle vrouwen tussen de 50 en 75 om de 2 jaar worden gecontroleerd, lijkt niet mogelijk. Een van de oplossingen waarnaar experts kijken is screening op maat. Chirurg-oncoloog Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen vertelt wat dat inhoudt.
8: Het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico. En die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen. Maar dan zou je uiteindelijk, als je de hele groep samenneemt, misschien veel minder onderzoeken hoeven doen.
7: De politie in onze provincie waarschuwt voor de grote droogte die er momenteel is, met concrete tips, zoals geen sigaretten of peuken op straat of uit de auto gooien. Gisteren was er nog een brandje in het Sterrenbos, op een plek naast het Duo-gebouw waar personeel rookt. De afgelopen dagen waren er meer branden in bosjes in onze provincie. Verder waarschuwt de politie dat je auto's bij het weer niet in hoog of droog gras mag parkeren. Alleen mag barbecue op plekken waar het is toegestaan en om geen glas of afval in de natuur achter te laten. Meer weer nu met Harma Moer.
9: Vroeg is het vrij zonnig weer. De wind komt nu het westelijk regen, ze wordt motig tot krachtig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een paar buien over. Vannacht is het alweer droog met een minimum van 12 tot 16 graden. In morgen wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
10: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There. Ondertussen ben ik eventjes de studio uitgegaan en heb ik mij verplaatst naar de Grote Markt. Want als er, nou, er zijn een paar gemene delers deze week. Dat is A, dat iedereen een hele grote glimlach op zijn mond heeft. B, dat het weer, nou ja, warm is en dat de zon schijnt. En C, dat er heel veel mensen zijn die voor 12 al aan hun eerste biertje zitten. Waaronder ook deze twee mensen. Met wie heb ik het genoegen?
1: Pieter Schollema.
0: En jij bent?
2: Hanna Schollema.
0: Jullie zijn vader en dochter?
1: Ja, in één keer goed gedaan.
0: Heel goed. Jij zit aan bier?
1: Ja, dit is wel 0.0. Dat moet je maar aannemen voor mij, dat zo is.
0: Want, ja, ik geloof het dan maar.
1: Ja. Maar dat is wel verdiend, dacht ik, na deze prestatie.
0: Dus nou, daar absoluut. Geniet er even van. En wat drink jij?
2: Icy Green.
0: Oh, dat is ook helemaal 0.0. Hey, hoe is het gegaan vandaag?
1: Ja, het ging eigenlijk heel goed. De derde dag is toch een beetje, dan beginnen de pijntjes wel wat op te spelen. Dus hier en daar een beetje last van de voeten en van de teen en een blaar die een beetje opspeelt. Maar het ging hartstikke goed. Het weer is heel lekker. Dus de temperatuur is wat gezakt. Dus een goede dag gehad vandaag.
0: En hoe was het voor jou?
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Ik had wel een beetje last van mijn knie, maar het ging wel goed.
0: Nou, gelukkig. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
2: 20.
0: 20, ja. En dan morgen, morgen is dan eigenlijk peanuts, denk ik, of niet?
1: De zegentocht, dat kan niet anders. De laatste dag moet altijd lukken. Als je de 3 gered hebt, dan red je de laatste ook.
0: En dan ben ik heel benieuwd, hè? Want wij zijn ook als team van Radio Noord, zijn we natuurlijk al een beetje bezig ook met morgen. We hebben er zelf ook heel veel zin in. We verwachten best wel veel mensen hier. Staan er ook morgen mensen voor jullie bij de finish?
2: Ja, opa en oma en mijn andere oma en mijn moeder en mijn broer.
0: Kijk, dus jullie worden goed onthaald?
1: We worden goed binnengehaald morgen, ja.
0: Is dit de eerste keer dat jullie zoiets doen?
1: Dit is de eerste keer dat we de Groningse Vierdaagse doen. En we hebben ook samen, ik ben met Haris begeleider mee geweest, de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, dus geweldig.
1: Een beetje getraind, zeg maar.
0: Ja, dus ja. Het is niet helemaal een shock.
1: Nee.
0: Ik vond het heel leuk om met jullie te praten. Ik wil dan toch wel eventjes kijken of er ook iemand echt aan het bier zit en niet aan de 0.0. No offense.
1: Wat zei je?
0: Ik zei, ik ga heel even kijken, want ik zag net mensen voorbij lopen, die hadden ook bier. Ik ben heel benieuwd of daar wel alcohol in zit.
1: Ja, ga maar vragen.
0: Dus ik ga heel even vragen.
1: Zijn er vast bij die er alcohol in hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat was gisteren namelijk ook zo. Ga ik nog heel snel eventjes daar naartoe. Een klein stukje lopen. Ondertussen is de DJ op de Grote Markt. Volgens mij is dat DJ Dennis. Die is lekker aan het beuken. Even kijken hoor. Hallo. Mooi.
3: Hoi.
0: Smaakt hij een beetje?
3: Ik moet nog beginnen, maar ik denk het wel, ja.
0: Nou, neem eerst even een slokje dan.
3: Even proeven. Als van ouds.
0: We hadden net iemand die had een 0.0'tje, maar dit is dit volgens mij niet.
3: Dat beginnen we niet aan. Nee. Wij gaan gewoon voor goede bier.
0: Die komen hier niet vandaan volgens mij.
3: Oesbeek.
0: Wat doe je hier dan?
3: Nou, een lang verhaal. Mijn zoon studeert hier. En Nijmeegse Vierdaagse, ze vinden wij niks. Dat is te ver, want wij moeten dan 50 lopen. En dan hebben we gekozen voor Groningen. En niet zo druk.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
4: 30 kilometer, of 20 kilometer, sorry.
0: Oh ja, dat is te doen. Dat is wel beter dan 50.
4: Ja,
0: dat
4: gaat goed.
0: Hoe smaakt hij bij jou?
4: Heerlijk.
0: Ja?
4: Ja. Dat is de eerste, maar niet de laatste nog niet.
0: Nee, gaan er veel in vandaag?
4: Ook goed, Beek.
0: Maar je moet morgen, moet je ook nog, toch?
4: Ja, maar dat appeltjeetje morgen.
0: Oh, okay.
4: De laatste dag word je gedragen.
0: En dan gaat die er wel weer in, denk
4: dan
0: ik, of niet?
4: Weer in, ja.
0: Staan er nog mensen bij de finish voor jullie?
4: Ik hoop het wel. Ik denk het wel.
0: Oké. Okay. Nou, heren uit Groesbeek, ik zou zeggen, neem nog lekker een slokje. Want jullie hebben het wel verdiend.
4: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
0: Joe. Hoi, dankjewel.

0: via Buze en het liveste op Radio Noord. Het is bijna 10 voor 12 en we gaan nog eens eventjes kijken hoe het bij Joyce en Elwin is. Elwin, ik zie een vlag.
1: Ja, en de vlag betekent de 20 kilometer en de 10 kilometer. Dan hoop ik dat we nog ongeveer 10 kilometer moeten lopen. En dat je dus bij de 30 kilometer, dat je de 20 kilometer gehad hebt. En ik dacht, Joyce, het is wel leuk voor een fotomomentje. En daar hebben toevallig wat mensen voor geregeld. Kom er maar even bij, Joyce. Dan gaan we even een foto maken. En dan doen we dan die mensen mooi in beeld. Dat vind ik heel erg leuk. Gaan wij lachen.
2: Ja,
1: en zijn we even stil, hoor. Femke, even 2 seconden. 1, 2. Ja! Staan we er goed op? Ja?
2: Ogen niet dicht.
1: Nou, we waren bij de zonnebril. Oh, ik had de zonnebril nog op. Dat is ook zo'n regel, hè. Dank u wel. Moet ik hem even keuren live op de radio?
3: Ja? Op de radio keuren.
1: Ik vind hem prachtig.
3: Dat vind ik ook. Mooi hoekje erachter.
1: Absoluut.
2: Houden jullie het nog een beetje vol?
1: Nou, wij wel. Maar jullie dan?
4: Ja, heel goed. 20 kilometer is toppie, hè. En het is hier prachtig. Het is hier fenomenaal.
1: Ja, want jullie komen hier niet vandaan.
4: Nee, maar wel de roots in Groningen. Dus daarom komen we ook terug.
2: Roots.
4: Nou ja, zij in Assen. Maar...
1: Ja, en waar liggen jouw roots?
4: In Groningen.
1: In de stad zelf?
4: Stad. Ja.
1: Proost ook een beetje Grunners of nooit?
4: Mooi. Het is goud.
1: Ja, u iets beter?
5: Nou, ik kom uit Drenthe. Maar uit Noord, ik ging altijd veel met Grunningers om, dus ik kan wel een beetje knauwen.
1: Ja, hè? Ja. En waar komt u nu vandaan?
5: Ik woon in de Ooi bij Nijmegen met mijn dochter.
1: Ja, Nijmegen. Ja, dan denk ik als eerste aan de Nijmeegse Vierdaagse.
5: Ja, daar ga ik echt nooit aan meedoen. Verschrikkelijk.
1: Waarom?
5: Veel te druk en veel te lang en veel te ver en veel te veel herrie.
1: Ja, en hoe zijn jullie dan hier terechtgekomen in Groningen met de Vierdaagse?
4: Ja, omdat jij ja, komt één keer per maand, denk ik, kom ik er gewoon een beetje op trip, maar heel vaak. Ik zag het op het journaal vorig jaar, de eerste dag van de Groningen Vierdaagse en ik wist het niet. En toen dacht ik, hoe kan het dat ik dat niet weet als fan van Groningen?
1: Ja.
4: En toen dacht ik, nou, volgend jaar zijn we erbij. Dus
5: en ik dacht 20 kilometer, dat is tenminste relaxed. Je gaat er niet voor je lol 40 kilometer lopen.
1: Nou ja, oh, wacht even, er wordt gelachen. Had jij het wel willen doen dan?
6: Ja, nou, was wel mijn plan eigenlijk in Nijmegen. Maar ik kon geen ticket krijgen, dus ja, dan maar hier.
1: Oh, maar jij had eigenlijk dus wel mee willen doen?
6: Ja, daar ja, in Nijmegen. Wel.
1: Ja, hè?
6: Ja.
1: En blijft dat nog wel op je verlanglijstje staan?
6: Nou, ik moet zeggen dat ik 20 ook wel genoeg vind eigenlijk.
1: Ja,
6: als ik het zo doe. Ja.
1: Hey, en wat vind je van ons Groninger landschap? Wij zijn heel trots op Groningen. Wij zeggen altijd, er gaat niks boven Groningen. Maar hoe is het voor jou? Want jij komt hier neem ik aan niet heel vaak.
6: Nee, ja, ik vind het prachtig hoor.
1: Ja?
6: Ja.
1: Hoe zou je het willen omschrijven? Wat je nu deze 3 dagen al een beetje gezien hebt.
6: Ja, groen. Lekker veel water. Ook met de warmte en de droogte is het hier gewoon nog lekker nat.
1: Ja.
6: En lekker windje, lekker koel. Kan ik wel van genieten.
1: Kan ik me voorstellen. Hey, ik zat even... Tijdens ons gesprek na te denken. Hè? Ik vind het super lief dat jullie een foto van ons hebben gemaakt.
2: Ja,
1: zal ik ook even een foto van jullie maken voor de vlag?
2: Ja.
1: Wacht even, wat een mooie fototoestel.
4: Ja, dus ik ben heel old fashioned.
1: U zegt het zelf.
4: Ja, ik ben old school.
1: Ik vind hem wel heel mooi roze. Ja. Pakken we even... Ja? Oh, wacht even. Dan doen we het even buiten de uitzending.
2: Oh ja.
1: Ja, want anders is dat... Dan wordt het lastig, denk ik. Nou, wij gaan even foto's maken, Femke. En dan de laatste 10 kilometer voor ons. En dan gaan wij nog even lekker door.
0: Ja, nou, heel veel succes. Dat komt vast helemaal goed, want de sfeer die zit er lekker in. En ik weet niet, Stefan, of het jou is opgevallen... maar het is nu al de 3e persoon in een uur tijd... die zegt, Nijmeegse Vierdaagse... Echt niet. We gaan gewoon lekker in Groningen, want die is veel mooier.
7: Ik ben er een paar weken geleden geweest, dus ik kan al beamen. Daar is het veel en veel te druk. Hier is het gezellig druk.
0: Ja, dat is verschil. En de natuur is ook nog eens prachtig.
7: Nou, wou ik zeggen, het is hier veel mooier.
0: Ja, ja. Gewoon allemaal, ga niet boven Groningen. Gewoon lekker naar Groningen komen. Ondertussen kijk ik ook eventjes naast jou, Stefan. Is de man die zo meteen tussen 12 en 2 jou gaat vergezellen ook al in de studio. Hallo.
8: Hallo. En ik kijk even achter jou. Want er is een klein Femketje staat daar al 10 minuten te loeren naar binnen.
0: Ja, dat is mijn nichtje, Neva. Ja, lief,
8: serious?
0: Hè? Ja.
8: En wil die ook doen wat jij gaat doen of zo?
0: Nou, dit is wel echt een entertainer. Die houdt heel erg van dansen en van zingen en zo. Dus ik denk dat ze meer haar moeder achterna gaat.
8: Oké. Nou, is
0: zingen.
8: Wel vol interesse.
0: Hey. Ja, leuk hè?
8: Ja, heel leuk.
0: Ja,
8: je kunt langskomen hier, hè? Nog tot 4 uur staan we hier.
0: Ja, zeker weten. Van harte welkom op de Grote Markt. Dan kun je ook genieten van Nivino. Wat ga jij doen straks?
8: Oh ja,
0: heb jij zelf... plannen? Gisteren was je echt overtuigd. Ik ga naar die massageruimte. Ja, dat heb je gedaan.
8: Dat klopt. Maar de massagetafels lagen vol. Maar ik heb wel voor het eerst mensen geïnterviewd door een gat.
0: Ja.
8: liggend ook nog eens. Dat was heel apart.
0: Een bijzondere ervaring.
8: Dat was een bijzondere ervaring, maar het was wel leuk. En ik zag dat ze hadden het ook echt nodig. Dus ik denk dat ik die bar voor morgen bewaren. Want vrijdag is natuurlijk de laatste dag, dan zullen ze het extra druk hebben. Maar ik wil nog wel even langs die bar deze week. En ja, we hebben hier natuurlijk die aankomst. En dan moet je volgens mij je stempel halen. Dat is volgens mij ook een hele belangrijke tent hier naast onze studio. Misschien moeten we daar straks even gaan kijken.
0: Ja, nou, goed idee. Ja. Natuurlijk is jouw trouwe compaan Stefan er ook gewoon weer bij.
7: Ja, natuurlijk. Ja. Gezellig. Ja, gelukkig wel, ja.
0: Ja, dat is heel fijn. Mannen, heel veel plezier.
8: Bedankt.
0: En succes.
8: Bedankt.
0: Ik ga denk ik eventjes het plein op. Even een hapje eten.
8: Zie je?
0: Dat kan hier ook.
8: Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Wat heb je op het oog?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Ik hoorde net dat de braadwoest heel lekker was. Hoorde ik dat nou?
7: Heb ik ook van horen zeggen, hoor.
0: Nee.
8: Wat is dit voor saus in je mondhoek?
0: Goed. We gaan vast wat vinden. Mannen, veel plezier. Ik wens jou nog een hele fijne middag. Kom vooral gezellig langs, want het is hier hartstikke leuk. Beyoncé en Jay-Z hoor je nu op Radio Noord. Dit is Crazy in Love. Heerlijk, toch?

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek.

0: meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
6: De Groningse Vierdaagse.
7: Radio Noord.
5: Tussen de middag.
6: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag. Hoe lang duurt de storing in de Dorkwerderbrug nog? Dat hoor je zo. Net als natuurlijk alles over de Groningse Vierdaagse dag 3.

0: The Jonas Brothers, What a Man Gotta Do.
1: Radio Noord, live, de Groningse Vierdaagse.
0: Het zorgt voor mensen die dansend hier de finish overgaan op de Grote Markt in stad. De finish van de Groningse Vierdaagse. Dag 3 alweer, we zitten over de helft dus. Maar nog steeds veel blije gezichten. Mensen die toch wel trots op zichzelf zijn als ze hier weer die finish overkomen. Ik ben benieuwd wat de komende 2 uur ons weer brengt vandaag. Je kunt alles volgen via TV Noord, via Radio Noord, via de site en app. En natuurlijk via de socials alles over de Groningse Vierdaagse. En die route van gisteren, die ging langs een punt waar we het nu over gaan hebben. Waar problemen zijn. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert kampt namelijk opnieuw met een storing. Het is wat met die brug in de provincie. Zowel de scheepvaart als het wegverkeer hebben er last van. Ik ga erover praten met Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Anne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is de oorzaak dit keer?
2: Ja, dat weten we nog niet exact. Mogelijk de wind, zoals wel vaker. Want de brug die stond helemaal open. Hè. Er was een groot schip dat wilde passeren. Dus de brug ging helemaal omhoog. En toen ze hem wilden laten zakken, toen is hij eerst scheef komen te staan. En de kabels die ervoor zorgen dat de brug omhoog en naar beneden kan, die raken daardoor uit balans. Slap zelfs. En daardoor sloeg dus de brug in storing. En op dit moment zijn onze monteurs bezig om te kijken of ze dat kunnen oplossen.
0: En wat betekent dat precies voor scheepvaart en ook wegverkeer?
2: Nou, in eerste instantie was alles geblokkeerd. Dus zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer. Nou, al snel konden we voetgangers en fietsers weer over de brug laten gaan. Dus dat is mooi. Maar grote schepen kunnen nog niet passeren. En ook het autoverkeer kan er nog niet langs.
0: Wanneer is die storing dan weer verholpen? Is daar al iets over te zeggen?
2: Ja, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Hè. Er zijn meerdere monteurs en zijn daar druk bezig om die kabels weer op te spannen. En als dat gebeurd is, dan moeten er wat testen worden uitgevoerd in gewone veiligheid. En ja, we hopen dan zo snel mogelijk die brug weer vrij te kunnen geven.
0: Ja, nou is die brug zo'n 10 jaar oud. Dit zijn geen kinderziektes meer, Anne, toch?
2: Nee. Dus, er is iets anders aan de hand. Het is, maar hoe dat dan precies komt, het is zeer complex. Want dat blijkt wel, hè, want dit is nu een zoveelste storing. We kunnen er nog niet echt de vinger op leggen. Dat is gewoon heel frustrerend. Niet alleen voor ons, maar zeker als je daar in de buurt woont. En het is een belangrijke verbinding om bijvoorbeeld op je werk te komen, of naar school te gaan of naar de supermarkt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je hoog te gaan weer. En dat is gewoon heel vervelend.
0: Raak je zelf niet eens een keer in storing als je dit weer hoort?
2: Nou, ik zou het bijna denken, inderdaad.
0: Ja.
2: Maar iedere keer zetten we daar toch wel fors op in. Dus direct monteurs er naartoe. Nu ook weer een stuk of 6-7 man lopen daar rond om het op te lossen. Maar ja, zoals je zei, het is inderdaad frustrerend.
0: We wachten het af. Hopelijk vandaag goed nieuws over die brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert. Dankjewel, Anne van der Meer.
2: Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Ja, die wind inderdaad. Het is best wel windy. Harma, blijft dat zo vandaag?
3: Ja, verdomd weer wel. Maar dan is de wind een stuk rustiger. En de Dodo ook. Ja, dan is het. Want eigenlijk het is prima weer. Alleen dat ja, het is, die wind is wat dat betreft misschien toch wel een spelbreker. Alleen dat ja, voor de wandelvaardoogst is het natuurlijk wel een lekker. Dan waait het zo heerlijk deur. In een prachtige Hollandse luchten. Daar werd ook meld van uw Wolkenburg. 22,5 groot, 22 groot krab aan in de Roosgouw. Half bewolkt. Weer. Vaart u de zon, een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind. In de windschoot 22,5 groot, een stevige wind. Een poos putters had. Ja, dus de bewolking is over het oude in Baswoder. En voor de rest bewolking en zon. Nou, en er komt nog wel iets aan. En dat is meer voor misschien de glote vanmiddag of dim wel van om. Want er komt een koolfront vanuit het noordwesten, omdat het lege drukgebied inmiddels boven Scandinavië ligt. En door achterweg dus een noordwestelijke wind. Noordwestelijke stroming. Dus die wind die gaat geleidelijk aan ook draaien naar het noordwesten. En dan passeert dat koolfrontje en de geleidelijk aan dus ook weer opbouw van hoge druk. En dat zorgt dus morgen weer voor droog weer. En in het weekend weer een zuidwestelijke stroming, omdat een lege drukgebied weer bij IJsland komt te liggen. En geleidelijk aan draait de wind weer deur naar het zuidoosten. Door is het ook goud warm in het zuidoosten van Europa en ten zuidoosten vlakbij. Dus opnieuw weer die dattigers misschien wel op zondag. Dan zak me weer wat terug. En ook halverwege Lotte volgende week zag ik waarschijnlijk ook weer wat tropische weer. En zo kabbelt de zomer lekker deur. Nou, vanmiddag een deurstonde wind. Voor de rest Hollandse luchten, regelmatig zon en het blijft nog oorenschiedreug met 21 tot 23 graden. Vanom den van in het noordwesten een poolbuien. Vannacht alweer droog, minimum temperatuur 12 tot 16 graden. Rustig weer en morgen ook rustig weer. De wind zwakt tot matig uit west tot noordwest, brengt wisselbewolkt weer met wat zon en 20 tot 22 graden. S'nachts kan de mistbank ontstaan met het opklonende weer. Zodra nu weer wat zon, gaat die temperatuur alweer omhoog, 25 tot 27 graden. Zondag gemiddeld 28 graden, dat betekent verdere provincie en waarschijnlijk zo hier en door ook de 30 die weer aantikt wordt. Dan is het mogelijk in de middernacht regen en onweer. Gebeurt er niks, dan blijft het droog en dan hebben we maandag dinsdag wel die noordwestelijke wind weer. En de temperatuur weer wat leger rond 25 of 24 graden.
0: Arma, bedankt, tot morgen. Mooi.
4: Dit is Radio Noord. Goedemiddag, Radio Noord.
1: De Groningse Vierdaagse.

0: Artie Barrett en Robin IJzerman, de Gronings goud van deze week. There will never be another you. Maar nou heb ik me er even een beetje in verdiept, Stefan. De man van de Noord-9. Klopt het dat zij niet in die Noord-9 staan?
1: Dat klopt en is tevens correct. Maar als ze zaterdag dan voorbij komen, dan komen ze dus nieuw binnen. En ik heb het vermoeden dat dat wel gaat lukken.
0: Zegt hij met een geheimzinnige glimlach.
1: Ja, ik kan er niks over zeggen natuurlijk. Ik weet het ook nog niet, hè. De zaterdag is nog ver weg.
0: Zaterdag is zeker nog ver weg.
2: Radio Noord. Live. De Groningse Vierdaagse.
0: En dat komt ook natuurlijk omdat we hier zoveel lol hebben op de Grote Markt bij de start en finish van de Groningse Vierdaagse dag 3. Maar we zijn niet alleen op de Grote Markt. Nee, zeker niet. We zijn ook vaak langs de route te vinden in de persoon van Elwin en of Joyce. Volgens mij is het nu Joyce die daar rondwandelt. Waar ben je, Joyce?
3: Ja hoor, klopt. Ik ben het helemaal. En we zijn even bij het plein waar van alles te doen is. Er staat ook een RTV Noord caravan waar iedereen even pauze kan houden. En hier ook EHBO voor als je een blaar op je voet hebt. Heel veel mensen nemen hier even pauze. En dan zie ik hier, er is enorm veel lawaai hier. Hoe gaat het bij jullie?
4: Ja, prima.
3: Ja?
4: Een paar blaam, maar voor de rest prima.
3: Oh, ik zie het, ja. Dat zijn heel wat pleisters.
4: Ja, dit is veel te hoog. Dit had best hier gekund, maar die man was een beetje enthousiast van hem ooit. Dus ja,
3: Ja, en wat doe je met die blaren dan? Prik je dat door?
4: Ja, die worden doorgeprikt en dan worden ze afgeplant. Die worden echt helemaal afgetaped van onder de goed. En dan ga je, ja.
3: Zijn dit vader en dochter?
4: Ja, dit zijn vader en dochter, ja. Ja.
3: En waarom lopen jullie mee?
4: Ik loop al meerdere vierdaagses. En ik zag vorig jaar die van Groningen. Ik ben geboren en getogen in Groningen. Woon nu in het west van het land. En toen zei ik van ja, die moet ik meelopen. En toen heb ik haar gevraagd van ga je mee? En zij zei van ja, leuk, doe je me. Dus Sarah is er.
5: Waar wonen jullie dan?
6: Wij wonen in Alphen aan de Rijn. Dat is dichtbij Leiden. Dus dat is wel een stukje rijden. Maar we hebben hier gewoon een hotelletje in Groningstad. Dus we kunnen ook elke dag naar de finish en naar de stad lopen. Dus dat is fijn.
5: Maar wat heb jij met Groningen dan?
6: Ja, ik dacht en leuk om mijn opa en oma te zien, want dan kunnen we daar meerdere keren deze week langs. En ja, gewoon een soort uitdaging ook voor mezelf. En bonding met mijn vader. Hartstikke gezellig.
5: Ja. En vertelt hij dan ook van alles over Groningen?
6: Ja, bij elke stop zegt hij wel, oh hier heb ik wat gedaan. En dan zegt hij, hier heb ik wat fratsen uitgevroten toen ik vroeger was.
5: Ja. Dus eerste zoenen en dat soort dingen.
6: Ja, nou dat dan weer net niet.
4: Die was in Oostenrijk, denk
5: ik. Oh, wat?
4: Die was in Oostenrijk.
5: Oh, die was niet in Groningen. Ja,
4: was niet in Groningen.
5: Nou, weten we dat ook weer.
6: Ja. Nee, hij vertelt van alles. Ja, hier heb ik dan op school gezeten en hier was dat en hier was dit. Dus je krijgt veel meer beeld van de stad ook zo.
5: Ja, nou, wat leuk. Ik 20 kilometer, hè?
4: Ja. Ja.
5: Veel succes nog.
4: Ja, dankjewel. Ja,
5: gaan jullie zo weer verder?
4: Ja, we gaan zo weer verder. Ja.
5: Nou, voor ons zit de pauze er ook alweer op, Nivino. Wij gaan ook door.
0: Nou, dat wordt vast één groot feest. Elwin en Joyce onderweg dus langs die route. Dag 3 van de Groningse Vierdaagse. Je kan ook hierheen komen, hè, naar de Grote Markt. Dan kun je even zien hoe het hier gaat. Even op het raam kloppen, even zwaaien. En wie weet zien we elkaar hier dan op de Grote Markt. Tot 4 uur staan we hier met dat glazen huis. Nu gaan we luisteren naar Linda, Roos en Jessica. Ademnood.

Linda, Roos en Jessica op Radio Noord. Ademnood. 5 voor 1:30 is het. Dat betekent zometeen het nieuws met Edwin in het veld. En daarna gaan we het hebben over Maggie's en wandelen. Wat hebben die nou met elkaar te maken? Dat hoor je straks na 12:30 hier live vanaf de Grote Markt in de stad.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is 12:30, dit is Noordnieuws. Goedemiddag, de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt nog steeds met een storing. Volgens Rijkswaterstaat is die storing in de tafelbrug ontstaan doordat het brugdek scheef naar beneden kwam. De brug moest worden bediend omdat er een schip onderdoor moest en bij het zakken van de brug is het brugdek wat scheef naar beneden gekomen. Monteurs hebben geconstateerd dat de kabels aan de noordzijde van de brug slap hingen. Rijkswaterstaat gaat die kabels weer spannen en de brug daarna weer testen. Vanwege de storing liggen meerdere schepen vast voor de brug. Fietsers en voetgangers mogen er wel overheen. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Twee personen raakten daarbij gewond. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. De politie deed gisteravond rondom het terrein nog onderzoek. Volgens de fotograaf waren er meerdere vechtpartijen in Ter Apel. De vertraging op het spoor tussen Groningen, Europapark en Assen is voorbij, meldt NS. Door een aanrijding met een persoon reden er geen treinen. Die aanrijding was bij Loon in Drenthe. Er reden snelbussen. Treinverkeer komt inmiddels weer op gang. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen staan vanmiddag opnieuw voor de bestuursrechter in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Het kreeg in 2021 toestemming om te groeien naar 1000 koeien. Die vergunning werd al in 2023 vernietigd, maar toen had het bedrijf de uitbreiding van de stal al klaar. Omdat de gemeente weigert te handhaven, stappen omwonenden en Milieudefensie nu opnieuw naar de rechter. De eisende partijen houden hoop op een goede afloop, maar ze hebben wel één angst, weet verslaggever Eva Hulscher.
7: Het gaat natuurlijk altijd heel erg om juridische argumenten. Hè. Het gaat niet om, ja, wij vinden die koeien niet fijn, dus ze moeten weg. Je moet dat echt juridisch onderbouwen. En de gemeente lijkt vanmiddag te komen met het argument dat de gemeente helemaal niet gaat over die vergunning, maar dat de provincie daarover gaat. En daar zijn ze wel een beetje bang voor, Milieudefensie en die stichting. Want als dan het hele dossier naar provincie zou gaan, ja, dan begint het natuurlijk in elk geval weer helemaal van vooraf aan en duurt het allemaal weer nog langer.
6: En het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week. Veel winkels zijn inmiddels uitverkocht en als je ze online bestelt zijn ze misschien niet meer op tijd in huis. In het Smart Lab van Forum Groningen konden kinderen gisteren zelf een verduisteringsbril maken onder leiding van cursusleider Aje Oosterwoud.
8: Volgende week is de grote zonsverduistering en dan wil je natuurlijk met een hele coole bril naar kijken die het ook goed doet, zoals deze. Dit is wel een snel ontwerp, maar de kinderen maken veel mooiere ontwerpen nog vandaag. En die snijden we uit met een lasersnijder.
6: De bijna volledige zonsverduistering is woensdagavond. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was in 1999. De volgende keer is pas weer in 2081. Wil je zonder oogschade op te lopen naar de verduistering kijken? Ja, dan is zo'n eclipsbril noodzakelijk. Die heb je trouwens niet nodig voor rtvnoord.nl. En nu het weer met Harma Boer.
9: Vanmiddag wisselt bewolking zijn koren af. Met een motige tot krachtige wind uit westelijke regens wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een poel buiten over. Maar vannacht is het alweer droog, een overnemende wind en een minimum van 12 tot 16 graden. In morgen is het wisselend bewolkt met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
3: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
13: De Groningse Vierdaagse.

0: Applaus. De bom, doe maar. En ja, het valt hier een beetje in als een bom. Opeens de platen afgelopen. We zijn hier in de studio op de Grote Markt in stad. De Groningse Vierdaagse, dag 3 alweer. Het gaat zo snel. En het mooie aan deze Vierdaagse is dat het voor de tweede keer is... en ook voor de tweede keer zo is... dat er een verbondenheid met Maggie's Center Groningen is. Tijdens de Vierdaagse kun je namelijk meelopen voor Maggie's... en geld ophalen voor het goede doel, wat Maggie's natuurlijk is. En daarom... We zijn hier van het center in de studio Anneke Tjassing, directeur van het Maggie Center. En Annemiek Schreur, ja, achter jouw naam staat kankersupport specialist. Mooi dat jullie er zijn. Ik wil eerst wel eens even weten, wat is een kankersupport specialist?
1: Dat is een hele mond vol.
0: Ja.
1: Maar dat komt eigenlijk uit Engeland. Want Maggie's komt uit Engeland, het hele concept. Dus hebben we even omgeturnd naar kankersupport specialist.
0: Je mag ietsje dichter bij de microfoon staan, hoor. Anders horen we je niet. Maar oké, en wat doe jij dan precies?
1: Wij coachen en ondersteunen mensen die kanker hebben en naasten.
0: Ja, en dus jij bent een mentaal ondersteuner, moet ik dat zo zien?
1: Ja, coachen, okay. Ondersteunen mensen mensen die binnenkomen.
0: Anneke, directeur van Maggie's, hoe blij ben je met Annemiek?
2: Ja, heel erg blij. Annemiek is, Maggie's was niks en is iets geworden in 2,5 jaar tijd. En een kankersupportspecialist, dat zijn bij ons professionals, die kosteloos ondersteuning bieden aan iedereen die... geraakt is of wordt door kanker. En dat kan betekenen dat jij als patiënt dat bent... maar het kan een naaste zijn, het kan een kind zijn... het kan een docent van school zijn, het kan een werkgever zijn... het kan de buurvrouw zijn die eigenlijk niet zo goed weet... hoe ze ermee om moet gaan. Echt voor iedereen... Ja. Die vragen heeft.
0: Ik ken van vroeger natuurlijk het Ronald McDonald huis. Ja. Hè? Dat is wel gericht op kinderen, volgens mij. En hun ouders, familie eromheen. Maar kunnen we het een beetje vergelijken daarmee?
2: Nee, behalve dat het Ronald McDonald huis natuurlijk ook iets fantastisch doet. Maar bij ons, wij zijn open van 9 tot 5. En wij zijn echt ingericht op... op het bieden van psychosociale ondersteuning, kosteloos, met professionals. Annemiek heeft een verpleegkundige achtergrond. Ik heb ook kankersupportspecialist in dienst die gedragswetenschappers zijn. Ik heb iemand die een therapeutische achtergrond heeft. We hebben nog 2 verpleegkundigen in dienst. Dus het zijn professionals die jou kunnen ondersteunen. Je blijft bij ons niet slapen. We zijn open van 9 tot 5. Je hoeft geen afspraak te maken. En wat je in het McDonald's-huis die fantastische ondersteuning bieden aan ouders van kinderen die opgenomen zijn in het Beatrice Kinderziekenhuis.
0: Ja. Annemiek, nou zie jij natuurlijk heel veel schrijnende verhalen, als ik het zo mag noemen. Klinkt misschien raar, maar is het ook mooi om jouw werk te doen?
1: Ik vind het gewoon een heel mooi, boeiend, waardevol vak. Natuurlijk horen we schrijnende verhalen, verdrietig verhalen, maar ook mooie verhalen. En we zijn gewoon een heel mooi team, dus wij steunen elkaar ook continu. We houden elkaar continu in de gaten van, gaat het goed met je? En ook voor de schrijnende gevallen kun je heel veel dingen betekenen voor de mensen. Een luisterend oor biedt al heel veel voor de mensen. Ja. Op je koffie. Maar sommige mensen komen ook even tot rust bij ons. Want je wordt geleefd als je kanker hebt of daarna. Bij ons kun je ook even tot rust komen. Wij doen ook aan yoga, hersteljoga. We doen aan mindfulness. Het is voor de mensen gewoon heel prettig om met je lichaam en geest aan de slag te gaan. Dus we doen ondertussen, behalve gesprekken, doen we ook open atelier. Dan kun je schilderen en tekenen. Zeggen mensen schilderen en tekenen. Wat doet het met de mens? Maar dan kun je je hoofd leegmaken door middel van tekenen en schilderen. We doen ook workshop. Fotografie doen wij. Workshop schilderen. Workshop bloemschikken. Dus we doen inmiddels ook heel veel. En we hebben ook massages, wat gewoon heel fijn is voor de mensen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dat is heerlijk. Een massage, waarom ook niet? Maar dan probeer ik ook even de link met vandaag te leggen, of met deze 4 dagen. Wandelen, speelt dat ook nog een rol in waar jij mee bezig bent?
1: Ja, we raden mensen aan om echt te bewegen. En we hebben straks een cursus te temmen, hoe nu verder. Als je klaar bent met kanker en behandeling, dan staat je wereld stil. Je moet weer je moet terug naar de wereld toe, naar je moet werken. En weer de normale wereld in. En dan is bewegen zo belangrijk, maar niet uit. Wandelen, fietsen, zwemmen, maakt niet uit. Dus bewegen, gewoon iets Vierdaagse, is alleen maar mooi.
0: En nou hebben mensen zich aangemeld. Die kunnen dan geld binnenhalen door mee te lopen voor jullie.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen zijn dat?
2: Dat zijn er dit jaar 40 die zich echt geregistreerd hebben. Maar tijdens het wandelen kan je overal doneren. En dat is voor ons heel moeilijk te zien wie dat doet. Maar we zien wel heel veel geld binnenkomen.
0: Even zakelijk, hoeveel geld is er al binnengekomen dan?
2: Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer om al te vertellen.
0: Oké. Want het is meer dan vorig jaar, begrijp ik.
2: Ja, het is zeker meer dan vorig jaar. We hadden vorig jaar dik 7000 en we gaan daar echt heel ver overheen. Maar ik vind het ook een beetje... ik vind het niet chic nu, om het al te noemen. Het ook naar het bestuur van de Groningse Vierdaagse niet oké. Dus dat gaan we morgen, en jullie zijn daar natuurlijk absoluut bij, op de grote markt...
0: Groots gaan jullie dat...
2: Groots gaan we dat horen.
0: Kijk, dat
2: horen.
0: Is heel mooi. Maar wat kun je vervolgens met dat bedrag wat dan morgen zichtbaar is... Wat kunnen jullie doen?
2: Ja, vind ik heel fijn dat je dat vraagt. Dat is echt wel Maggie's. Wij doen alles kosteloos. Dus onze professionals zijn betaalde krachten. En daarmee kunnen wij net een klein beetje meer bieden... in de psychosociale ondersteuning. Maar dat betekent dat wij daar wel... daar heb ik geld voor nodig... om mijn mensen kosteloos deze ondersteuning te laten bieden.
0: Ja, en we hebben net Annemiek die opsomming horen doen. Wat jullie allemaal wel niet doen. Ik neem aan, Annemiek, dat jij ook heel blij bent... met hoeveel jullie worden gesteund.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. En gewoon alle donaties, alle mensen die binnenkomen, dat is gewoon fijn.
0: Kun je nog doneren trouwens?
2: Ja, heel graag. Je mag doneren. Er hangen overal QR-codes. Er staat een stand op de Grote Markt. Waar de vrijwilligers staan, maar ook een professional elke dag aanwezig is. En natuurlijk zijn we blij met donaties. Maar ook als je zelf denkt, ik kan wel een beetje medisch gebruiken. Of ik ken iemand. Kom bij ons langs bij de stand. Je mag ook langskomen in het centrum. We staan op het trein van het UMCG, achter het Protonencentrum, Maggie's Center Groningen. Iedereen is welkom. Ook als je denkt, ik weet niet of het wat voor me is. Loop een keer binnen, neem iemand mee, kom bij ons kijken. Wij zijn er voor iedereen.
0: Echt een hele open cultuur hebben jullie, hè? Als ik het zo allemaal hoor.
2: Ja, we hebben een hele open cultuur en een heel prachtig warm gebouw... wat echt ook bijdraagt aan je welbevinden. Ja.
0: Nou, we zitten hier ook in een warm gebouw.
2: Zeker. Het glazen huis.
0: Het glazen huis, inderdaad. Geniet van alle steun en warmte die jullie hier krijgen. Ook tijdens de Vierdaagse. Dank voor jullie komst. Maggie's Center is dus hier nu ook te vinden met een stand op de Grote Markt in de stad.
2: Mag ik nog twee tellen wat zeggen?
0: Jawel.
2: Ik wil nog even ook een heel groot dankjewel uitspreken naar jullie. Naar alle aandacht die jullie geven voor dit prachtige evenement. En naar het bestuur van de Groningse Vierdaagse, waar wij een hele mooie samenwerking mee hebben.
0: Staat genoteerd.
2: En alle deelnemers, succes morgen. De laatste dag.
0: Dank dames.

0: Shakira op Radio Noord, terwijl hier een paar dames vrolijk zwaaiend en zingend richting de finish lopen. Dames, wacht even. Even wachten, die laatste 10 meter. Ik wil even een klein stukje meelopen. We zijn het parcours even opgedoken. Wat voor muziek heb je bij je?
1: Nou, ja, van alles en nog wat. We gooien gewoon tijdens het lopen van alles erin. Dus ja, van alles. En ze laten mij wel een beetje in de steek hier. Ja,
0: kom er even bij, vriendin. Want wat hebben jullie bij elkaar? Wat is jullie relatie?
2: Kom maar hoor.
1: Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al best wel lang. En Tjitske ook. Ja. En voor de rest een beetje via. Ja. Bij elkaar geraapt soortje.
0: Bevalt het tot nu toe met elkaar?
1: Ja, gaat goud.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe is het om door de provincie te lopen, al 3 dagen?
2: Ja, heel mooi. Het is echt, je ziet even van de andere kant dan de stad. Kom je een keer buiten.
0: En nou is zij degene met de DJ van de groep, zeg maar. Zijn jullie tevreden? Wat zeg je?
3: Zij heeft het meeste lef door toch dan met zo'n box te lopen door de stad, hè, door de Herenstraat. Zij durfde dat wel aan, wij toch niet, hè?
0: Nee?
3: Nee.
0: Hoe kan dat jij die lef hebt?
3: Vertel eens even.
1: Gewoon scheid.
0: Maar het zorgt wel voor wat extra energie, denk ik.
1: Het zorgt wel die laatste kilometer, zeker. Ja.
0: Wat is nou het beste nummer? Wanneer hadden jullie een bepaald nummer echt nodig? Kun je er zo nog iets...
1: Walk of Life heeft echt geholpen, ja.
4: Baila.
3: Eye of the Tiger. Mien Toentje van Edestal.
0: Mien Toentje?
3: Van Edestal, ja. Ja, dat
1: gisteren.
3: Is...
1: Dat zijn wel de klassieken.
3: Hogeland, gisteren.
0: Ook nog?
3: Ja.
0: Oh, maar dat zijn toch nummers voor op begrafenis, of niet?
4: Nee. Okay.
3: Ook om de spirit er even goed in te houden.
4: Gelukkig.
1: We doen gras van het Noorderplantsoen natuurlijk ook nog.
0: Gras van het Noorderplantsoen. Nou, jullie vermaken je wel. Mag ik met jullie meelopen die laatste 10 meter? En doe de muziek dan maar aan. Doe maar gewoon alsof jullie hier normaal lopen. Oh, dan moet de verbinding weer worden gemaakt. Dus de Bluetooth moet weer gekoppeld aan de... Kijk. Nou, doe maar jullie ding. Oh, nummer afgelopen. Mooi.

0: zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in die eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek.

0: Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
1: Bisseltouw en Nijen Oedoging. Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
2: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
1: Kom toe onze team in Gun Verstagen? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
2: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
8: De Groningse Vierdaagse.
9: Radio Noord.
7: Tussen de middag.
8: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag. Hoe groot is de kans dat het WK wielrennen naar Groningen komt? Dat hoor je zo. En we zijn natuurlijk bij de Groninger Wandelvierdaagse.

0: Loving You. En daarvoor Harry Styles op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt in Stad, in ons glazen huis, zitten we hier nu al 3,5 dag met RTV Noord. En het is één groot feest, één groot wandelfeest is het. Blije gezichten, mensen die opgelucht soms ook over de finish komen. Dan een bekertje water krijgen. Zwaaiende mensen, heel veel zwaaiende, vrolijke mensen op de Grote Markt. Je kan langskomen. En dat is voor de man die nu in de studio is misschien ook wel een mooi voorproefje voor wat er misschien wel komt. Gaat, want Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen. In 2032 is dat. Drie landen zijn nu afgevallen in de race voor de organisatie. En Noord-Nederland zit nu samen met India dus bij de laatste twee. En de organisator vanuit Groningen, Thijs Rondhuis uit Leek, is hier nu. Thijs, mooi dat je er bent. Eerst even over de wandelvierdaagse. Wat vind je ervan ook met dat WK in je achterhoofd?
3: Mooi. Gaaf dat er gewoon een groot evenement nu in Groningen is. Met veel aandacht, heel veel animo en deelnemers. Nee, evenementen in stad en provincie is natuurlijk gewoon prachtig.
0: Ja, en daar ga jij ook voor. En vandaag dus goed nieuws. India samen met Groningen en Drenthe in de race. Hoe blij ben je daarmee? Nu je dat in ieder geval naar buiten kan brengen.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee. We zitten natuurlijk vanaf december in allerlei processen. Met de UCI over... om überhaupt de kans te krijgen om het WK naar Groningen-Drenthe te halen. Maar natuurlijk ook heel veel andere processen. Politiek draagvlak, financiering. En dat is één grote puzzel. Dat schakelen op heel veel borden. En uiteindelijk moeten straks al die puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Maar we zijn erg blij dat voorzitter David Lapartien zich gisteren in interviews... heeft uitgesproken over dat er twee kandidaten over zijn, India en Nederland. Het bericht verrast ons. Hè. Normaal doen ze daar heel terughoudend over en laten ze het echt op de stemming in het congres aankomen. Maar het feit dat Lapartien zich daar zo duidelijk over heeft uitgesproken, ja, dat is heel erg fijn.
0: Waarom gebeurt dat nu zo, in plaats van wat je zegt, normaal gesproken met een stemming en daarna pas in de openbaarheid?
3: Ja, ik kan niet in het hoofd van Lapartien en de UCI kijken, maar het zou heel erg te maken kunnen hebben met India. Hè. India is een geduchte tegenstander. Er wonen natuurlijk anderhalf keer zoveel mensen in heel Europa samen. Ze zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van wielrennen. Er is in maart dit jaar voor het eerst een UCI-etappenkoers geweest, waar de top van de UCI ook bij aanwezig was. En India is voor de UCI natuurlijk een aantrekkelijk gebied. Hè? Commercieel, wielrennen staat er in de kinderschoenen. Dus UCI of India is misschien wel de zwaarste tegenstander die we hadden kunnen treffen in deze.
0: Nou inderdaad, want jij somt dat nu zo op. Ik denk dan als buitenstaander, ja, dan zal het India ook wel worden. Omdat daar nog zoveel te winnen is op allerlei gebieden. Maar hoe sta jij erin?
3: Ja, is lastig inschatten. Wij moeten ons vooral concentreren op ons eigen bid. Ons Groningen-Drenthe-bid. Daar geloven we in. En wie dan de tegenstander is, maakt niets voor uit. Als je het hebben wil, moet je die strijd winnen. En we zijn natuurlijk met alle partijen in overleg. Op tafel, op de gang. We doen alles wat in onze mogelijkheid ligt om samen met Tichtspots en de KMU... om dit toch voor elkaar te krijgen.
0: Maar nou kost het heel veel geld en moeite en tijd om dit te organiseren hier in Groningen. Wat zouden wij er als Groningers beter van worden?
3: Ja, ik denk dat weinig mensen in onze regio zich voor kunnen stellen wat er gaat gebeuren als we dit voor elkaar krijgen. Dan hebben we het over het grootste sportevenement wat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Het wordt wereldwijd live op televisie uitgezonden. Meer dan 250 miljoen kijkers. Economische impact is enorm. Maar de allerbelangrijkste reden dat we het heel graag willen... is dat we de routes van de wegwedstrijden door bij de provincies laten lopen. Dus niet alleen rondjes rijden. De mannenwedstrijden willen we echt 160 kilometer... door de provincie Groningen laten gaan. En we willen door alle dorpen heen. Dus ons doel, mijn persoonlijke doel, is veel groter en de lat ligt veel hoger dan alleen een WK organiseren. Er moet een gigantisch volksfeest worden. Niet alleen tijdens het WK, maar ook in de jaren in aanloop daar naartoe. We willen dorp 30, 40 en als het kan meer dorpen. En het moet echt één groot volksfeest worden waar iedereen aan meedoet. Waar iedereen zich mee aan verbonden voelt.
0: Of mensen misschien last van hebben. Er zijn heel veel mensen die hebben niks met wielrennen. Die zijn er. Die hebben helemaal geen zin, kan ik me zo voorstellen, in al het gedoe in een dorp.
3: Nou, ik denk dat het een beetje meevalt. We hebben natuurlijk het Europese kampioenschap 2023 in Drenthe georganiseerd. Waar we door heel Drenthe geweest zijn. En daar is men nog steeds razend enthousiast over. Het gaat om korte afsluitingen. Hè. Als je door een dorp heen gaat, heb je het over een afsluiting van een paar uur. Maar als je ziet wat dat voor kansen brengt om met elkaar in het dorp activiteiten te organiseren. Met elkaar te genieten. Of dat nou ontbijten zijn, het creëren van kunstwerken. Je dorp aankleden om dat aan de wereld te tonen. Zodat we ook de vrije tijdseconomie een impuls geven. Maar het allerbelangrijkste, mijn belangrijkste drijfveer is Groningers trots maken op wat we zijn, wat we kunnen en dat de wereld te laten zien. Dat is het ambitieniveau.
0: En wanneer horen we het besluit?
3: Ja, het is heel overzichtelijk. We hebben het bid in december gedaan. Het bidboek, ruim 200 pagina's, hebben we in februari overhandigd. We zijn met een zware delegatie naar Egelen geweest, waar we gesproken hebben met de UC-top. 6 weken geleden is een delegatie van de UC 3 dagen hier geweest om alles te bekijken, te keuren en te inspecteren. Niet alleen de parcoursen, maar ook de faciliteiten. De stad Groningen, Assen zijn we uitgebreid geweest. Nu is alles gericht op Montreal, waar het wereldkampioenschap dit jaar gaat plaatsvinden in september. En 22 september moeten beide kandidaten een presentatie geven aan het UC Management Comité. Die zullen uiteindelijk een beslissing nemen. En een dag later, 23 september, wordt de beslissing genomen in het grote jaarlijkse UC-congres waar alle landen aanwezig zijn. En dan wordt ook direct de beslissing wereldkundig gemaakt.
0: Werk aan de winkel dus. Maar de delegatie was dus hier, laatste vraag. Waar waren ze het meeste van onder de indruk in Groningen qua punt op het parcours?
3: Stad en Ommeland. Ze vinden de stad echt WK-waardig. Ze noemden dat een metropool, maar ze waren heel erg onder de indruk van de Groningendorpen. Hebben met inwoners gesproken. Ze zijn echt onder de indruk van wat wij zouden kunnen bieden. En dat zit hem ook vooral in het Ommeland, in de kust, in de dorpen. En ook zij willen gewoon dwars door de dorpen heen om de kapstok te creëren, om er echt een volksfeest van te maken.
0: Dus al die drempels worden ook verwijderd in de weg? Of niet?
3: Ah, hier en daar.
0: Ik wens jou heel veel sterkte. En wij gaan dromen. En dan hopen we op 23 september dus het jawoord hier te kunnen krijgen. Dankjewel, Thijs. En dank voor je komst hier naar de studio.
3: Hey, dankjewel.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. En of je het nou wil of niet, volgens mij wel het nummer van 2026. En we horen het net Thijs Rondhuis van de organisatie van het WK wielrennen over Groningen en Drenthe en de kansen die we maken. Nou, misschien dat Elwin nu ook wel over een stukje van dat parcours loopt, Elwin. Wandelend natuurlijk.
1: Ja, wij lopen nu vlak bij de Kardingerplas. Dus ik heb geen idee of dat ook in aanmerking komt of niet. Het leuke is wel dat wij met twee mensen lopen die we gisteren ook al hebben ontmoet. In de laatste kilometers door de stad heen. En toen hoorde ik al een beetje een niet-Groningse tongval. En we hoorden net al een leuk carnavalesk liedje. Ja, en daar kunnen ze carnaval vieren als de beste. In Brabant, hè?
2: In Brabant, helemaal. Dat klopt precies.
1: Ja, wat doen twee Brabanders in het prachtige mooie Groningen? Ja, wandelen, dat snap ik. Maar hoe komen jullie hier zo terecht?
2: Nou ja, wij hadden het eigenlijk pas vorig jaar gezien. Dat eigenlijk hier in Groningen de eerste keer de Vierdaagse gelopen werd. En we dachten, nou, misschien is dat wel eens leuk voor ons om dat eens te gaan proberen. En vooral omdat wij meerdere keren in Nijmegen hebben gelopen. Alleen ja, daar kun je niet...
1: We lopen bijna verkeerd. We moeten hier naar links. Dankjewel Joyce, die ons even redt.
3: In
1: Nijmegen, ja?
2: In Nijmegen, en daar kun je dus minimaal de 30 lopen. En hier kun je de 20 lopen. Dus dat was voor ons eigenlijk de reden om het dan hier te gaan lopen.
1: En hoe bevalt het tot op heden?
2: Mooi. Ja. Het is echt een heel mooie omgeving. En heel veel natuur. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk in Nijmegen heel anders. Daar kun je niet met elkaar vergelijken, echt niet.
1: Nee. En u zei ook gisteren tegen mij, dat is mij bijgebleven. Ja. Dit is prachtig, maar het mag wel iets meer een beetje entertainment, vertier onderweg hebben.
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja, hè?
2: Want vergeleken met Nijmegen is het natuurlijk een heel stuk rustiger.
1: Ja.
2: Maar wat het dus natuurlijk wel is, en dat moet je ook natuurlijk in je achterhoofd houden. Het is nog redelijk nieuw. En dat houdt dus in dat het dan ook nog moet groeien.
1: Ja.
2: En dat is ook met het aantal te maken natuurlijk ook. Hè? Want Nijmegen is in verre van dit veel verder.
1: Ja, het is leuk om allemaal te horen. Want er zijn ontzettend veel mensen die dat ook continu blijven zeggen. Van ja, wij hebben ook allemaal de Nijmegense al gelopen. En ja, dat is hartstikke leuk.
4: Ja.
1: Loop ik even naar u toe, mevrouw.
4: Ja.
1: Hoe gaat het vandaag?
4: Goed.
1: Ja? Hoe voelen de benen aan?
4: Nou, ik heb wel blaren, maar dat had ik vanmorgen al. En ik heb gewoon doorgelopen.
1: U denkt er niet over na?
4: Nee.
1: Nou, gelukkig maar. U bent nu met de laatste 5 kilometer bezig ongeveer, hè?
4: Denk het wel, ja.
1: Ja, dus nog even volhouden.
4: Ja, dat komt wel goed.
1: Nou, heel veel succes.
4: Ja.
1: Laten we u weer even gaan. En dan gaan wij ook even weer... gaan wij ook zo weer door, Joyce. Want wij moeten ons ook nog even die laatste 5 kilometer volbrengen.
0: Dat je nou een alaafje, Elwin. Zag ik dat nou goed?
1: Hoe doe je een alaafje?
0: Ja, zo'n beetje zo je
1: hallo.
0: Ja, precies, alaaf. Nou, ja? Zo dus een beetje, ja.
1: Alaaf.
0: Veel plezier er nog, hè.
1: Alaaf.
5: Vandaag live bij de Groningse Vierdaagse.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Het is 2:30. Dit is Noordnieuws. Goedemiddag. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Volgende maand wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. 3 landen zijn afgevallen in de race voor de organisatie. Dus Groningen en Drenthe zitten nu bij de laatste 2. Volgens organisator Thijs Rondhuis uit Leek is India, dat nog nooit een WK organiseerde, wel een stevige concurrent.
6: We wonen natuurlijk 1,5 keer zoveel mensen in heel Europa samen. Ze zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van wielrennen. Er is in maart dit jaar voor het eerst een UCI-etappenkoers geweest, waar de top van de UCI ook bij aanwezig was. En India is voor de UCI natuurlijk een aantrekkelijk gebied. Hè. Commercieel, wielrennen staat er in de kinderschoenen. Dus UCI of India is misschien wel de zwaarste tegenstander die we hadden kunnen treffen in deze.
5: De Dorkwerder brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt nog steeds met een storing. Volgens Anne van der Meer van Rijkswaterstaat is die storing in de tafelbrug ontstaan doordat het brugdek scheef naar beneden kwam. Wat daar de exacte oorzaak van is, is nog niet duidelijk.
7: Mogelijk de wind, zoals wel vaker. Want de brug die stond helemaal open. Hè. Er was een groot schip dat wilde passeren. Dus de brug ging helemaal omhoog. En toen ze hem wilden laten zakken, toen is hij scheef komen te staan. En de kabels die ervoor zorgen, hè, dat de brug omhoog en naar beneden kan, die raken daardoor uit balans, slap zelfs. En daardoor sloeg dus de brug in storing. En op dit moment zijn onze monteurs bezig om te kijken of ze dat kunnen oplossen.
5: Ja, Rijkswaterstaat gaat die kabels weer spannen en de brug daarna weer testen. Vanwege de storing liggen meerdere schepen vast voor de brug. Fietsers en voetgangers mogen er wel overheen. De buitenverlichting van het Google Data Center in de Eemshaven wordt volgende week een paar keer aan- en uitgezet, meldt Omroep het Hoge Land. Het bedrijf gaat meten hoe groot de lichtuitstoot van het datacenter is. Gebeurt mede naar aanleiding van klachten van omwonenden die meerdere malen hebben aangegeven dat ze last hebben van de verlichting van grote bedrijven in de Eemshaven. De PvdA en de gemeenteraad van het Hoge Land stelden dat vorig jaar ook al aan de kaak. De lichtmeting gebeurt afhankelijk van het weer in de nacht van dinsdag op woensdag volgende week of woensdag op donderdag tussen 11:00 s'avonds en 4:00 in de ochtend. De buitenverlichting van het datacenter gaat dan even aan en uit. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf heeft meerdere officiële verkooppunten in onze provincie voor merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Het gaat al langere tijd niet goed met het bedrijf. Na de coronaperiode bleef de fietsfabrikant met grote onverkochte voorraden zitten. En in 2024 verbood de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het concern om bakfietsen van Baboe te verkopen, omdat die vaak zouden breken. Stichting Veilige Bakfiets diende daarna namens 18.000 klanten een massaclaim in bij Axel. En voor hen zou een faillissement slecht nieuws zijn.
8: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
5: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes. Meer op rtvnoord.nl. En nu het weer met Harma Boer.
9: Goedemiddag. Vanmiddag wisselt bewolking in zijn koren af. Met een motige tot krachtige wind uit westelijke regens wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een poel buiten over. Maar vannacht is het alweer droog, een overnemende wind en een minimum van 12 tot 16 graden. In morgen is het wisselend bewolkt met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Sweet Dreams van de Eurythmics op Radio Noord. En dat zeg ik terwijl ik de studio even ben uitgelopen. Die studio hier op de Grote Markt. Want ik zit er al 3 dagen naar te kijken. Die tent naast onze studio. Waar iedereen die over de finish komt heen moet, heen wordt geleid. Omdat hier iets heel belangrijks gebeurt in deze tent. Ik zie nu denk ik een stuk of 50 wandelaars nu wachtend. Allemaal mooi opgesteld in rijen. En ze melden zich dan bij mensen in oranje hesjes achter een tafel. En volgens mij heb ik hier een van de belangrijkste mensen van de Vierdaagse te pakken. Want wat doet u hier?
1: Ik doe niet zo verschrikkelijk veel belangrijks. Het is even controleren dat mensen binnengekomen zijn. Daarom scan ik ze en ik geef ze een kaartje voor morgen.
0: Oké, want het gaat helemaal modern, hè, met een QR-code.
1: Ja, dit is allemaal de laatste techniek. Niet dat het mij erg ligt, maar goed, dat is niet anders. Ik ben niet zo'n techniek fanaat, maar het gaat wel efficiënt. Ja.
0: Dus dit is dan, moeten we het zo zeggen, de stempelpost?
1: Ja. Nee, want je hebt een controlepost onderweg. En dat ziet u op dit kaartje.
0: Oh, terwijl hier achter ons een hond zomaar de balie opspringt. Omdat hij denkt, volgens mij, dat zo'n stempel een hondenkoekje is. Opeens, allemaal commotie hier. Maar het is allemaal goed gegaan. Ja, bent u...
1: Kijk, dit is als mensen 20 kilometer lopen, komen ze 4 controleposten tegen. En die hebben ze nodig om hier te kunnen laten zien dat ze het gelopen hebben. Ja, okay. Een soort controlekaartje.
0: En dan bent u er voor de allerlaatste klap.
1: Ja, kijk, en ik zet een stempeltje op de oude kaart en ik geef ze een nieuwe kaart mee. Ja. Nou, ingewikkelder is het niet.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen achter deze tafel?
1: Dat is heel simpel. Mijn vrouw loopt de Vierdaags. En die vond dat ik ook iets moest doen. Dus toen heeft ze mij als vrijwilliger opgegeven.
0: Oh, maar ik neem aan dat ze eerst wilde dat u mee zou lopen?
1: Nee. Oh. Nee, want dat doe ik niet.
0: Oké.
1: Nee, klaar.
0: U bent principieel tegen wandelen?
1: Helemaal niet. Maar ik vind het zo'n 20 kilometer per dag. Het is gewoon niet mijn ding.
0: Maar hoe leuk is het om dit dan te doen?
1: Enig. Of tenminste dinsdag, nou, toen het zo verschrikkelijk heet was, was het werkelijk bijna emotierijk vanwege alle mensen die min of meer uitgeput aankwamen zetten. En ja, nu is het heel leuk, want iedereen komt stralend binnen en oh kijk, er moet iemand...
0: Ja, er staat iemand te wachten, ja.
1: Er staat iemand te wachten.
0: Kunt u beschrijven wat u nu doet?
1: Kijk, ik kijk of hij de 4 prikjes heeft. Ik zet een stempeltje erop dat ze hem niet meer kunnen gebruiken. Dan pak ik de volgende. Oh, wel de goede. Nou, voor 30 kilometer. En dan moet ik u nog even scannen.
0: Dan ga ik ondertussen de wandelaar even vragen. Want dit is dan het laatste gezicht wat je ziet tijdens de wandelvierdaagse. Heb je deze man al vaker gezien?
2: Ik heb hem elke dag gezien. Ik ben elke dag bij hem komen wezen stempelen, ja. Voor een nieuwe kaart.
0: Vertrouwd gezicht dus?
2: Ja, klopt, ja.
0: Hoe vind je het om mee te lopen?
2: Ja, nee, fantastisch. Het is mooi. Voor de eerste keer mee. Het is heel leuk.
0: Okay. Nou, ja. Veel succes morgen, laatste dag. Gaan we naar de volgende. Wat mag ik dan die stempel zetten? Want dat lijkt me wel een magisch moment.
1: Goed, dat mag. Deze meneer heeft 30 kilometer gelopen.
0: Ja.
1: Zet de stempel er maar op.
0: Stempel ga ik er nu op zetten. Ja, ja. Good work staat erop ook. Ja,
1: ja. Dan krijgt u, wil ik u eerst even scannen.
0: Oh ja.
1: Die QR. En de techniek laat ons even in de steek. Ja, daar is hij. Meneer Burka.
0: Nou, kloor alweer.
3: Wat zeg je?
0: Kloor alweer.
3: Ja.
0: Kloor alweer.
3: Kloor alweer.
0: Kloor alweer.
3: Kloor alweer.
0: Kloor alweer.
3: Kloor alweer.
0: Net als het interview, mooi hè.

0: Ja, daar heb je al Rutger van Barneveld heb je op Radio Noord. En dan ook nog Cheerio op Radio Noord. Terwijl ik nog even ben blijven hangen bij die stempelpost. En ja, nou, kom er even bij, mensen.
1: Kijken zonder bloem.
0: Ja, maar kom er even bij. Dit is hem live op TV Noord en Radio Noord. Ik zie hier een prachtig geklede, zomers geklede man staan met een petje op en een appel. En een grote bos, wat is het?
1: Gladiolen.
0: Ja, en die heeft u gegeven aan een vrouw die met een brede glimlach alles in ontvangst nam.
2: Ja, 20 kilometer heeft gelopen weer vandaag. Morgen de laatste 20.
0: Kijk, en hoe voelt u zich?
2: Fantastisch.
1: Ja.
0: En is het dan nog...
2: 70, hè? Oh. Dus zo werkt dat. Ja.
0: En gaat het dan nog net iets beter als dit zo'n ontvangst is?
2: Vind ik wel. Ja, helemaal blij.
0: Wat zijn jullie van elkaar dan?
2: Echtgenoten. Man en vrouw. Oh. Al 44 jaar.
3: Dat is mooi, hè?
0: Dat is prachtig.
3: Dat is prachtig.
0: Ja.
3: Dus hartstikke mooi, jong.
0: Ja, want even, u staat hier klaar met die bosbloemen en dat appeltje. Is dat helemaal voorbereid? Was u dat al lang van plan?
3: Nou, vraag maar. Ik wil er graag verrassen. En morgen zijn ze veel duurder. Dus daarom koop ik ze vandaag.
1: Morgen zijn ze uitverkocht. Maar,
3: ik kom uit Groningen en ik blijf uit Groningen.
1: Nee, we lopen met hun mee. Hartstikke bedankt.
0: Ik zie wel wie de broek aan heeft thuis, meneer. Geniet ervan, hè? Ja, nee, is prima. Ze lopen gewoon door. Dat is helemaal goed. Appeltje, bosje bloemen. En ondertussen gaan de mensen hier, die komen nog stempelend langs die post. Dit wordt nog een hele leuke derde dag. 3 dagen lang zijn we hier al bezig met Radio Noord. En ik loop ondertussen een beetje terug richting de studio. Want volgens mij, als we het dan toch over wandelen hebben, laten we dan even die beeldspraak estafette overnemen. Gaat Karel het stokje zo overnemen? Dat klopt toch, jongens? Ik kijk hem nu ook gewoon aan. Kom, we doen dat hek hem zo. En dan gaan we Karel even naar buiten vragen. Karel, dan doen we het gewoon maar hem zo.
4: Ja, dat kan ook, wat jij wil.
0: Techniek staat voor niks, hè. Moet eens kijken. Meneer staat binnen in de studio achter de microfoon al klaar. Ik sta nog buiten bij de studio op de Grote Markt in Stad. Beetje grijze wolken ondertussen.
4: Waar blijft de zon?
0: Nou, daar ga jij voor zorgen, toch?
4: Absoluut, muzikaal gezien zeker.
0: Heel veel plezier de laatste 2 uur van in ieder geval onze radio-uitzending. Live vanaf de Grote Markt is dat dag 3 van de Wandelvierdaagse. Veel plezier met Karel, mooi.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd

0: iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Dat wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
3: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
7: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
4: De Groningse Vierdaagse.
8: Radio Noord.
7: De middag door.
4: Met Karel Oosterhuis.
9: Het is niet te warm, het is niet te koud. Af en toe een beetje zon, prima wandelweer. En zoals Michael Bublé zong,

0: ABBA op Radio Noord, Jorde SOS, schuine streep kwaliteitsmuziek.
1: Radio Noord,
2: de Groningse Vierdaagse.
0: Eens even kijken waar Joyce en Elwin zijn. Die lopen deels het parcours vandaag van dag nummer 3 tijdens de Groningse Vierdaagse.
3: Nou, ik hoor nu net aan mijn rechteroor. Ik ben kapot.
4: Nee, dat was een grapje.
3: Dat was een grapje.
4: Dat was een grapje.
3: Laat die prachtige shirts eens even goed zien. Jolanda loopt niet in haar eentje en Jikke loopt niet in haar eentje.
4: Nee, wij lopen met ons tweetjes.
3: Nou, wat een goed punt. En jullie delen ook nog eentjes uit. Ja, wat gezellig.
5: Eén voor eentje, ja.
4: En dan ben je ook niet in je eentje.
5: Nee, jij ook niet in je eentje.
3: Ik voel me ook helemaal niet in mijn eentje. Wij zijn ook samen inderdaad. Ja, hoe verloopt het?
4: Super.
3: Ja,
4: het is top. Ja, super. Kan je anders zeggen. Hè?
3: Waar komen jullie vandaan?
4: Den Helder.
3: Den Helder. En waarom dan naar Groningen toe voor deze Vierdaagse?
5: Nou, dat komt omdat ik hier gewoond heb van mijn 7e tot mijn 21ste. Dus dat is een paar jaar geleden.
3: Ja. Kom je dan ook in allemaal bekende gebieden nu?
5: Ja, deze dag zeker. Ja? Ik heb in Leeuwenburg gewoond, Oosterhoogebrug. Dus dat is zeer herkenbaar, ja.
3: Ja, feest der herkenning vandaag.
5: Feest der herkenning, jawel. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja. Hoop verandert, allemaal nieuwe wijken. Dus ik weet soms ook niet waar ik loop, maar het is heel leuk.
3: En jij mag het allemaal aanhoren.
4: Ja, maar dat vind ik ook heel erg leuk.
3: Ja.
4: Ja hoor, prima.
3: En wat doen jullie allemaal onderweg?
5: Wat doen we allemaal onderweg? Zingen en de mensen een beetje enthousiasmeren. Ja, we willen wel een beetje straks feest op het plein of op de grote markt.
3: Ja, ja.
5: Vinden we een beetje tammig nog. Dus
3: als jullie er hadden gestaan.
5: Ja. Dan was het feest geweest.
4: Ja,
6: goed, hoor.
4: Ja, vanmiddag gaat het goed komen. We hebben een dansje. Meisjes,
3: jullie hebben een dansje?
4: Ja, met de Delftse meisjes.
3: Ja. Oh?
5: Ja.
3: Die moeten wij straks even bekijken.
5: Ja, die zijn vooruit. Dus die zijn denk ik al op de grote markt inmiddels. Maar,
3: en op welk nummer gebeurt dat dan?
4: Spoele zomernachten.
3: Oh, kijk aan. De hit.
5: Ja. De hit van het jaar.
3: Ja. En wat zingen jullie dan de hele tijd onderweg?
5: Nou, dat liedje dus.
3: Oké, we gaan gewoon weer lekker aan de wandel en zet hem in.
4: Nee, niet nu hoor. Nee.
3: Zijn de stembanden niet goed gesmeerd?
4: Nee, moeten ze sparen.
3: Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd. Oh, dansje? Ja, laten we zien.
4: Komt je. Ja. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee.
3: Nou, die laatste die heb ik ook. Kijk, ze doen nog mee. Ja. Jongens, dit belooft wat straks op de grote markt.
4: Ja, die gaan ook mee.
0: Eén en al gezelligheid. En het werkt aanstekelijk. En dat is mooi om te zien, om mooi te horen. Dankjewel, Joyce.

0: Every Time You Go Away. Je luistert naar Radio Noord tijdens de Groningse Vierdaagse. De wandelaars die komen over de strepen. Dan kunnen ze het stempeltje zetten. Dan hebben ze dag nummer 3 gehaald. En als je dan klaar bent met wandelen, dan kun je hier even lekker zitten op de Grote Markt. Er staan heel veel tafeltjes, er staan heel veel stoeltjes. En op de achtergrond horen we een man met gitaar. Zijn naam Erwin de Vries. Die speelt hier. En mensen genieten van zijn muziek. Leef het leven speelt hier nu. Kunnen muziek straks wel even draaien. Dus even kijken, er zit een meneer. Deze meneer heeft volgens mij net dag nummer 3 afgestreept en gewandeld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ging het vandaag?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Het gaat altijd goed. Als je wandelt, altijd goed.
0: Hoe komt dat?
1: Positieve mindset. Je ziet dingen om je heen, zorgt voor antistress in je hoofd. Gaat altijd goed. En het is hier maar 40, hè? Dus dan, ja, uitdaging is er niet echt.
0: En dan kun je hem 2 keer doen.
1: Nou, dat is te veel uitdaging. Maar je bent niet de enige die dat zegt, trouwens. Nee. Ik kreeg dat ook in Nijmegen. Kregen we dat zelf ook te horen. Maar dan loop je 50. En ja, dat klinkt maar een heel klein stukje meer. Maar het is toch drastisch anders. 40 is voor hier wel genoeg.
0: Ja. Nou hoor ik heel veel mensen die zeggen, ja, de derde dag, dat was toch wel echt even pittig. Dag 1 en 2 ging goed voor de mensen vooral die lange afstanden doen. Maar de derde dag, dat hakte wel in bij heel veel mensen. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik, de laatste 5 kilometer dacht ik ook van, nou, dan ben ik wel een beetje klaar mee. Toch wel een beetje moe. En ik je weet waar je je bevindt, want ik woon hier vlak achter. Dus dan denk ik, oh, als we nog vlak langs huis gaan, ga ik thuis even plassen, doe even een colaatje pakken. Nou, helaas, dan ga je toch een ander weggetje. Dus nee, nou ja, maakt ook niet uit. Dan loop je hem gewoon door en dan zit je hier. Uiteindelijk beland je er wel, weet je wel. Al moet je kruipen, belanden doe je er altijd wel. Dus ja, dat is gewoon leuk. En ze hebben de kinderziektes van vorig jaar hebben we ook doorgegeven, want wij lopen best wel veel. Hebben we doorgegeven, hebben ze ook wel wat mee gedaan. Dus ja, dat is wel vooruitgang. Dus, en het is verdubbeld qua aantal. Dus nou ja, zo.
0: Gaat goed?
1: Ja, toch?
0: Nu zeg je van, ja, ik heb Nijmegen al gedaan. Ik doe nu de Groningse Vierdaagse. Wat heb je nog meer gelopen?
1: Liemerspad, ja, dat zeg je niks. Maar dat is een pad, een Romeinse kust, grenspad. Dat loopt van Katwijk aan Zee naar Bergendal bij Nijmegen. Dus eigenlijk van west naar oost. Ja, Pieterpad, dat kent iedereen tegenwoordig wel. Dat is een beetje suf aan het worden. Maar je hebt zoveel verschillende paden. Drentepad, dat is ook geweldig, weet je. En Utrecht Streekpad, dat komt ook. Dan denk je dat het veel stad is. Maar je belandt daar ook zomaar in de bossen. En dat is mooi.
0: Ja. En de afloop even lekker chillen met Erwin de Vries.
1: Nou ja, ik wist niet hoe die man heet, maar dat weet ik nou wel. Ja.
0: Goed hè?
1: Ja, toch?
0: Maar jij woont hier vlakbij, zeg je? Ja. Dan ken je Erwin de Vries toch wel?
1: Nee. Nee.
0: Verliefd met die poten van Mipoedi.
1: Ja, maar ik luister dat soort muziek. Luister.
0: Dat moet je vaker doen.
1: Nou, oké.
0: Okay, ja. Dan ga je beter van wandelen.
1: Nou, is dat zo?
0: Zeker weten.
1: Ik doe op de muziek waar ik naar luister, doe ik het goed op.
0: Ik geloof je gelijk. Heel veel succes morgen.
1: Ja, dankjewel.
2: Jullie ook.
0: Op de Grote Markt geniet het van, nou, nu even geen zon, maar wel met Erwin de Vries.
3: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.

0: zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is 2:30. Dit is Noord Nieuws. Goedemiddag. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het jarenlang misbruiken van 8 buurmeisjes... en het bezit van tienduizenden kinderpornobeelden. De uitspraak valt lager uit dan de eis van 8 jaar van het Openbaar Ministerie. En de rechtbank legt ook geen tbs op. Tijdens een eerdere zitting in juni bleek al dat deskundigen geen seksuele stoornis bij de zwakbegaafde van I konden vaststellen. De zaak kwam begin vorig jaar aan het rollen toen de vader van een van de meisjes naar de politie stapte. Zijn arrestatie zorgde begin vorig jaar voor opschudding in zijn buurt. Ruiten van zijn woning werden ingegooid en de schutting werd beklad. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Groningen kampt nog steeds met een storing. Volgens Anne van der Meer van Rijkswaterstaat is die storing in de tafelbrug ontstaan doordat het brugdek scheef naar beneden kwam. Rijkswaterstaat gaat de kabels weer spannen en de brug daarna weer testen. Vanwege de storing liggen meerdere schepen vast voor de brug.
9: Heel helder. Weg met die koeien en weg met die grote stal. In ieder geval met die uitbreiding van die...
8: Nee, we gaan even naar de brug. Hier is Anne van der Meer.
10: In eerste instantie was alles geblokkeerd. Dus zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer. Nou, al snel konden we voetgangers en fietsers weer over de brug laten gaan. Dus dat is mooi. Maar grote schepen kunnen nog niet passeren. En ook het autoverkeer kan er nog niet langs. Er zijn meerdere monteurs zijn daar druk bezig om die kabels weer op te spannen. En als dat gebeurd is, dan moeten er wat testen worden uitgevoerd in gewone veiligheid. En ja, we hopen dan zo snel mogelijk die brug weer vrij te kunnen geven.
8: En dat zei Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Dan de omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen. Want die staan vanmiddag opnieuw voor de rechter. In een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. En ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die het melkveebedrijf in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd. Maar het bedrijf had de uitbreiding van de stal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente. Maar omdat de gemeente nog altijd niks doet tegen het bedrijf, is er vandaag weer een rechtszaak en de inzet is duidelijk, zegt verslaggever Eva Hulscher.
9: Heel helder. Weg met die koeien en weg met die grote stal. In ieder geval met die uitbreiding van die stal. Hoe vraag je dat dan? Zij eisen dat de gemeente een handhavingsbesluit neemt. Want ja, dat komt er maar niet. En ze willen nu dat de rechter ook een dwangsom en een termijn oplegt om de gemeente te dwingen op te schieten.
8: Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk door een tekort aan personeel. Ook in onze provincie lopen de wachttijden op. Doorgaan op de huidige manier, waarbij alle vrouwen tussen de 50 en 75 om de 2 jaar worden gecontroleerd, lijkt niet mogelijk. Een van de oplossingen waarnaar experts kijken is screening op maat. Vrouwen met een laag risico zouden dan minder vaak worden gecheckt, vrouwen met een hoog risico juist vaker. Nadeel is wel dat het ingewikkeld is om voor iedere vrouw het risico te bepalen, zegt oncoloog Wendy Kelder van het Academisch Borstcentrum Groningen.
11: Dat risico, dat hangt heel erg af van of borstkanker in de familie voorkomt en op welke leeftijd bij de familieleden, maar ook heel erg van de gezondheid van de vrouw zelf. Lengte, gewicht, roken, diabetes. Dus er zijn heel veel zaken die meespelen bij het risico op borstkanker. Dus om dat voor iedereen in kaart te brengen, dat is natuurlijk heel veel werk.
8: En meer over dit onderwerp ook op rtvnoord.nl. Nu het weer met Harma Boer.
12: Vanmiddag wisselt bewolking in zijn koren af. Met een motige tot krachtige wind uit westelijke regens wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een poel buiten over. Maar vannacht is het alweer droog, een overnemende wind en een minimum van 12 tot 16 graden. In morgen is het wisselend bewolkt met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Coldplay op Radio Noord met BTS en My Universe. 4 dagen lang Radio en TV Noord. Live vanuit de binnenstad op de Grote Markt bij de Groningse Vierdaagse. En we staan gezellig met onze mobiele studio bij de finish. En tevens ook de start. De wandelaars die druppelen binnen. En Joyce en Elwin die verplaatsen zich over het parcours. En overal waar iets interessants is, daar haken ze even aan. Ik ben benieuwd wie ze tegen zijn gekomen.
1: Nou, en nu in Hartje Centrum, Karel. En we lopen in de Steentilstraat. Dat betekent dat we echt hard op weg zijn naar jou. En dan zit je gewoon even te kijken. En het dunt natuurlijk wel wat uit. Hè, want de meeste wandelaars zijn natuurlijk al over de finish. En dan moeten we even straks een sprintje trekken. Want het is nu erg lastig om hier in het drukke centrum van Groningen even stil te gaan staan. Maar ik denk, hier wordt even gewerkt dat we dan hier om het hoekje weer de stoep op vliegen. Dames, mag ik jullie even kort even onderbreken? Ja, kunnen we ook wel even stilstaan, toch? Die halve kilometer voor het einde. Ja. Want we waren net even aan de praat. Ja. U komt uit stad.
2: Ja.
1: En u komt uit
2: Dordrecht.
1: En jullie kennen elkaar tot maandagmiddag, dinsdagochtend helemaal.
2: Dinsdagochtend. En we komen, dan komen we elkaar elke keer weer ergens tegen. En nu hebben we eigenlijk voor het eerst dat we zo lang met elkaar oplopen.
3: De halve route of zo.
2: De halve route.
3: Meer dan de halve route.
2: En we hebben ook al afgesproken dat we telefoonnummers uit gaan wisselen. Ja. Zodat we misschien nog eens een keertje ergens anders gaan wandelen.
3: Ze willen het Siltepad wandelen.
1: Oh, dat is ook een mooie route.
3: Ja, dus die wil ik ook nog wel een keer.
1: Ja. En waar hebben jullie het dan onderweg over? Want jullie kennen elkaar dus helemaal niet. Is het dan een beetje net als met nieuwe vriendschappen of, nou, laten we zeggen, zelfs met daten, dat je dan een beetje snuffelt en aftast welke onderwerpen je aansnijdt tijdens het lopen? Hoe gaat dat?
2: Tenminste, wat mij betreft gaat dat gewoon vanzelf.
3: Ja, toevallig kwamen we er net pas achter dat we allebei in de psychiatrie gewerkt hadden.
1: Nou, dat zou moeten zijn.
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja, toch? Ja. En hebben jullie het dan ook nog over het werk van vroeger? Of?
2: Nee.
3: Nee hoor.
2: We hebben tegenwoordig. Tenminste, ik heb heel veel andere dingen die ik gewoon heel graag doe. Lopen, ik ben vrijwilliger op een oogstpark. Ik doe een cursus meubel maken. En wandelen, roeien. Dus ja, dan is werk is dan heel snel vergeten.
1: Ja, u heeft een bezig leven.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Maar het is ook gewoon leuk.
1: Ja.
2: Jij toch ook?
3: Ja, ik ben ook. Ik doe altijd heel veel, ja.
1: Ja, en jullie vertelden het aan mij van, dus de allereerste keer dat jullie allebei een wandel-vierdaagse lopen. Ja. En hoe bevalt dat tot op heden?
3: Ja, ik vind het heel leuk. Ik hou niet van de massale, maar dat is dit. Gisteren heb ik een heel stuk lekker in mijn eentje gelopen. En ik vind het heel leuk. Ik ga volgend jaar weer meedoen.
1: Ja, u komt hier natuurlijk vandaan en toch ziet u, denk ik, heel veel nieuwe dingen onderweg.
3: Ja, vooral vandaag, want ik woon natuurlijk in Zuid. En ik heb vandaag heel veel nieuwe paadjes ontdekt.
1: Leuk, hè?
3: Ja.
1: Ja. En hoe is het voor u als Dordrechtse om dan in het mooie Grun te lopen?
2: Ja, heel leuk.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Wat valt u vooral op hier?
2: Aardige mensen. Heel relaxed. De rust. En altijd wel in voor een grapje. Dat vind ik echt heel leuk.
1: Ja, ja.
2: Behulpzaam. Dus het is, en veel, de natuur vind ik hier ook schitterend.
1: Nou, dat is allemaal fijn om te horen. We moeten nog een paar meter, dames.
2: Ja.
1: En dan ben ik wel even benieuwd. Gaan jullie morgen ook nog elkaar weer even opzoeken? Of is het gewoon afwachten?
3: Nou, we komen elkaar wel tegen, want we hebben dezelfde starttijd.
2: Morgen, ik dacht even dat het zaterdag was.
1: Je moet nog één dag.
2: Ja, dat
3: eigenlijk met anderen, hè, waar je logeert. Dus we beginnen gewoon allebei.
1: En we zien wel.
2: Heel raar, we komen elkaar altijd. We spreken niks af. Pas nu hebben we de telefoonnummers uitgewisseld. Ja. Maar we zijn elke dag elkaar weer tegengekomen. Ja. En dan lopen we weer een stukje op.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Veel plezier en loop lekker verder.
3: Ja, dankjewel.
1: Hey, succes. Hoi, hoi. Ja,
3: bedankt.
0: Elwin en Joyce in de binnenstad. Onderweg naar de finish. Onderweg naar de Grote Markt.
4: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse.
5: Live bij Radio Noord.

0: Something happened on the way to heaven, Phil Collins op Radio Noord. En er gebeurt altijd iets als je aan het wandelen bent op weg naar de finish. Op weg naar de eindstreep van die derde dag tijdens de Groningse Vierdaagse. Oene, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag, je bent een van onze wandelgroep.
1: Ja, klopt.
0: Hoe heb je deze dag beleefd?
1: Ja, het was een... Ik moet zeggen, ik ben goed beter begonnen dan gisteren geëindigd. Maar nee, het liep lekker. Het was de langste route van de week.
0: Hoeveel kilometer heb je gelopen?
1: Ruim 43 kilometer.
0: Ruim 43?
1: Ja, maar morgen is die wat korter. Dus een beetje om uit te komen op die 160 hebben ze dat denk ik gedaan. Nee, maar hij liep lekker. En de benen voelen goed, voet voelen goed. So far so good.
0: Ik ben niet zo'n wandelaar. Ik vind het af en toe wel eens leuk even een blokje om. Jij roept dan van, oh, morgen hebben we maar zoveel kilometer. Ha, ja. Makkie.
1: Ja, het begint morgens met 7 en dan kijk ik wel wat ik 's middags nog doe.
0: Maar gemiddeld is het... Je hebt vanochtend eerst 7 kilometer voor de lol gelopen?
1: Nee, die heb ik niet. Nee, daar moet de hond maar even wachten.
0: Oh.
1: Ja, nee, maar nee, normaal gesproken is morgens altijd eerst een rondje. Maar het kan ook meer zijn hoor. Maar, 80 tot 100 kilometer in de week, dat is...
0: Dat is wel te doen voor jou.
1: Ja.
0: Wat heb je allemaal gezien onderweg, Oene?
1: Prachtige natuur. Hele mooie stukken daar. Het is een beetje mijn voortuin. Ik woon in Harkstede. Dus ik Roegewold en Rijpaangebied waar we doorheen gekomen zijn. Dat ken ik heel goed. Nou, dat staat er gewoon prachtig bij. En vandaag ook bij de meren in Roegewold kon je ook kiezen. Je kon omlopen, maar je kon ook over dat kreupelpad heen. Dat is zo'n vlonderpad was door het water heen. Heel smal.
0: Ja.
1: Dan kun je daar een ganzenpas achter elkaar aan. Heb ik niet voor gekozen trouwens, maar goed. Dat
0: ben je een snelle wandelaar of ben je een langzame wandelaar?
1: Ik ben nu wel nu niet zo snel. Als ik alleen loop, dan meestal zo tegen de 6 km per uur. En vandaag denk ik dat we zo'n beetje gemiddeld 5,2 gehaald hebben.
0: En als je dan zo lekker aan het wandelen bent, ben je dan ook iemand die dan even een praatje maakt links en rechts? Of is het blik op oneindig en go?
1: Ik zat in het wandelteam natuurlijk samen met Eliane van Duin. En die is uitgevallen.
0: Mm.
1: Dus ja, toen stond ik hier gistermorgen en dan stond ik hier alleen. En... nou ja, dat is dan niet anders. Ik wandel ook normaal ook heel vaak alleen. Dus ja, ik denk dat we moeten even volhouden. Maar toen stond ik hier met iemand te praten, 's morgens om 5:30.
0: Ja.
1: En ik zei, loop je in een groep? Nee, zei, ik loop alleen. Ik zei, nou, vind je het leuk om even samen te lopen? Dus we hebben dan wel 2 dagen samen gelopen. We zijn er niet uitgepraat. Dus ik denk dat we dat morgen ook maar weer gaan doen.
0: Wat mooi, wat mooi. Ja. Heb je ook nog mensen gezien onderweg die je hebt ingehaald die echt een blik hadden van, oh, ik weet niet of ik het red hoor, ik vind het best wel zwaar.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, als ik mensen inhaal, veel meer mensen ga je nu herkennen aan het shirt.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, oh, jij bent van Radio Noord, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dan liepen op een gegeven moment 2 mannen achter ons en die zaten hele politieke beschouwingen met z'n tweeën. maar die liepen de hele tijd achter ons. En wij zeiden niks. En wij luisterden gewoon. En toen haalden ze ons op een gegeven moment in. Ik zei, nou, dat is toch wel mooi dat we gewoon Radio 1 achter ons hebben lopen.
0: Ja, letterlijk. Informatie. Letterlijk.
1: Ja, zei hij van, maar we zijn wel concurrent van je. Hè? op het shirt wijzend.
0: Ja, maar dat is ook mooi. Als je in een groep loopt en je zegt niks, dan hoor je overal delen van gesprekken. En als je dan denkt van, hé, dat is leuk, dan kun je een stukje aanhaken, meelopen en luisteren van, waar gaat dit over? Misschien kan je nog mengen in het gesprek. Heb je al een bod gekregen op het shirt trouwens? Want iedereen
1: ik heb er nog geen bod op gekregen, maar wel heel veel herkenning.
0: Ja. Dat is mooi.
1: Dat is ook leuk.
0: Morgen, de 4e dag. Zin in?
1: Ja, absoluut.
0: Mooi.
1: 5:30 sta ik hier klaar. En dan gaan we er weer plat voor.
0: Plat voor?
1: Uren wij je voor. En ik heb een heel grote verrassing morgen. Want mijn vrouw, 2 dochters en 4 kleinkinderen staan bij de finish. Dus
0: Die
1: mooie treffen.
0: Dat is heel mooi.
1: Reden om goed binnen te komen.
0: En voor de bloemen, je weet het hè, de zonnebloem.
1: De zonnebloem, ja, dat heb ik gezegd dus. Maar ik heb thuis heel veel bloemen.
0: Ja.
1: Maar slechts 2 zonnebloemen. Dus mijn vrouw zei, die knip ik wel af. Ik zei, ik koop maar even een paar.
0: Nou.
1: Ik zei, maar die 2 die hier staan, die blijven staan.
0: Nee, dat kan niet. Voor iedereen die luisterde, die denkt van, we moeten zonnebloemen regelen voor de wandelaars. Niet wild plukken of knippen.
1: Nee,
0: gewoon even scoren die dingen.
1: Ja.
0: Dat komt helemaal goed. Oene, dankjewel. We gaan je volgen morgen.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag nummer 4 voor...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijks.

0: dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
4: De Groningse Vierdaagse.
5: Radio Noord.
3: De middag door.
4: Met Karel Oosterhuis.
6: En het zonnetje begint weer te schijnen en Erwin de Vries stapt binnen. Niet op blote voeten. Ga ik hem zo over vragen. Nu

0: Benson Boone op Radio Noord en Sorry I'm Here for Someone Else. We gaan weer eens eventjes naar buiten, naar Elvin en Joyce, want die zijn inmiddels op de Grote Markt.
1: Ja, en we hebben het weer gehaald. En ik ben even heel benieuwd, want ik had het net over mijn voeten. Maar hier doet iemand direct de sokken uit na de finish. Wat is er aan de hand?
2: Blaren.
1: Ja. Is het erg?
2: Het is erg, ja. Maar goed.
1: Maar kan je nu morgen wel door?
2: Ik ga nu niet meer stoppen. Dat is niet een optie natuurlijk.
1: Oké, wat ga je eraan doen?
2: Doorprikken, afdekken, intapen. En gewoon op karakter gaan.
1: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: We gaan nog even naar Dorinda en Mark. Onze wandelaars van het team van RTV Noord. Want Dorinda heeft ook last van blaren. Hallo.
3: Hey.
1: Ook net gefinished.
3: Jazeker.
1: En hoe is het met de voeten?
3: Nou, het gaat. Ja, een beetje een pijnlijke kwestie wordt dat. Maar,
1: heb je ze tussendoor al bekeken?
3: Nee, ik durf mijn schoen niet open te maken.
1: Nee?
3: Nee, ik had steeds een beetje pijn en zo. Maar het ging wel. Dus ik denk... Rechts, hè? Rechts.
1: Ja, rechts. Yes. Het is de rechtervoet.
3: Mensen zeiden steeds, je moet je schoenen even uit en tussendoor. Maar ik was druk met vloggen.
1: Ja, vloggen voor ons. Ja, voor het liveblog.
3: Nee, maar gewoon kletsen met iedereen en zo. Het was echt fantastisch vandaag. Het was heel gezellig in Thesingen. En ook bij Noorddijk en zo in Bijen. We hebben van alles weer meegemaakt. Dus nee, het was echt leuk.
1: Nou, mooi zo. Wij vonden het ook leuk.
3: Ik ben blij dat drie kwart op zit gewoon.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik ben ook blij dat het geen vijfdaagse is.
3: De strand zesdaagse, is dat niet wat voor jou?
1: Dat is niks voor mij. Nee hoor. We staan er morgen weer, Dorinda, aan de start.
3: Ja. Nou, dan zie ik je morgen.
1: Tot morgen.
3: Oké. Okay.

0: Legendarisch, Jay Giles Band op Radio Noord, een centerfold. En als je het over legendarisch hebt, Erwin de Vries, goedemiddag.
1: Oh, dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat een verrassing om jou hier op het podium te zien en te horen net.
1: Ja, hè? Ja. Eigenlijk zou Arjan van der Linden met Van der Linde zouden staan. Maar die was verhinderd en die vroeg of ik op de Grote Markt wou komen te spelen. Voor de Vierdaagse. Ja, natuurlijk wil ik dat.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Ben je een wandelaar, Erwin?
1: Nou, ik hou wel van wandelen, zeker. Zeker in de natuur. Dat vind ik iets, daar geniet ik van. Ja, absoluut.
0: En wat is dan volgens jou zelf de meest ideale Erwin de Vries wandeltrack?
1: Ja, dan moet eigenlijk door de polder dan, hè?
0: Oh ja. Ja, domme vraag. Erwin, wat heb je allemaal voor ons in petto voor de komende tijd? Qua nieuwe muziek.
1: Ja, er komt een nieuwe single komt eraan.
0: Ja.
1: Dus, en dat is geen single van het laatste album Trauma in de Wildernis. Die eigenlijk ook nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Maar ik had een ander grapje had ik bedacht. Maar dat hoor je snel.
0: Ik ben benieuwd. Maar waarom dan niet op het album zetten?
1: Ja, omdat ik het later gemaakt heb.
0: En als je dan zo'n liedje hebt gemaakt, zo'n grapje zoals jij zegt, is dat dan iets wat dan niet op het album had gepast? Of een ei wat gewoon gelegd moest worden zo snel mogelijk?
1: Ja, dit past eigenlijk niet op dat album. Daar heb je wel een punt, ja. Dat klopt, dit is weer iets heel anders.
0: Je zegt grapje, je maakt me wel nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Is het een beetje TikTok Dance Met Me-achtig?
1: Misschien een beetje, ja.
0: Oké. Theatertournee, nog dingetjes?
1: Ja, we gaan. Ik ben weer bezig met een nieuw programma te schrijven. Daar ben ik mee bezig. Daar gaan we ook weer veel liedjes van gebruiken, natuurlijk van de laatste plaat. En alleen de theater, dat wordt dan theaterseizoen, seizoen 27, 28 is dat dan? Ja.
0: Ja. Ja. Dat duurt nog eventjes.
1: Dat duurt even.
0: De dagen worden weer korter.
1: Ja.
0: Ik kan me de laatste keer met Kerst met de Vries in december, dat kan ik nog zo goed herinneren. Het was zo leuk en zo gezellig en zo groot ook.
1: Ja, met showtrap.
0: Ja, en danseressen. Helemaal tof. Ja. Wat ga je dit jaar doen met Kerst?
1: We gaan sowieso, er is altijd traditie in Noordpolderzeil. Hebben we dan Kerst met de Vries. Dat is altijd einde jaar is dat. En er staan nog een aantal kerstgerelateerde programma's. Maar we gaan meer richting eindejaarsprogramma's, zeg maar, dan dat het kerst is. Ja, we spelen die kerstliedjes dan al zo vaak. Mm-hmm. Dus we gaan er een soort andere formule van maken.
0: En als we dit verder gaan doorontwikkelen, dan over 5 jaar, dan doe jij de oudejaarsconferentie in Groningen?
1: Ja, ik ben geen cabaretier, hè.
0: Nee, maar je kan het wel goed vertellen.
1: Ja, dat is wel anders.
0: Doorspek met liedjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik voel iets aankomen.
1: Ja, dat is wel een leuk idee, ja. Ja.
0: Ga er eens op broeden.
1: Is goed.
0: Herman de Vries, dankjewel. En voor de mensen die het zich afvragen, hij is gewoon op blote voeten nu. Gewoon op blote voeten. Dit is Sam Fender en Olivia Dean op Radio Noord.

0: Queen op Radio Noord en Bicycle. Er wordt geklapt, er wordt gezwaaid. Op wie sta jij te wachten?
1: Op mijn ouders.
0: Ah, dan komen ze eraan.
1: Ja, hier zo.
0: Kijkt ze nog blij?
1: Ze kijken super blij. Dit zijn echte bikkels.
0: Ja, hoeveel kilometers hebben gelopen?
1: 40 natuurlijk.
0: Dat neem me niet kwalijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waarom loop je niet mee?
1: Ik ben vrijwilliger bij de Vierdaagse.
0: Oh, kijk, dan moet je ze natuurlijk even ondersteunen. Wat goed dat ze meedoen.
1: Zeker, ja. Heel leuk. Mijn moeder heeft vorig jaar ook meegedaan. Dus het was zo leuk dat ze dit jaar nog een keer wilde doen en mijn vader heeft meegenomen.
0: Wat voor verhalen nemen ze mee naar huis?
1: Mooie omgeving, prachtige routes, gezelligheid onderweg. Dus alleen maar positief.
0: Waar zijn de bloemen?
1: De bloemen die komen morgen.
0: Welke?
1: Zonnebloemen.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Dan ben je een goede vrijwilliger.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, veel plezier. Knuffel, pa en ma. Dus even kijken. Dag mevrouw, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op wie staat u te wachten?
2: Op niemand.
0: Niemand?
2: Nee.
0: U heeft geen niemand om aan te moedigen?
2: Nee, helaas niet.
0: Ach, wat jammer nou. Nee. Hoe vindt u het hier?
2: Ah, prachtig.
0: Gezellig, hè?
2: Ja, gezellig in de stad. We waren toevallig hier met vakantie, maar kijken neer even.
0: Waar komt u vandaan?
2: Uit Friesland.
0: Oh,
2: maar niet zo ver weg, dus.
0: Nee, dat valt wel mee.
2: Even de buurten.
0: Maar, even een dagje of een hotelletje?
2: Nee, een weekje.
0: Een weekje?
2: Ja.
0: Hotel, huisje, nee, camping?
2: Een oppashuis.
0: Oppashuis?
2: Nou ja, we passen op de kat van mijn dochter.
0: Ah.
2: En die woont hier in Groningen. En dan passen wij zo lang even het huis. En dan hebben we hier vakantie. En dan mooi van alles genieten in de omgeving en in de stad.
0: Maar dan ga je natuurlijk niet de hele week thuis zitten. U zei het al, een beetje genieten, een beetje ontdekken. Wat heeft u al gedaan de afgelopen dagen?
2: Gefietst rond de Paterswoldse Meer en in Oost-Groningen een hele mooie oude boerderij bezocht. Dus die was een open dag. En wat hebben we nou meer gedaan? Gefietst en gewandeld.
0: Wat staat er vanmorgen op het programma?
2: Nou, morgen gaan we toevallig naar Assen.
0: Oh.
2: Dus dat is even verder weg.
0: Friesland, Groningen, Drenthe. Dat heeft u alle drie alles gehad.
2: Ja, klopt.
0: En wat is nou, als u terugkijkt op deze vakantie, het leukste en het mooiste?
2: Nou, gewoon dat je even uit de dagelijkse sleur bent. Even genieten van de vakantie. En gewoon even wat anders dan Friesland. Dus dat was het dus.
0: Groningen is mooi, hè?
2: Groningen is mooi, want ik ben er ook geboren. Dus,
0: Zeg eens mooi dan.
2: Mooi.
0: Nou, dat klinkt heel goed.
2: Ja, wel beste kwartiers hoor.
0: Maar dat is ook Groningen.
2: Ja, dat is ook Groningen, maar het is wat anders dan wat ze spreken op het Hoge Land natuurlijk.
0: Die meneer naast u, is dat uw man?
2: Nee, ja, dat is mijn man. Dat is een echte Fries.
0: Echte Fries.
2: Ja.
0: Dus die kan ik niet overhalen om mooi te zeggen.
2: Nou, ik kan het wel zeggen, maar hij zegt het maar in Fries dan.
3: Wel met een Fries getrouwd, hè?
0: Ja, zeg eens mooi.
3: Mooi.
0: Hartstikke goed. Je luistert naar Radio Noord, live vanaf de Grote Markt bij de Vierdaagse.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Half vier, dit is Noord Nieuws. Goedemiddag. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het jarenlang misbruiken van 8 buurmeisjes en het bezit van 10.000 kinderpornobeelden. De uitspraak valt lager uit dan de eis van 8 jaar van het Openbaar Ministerie. De rechtbank legt bovendien geen TBS op. Tijdens een eerdere zitting in juni bleek al dat deskundigen geen seksuele stoornis bij de zwakbegaafde van I konden vaststellen. De zaak kwam begin vorig jaar aan het rollen toen de vader van een van de meisjes naar de politie stapte. Zijn arrestatie zorgde toen voor opschudding in zijn buurt. Ruiten van zijn woning werden ingegooid en de schutting werd beklad. De storing van het Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal duurt langer dan verwacht. Rijkswaterstaat meldt dat een kapot onderdeel moet worden vervangen dat niet onmiddellijk voorhanden is. Het gaat om een onderdeel van het hefmechanisme. Het brugdek is inmiddels omhoog gezet, zodat het scheepvaartverkeer kan passeren. Het wegverkeer moet voorlopig omrijden. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij gisteravond bij het aanmeldcentrum in Trapel. 2 personen raakten daarbij gewond. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. De politie deed gisteravond rondom het terrein onderzoek. Volgens de fotograaf waren er meerdere vechtpartijen in Trapel. En Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. Volgende maand wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. 3 landen zijn afgevallen in de race voor de organisatie. Dus Groningen en Drenthe zitten nu bij de laatste 2.
10: Ze vinden de stad echt WK-waardig. Ze noemden dat een metropool, maar ze waren heel erg onder de indruk van de Groningendorpen. Hebben met inwoners gesproken. Ze zijn echt onder de indruk van wat wij zouden kunnen bieden. En dat zit hem ook vooral in het ommeland, in de kust, in de dorpen. En ook zij willen gewoon dwars door de dorpen heen om de kapstok te creëren, om er echt een volksfeest van te maken.
9: Zij organisator Thijs Rondhuis uit Leek. Meer hierover ook op rtvnoord.nl. Nu het weer met Arma Boer.
2: Vanmiddag wisselt bewolking en zijn koren af. Met een motige tot krachtige wind uit westelijke regens wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een poel buiten over. Maar vannacht is het alweer droog, een overnemende wind en een minimum van 12 tot 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Nooit moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.

0: His Royal Badness Prince op Radio Noord. En I Would Die For You, André Pater. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, kijk nog eventjes. Ja, enorme grijns nog steeds. Die is ook niet van je gezicht af te
1: blijft
0: branden.
1: Ja, echt.
0: Heb je al een keer gemopperd vandaag?
1: Ja, misschien moet ik dat wel meer doen. Nee, nog niet gemopperd. Nee.
0: André Pater, organisator van de Groninger Vierdaagse, aanwezig in de studio. En we kijken even terug op de dag die bijna klaar is. Wat is er allemaal opgevallen?
1: Vandaag was het een reguliere dag. En dat betekent dat we alles hebben gedaan zoals gepland vanaf vorig jaar. En dat merk je heel erg vandaag. Iedereen was super relaxed. De vrijwilligers weten natuurlijk al 2 dagen in redelijke hectiek wat ze allemaal moeten doen. Vandaag alles rustig. En dat betekent dus ook dat er wat mensen ons hebben gevraagd, hè, van de vrijwilligers. Van, goh, mogen we eens mee op die route? Mogen we eens een scootertje pakken? Of mogen we eens een autootje pakken en even ergens heen gaan om te kijken hoe het is? En die hebben dus ook meer contact gehad vandaag met de deelnemers. Ja, het was super. Super.
0: Hoe gaat het met het aantal deelnemers wat al over de finish is?
1: Gaat heel goed. De laatste aantallen is dat vandaag gestart. En dat komt natuurlijk allemaal op het barometerbord hier bij het podium. Maar 2541 mensen gestart en op dit moment binnen 2407. Dus nog een goede 130 mensen te gaan. En ze hebben nog even.
0: Kijk, wat waren de verrassingen deze dag op de route?
1: Een paar verrassingen. We hebben op een gegeven moment smoothies uitgedeeld. Dat hebben we redelijk aan het begin van de route gedaan. We hebben een entertainmentplein in het Bijenbos verzorgd. Met iets meer zitplekken. Uiteraard hebben wij bij het knuppelpad in Droegwold ze over de vlonder laten lopen. Ontzettend mooie plaatjes. Jullie hebben ze laten zien. Dat terwijl het de moeilijkste dag is. Dag 3.
0: Ja, ik heb ook meerdere mensen gehoord die zeggen van, ja, dag 3 was wel, maar morgen ietsjes korter en dan wordt morgen gewoon een makkie. Ook van onze eigen teamleden van van de wandelaars.
1: Precies.
0: Morgen de laatste dag. Bij een laatste dag is het uitpakken. Dan wordt het feest. Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, het is, dat zei ik vanmorgen ook vaak zo, dat als mensen 3 dagen wandelen, die 4e die doen ze sowieso op karakter. Moet helemaal goed komen. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. En het is dus ook zo dat meestal, als mensen zo'n mooie prestatie hebben voltooid, uiteraard krijgen ze dan van ons de medaille. Ik verwacht ook, net als vorig jaar, dat er hier heel wat mensen bij de start te vinden staan om mensen te ontvangen. En met heel wat gejuich. En daarna mogen ze dus even lekker blijven zitten, want we hebben een avondprogramma voor. En zou je hier tot 11 uur op de Grote Markt kunnen vieren wat voor mooie prestatie je hebt behaald?
0: Kijk, dat is mooi. 3 dagen, dag nummer 3 is bijna klaar. Heb je nu al dingen waarvan je zegt van ja, dat moeten we volgend jaar gaan doen?
1: Ja, we krijgen gelukkig heel veel tips binnen. Feedback, dingen die ze zelf leuk hadden gevonden, wat dan ook. Een van de dingen, dat is natuurlijk dat ze heel graag willen dat wij onze eigen Grote Marktnaam krijgen voor de inhuldiging van het voltooien van. Daarnaast zijn er ook mensen die zeggen, ik zou bijvoorbeeld de bordjes iets groter willen. Omdat het zijn redelijk kleine bordjes en die hebben we getest. En vorig jaar was het ook goed. Alleen ze zeggen, als je dan toch misschien nog wat groter gaat worden, doe die bordjes dan ook wat groter. Valt het wat meer op. Want nu lopen er wat meer mensen voor. Dus soms mis je hem net. Nou ja, dat zijn goede tips. Dus ook vooral trouwens, als je tips hebt en je hebt die nog niet gegeven, geef door. Want wij willen ook blijven verbeteren.
0: Uiteraard. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. De naam voor de Grote Markt. Iets met een zonnebloem erin. Hoeveel tips, hoeveel namen heb je al gekregen?
1: Echt ontzettend veel. We hebben een heel leuk team die heeft nog een oproepje naast jullie op social media gedaan. En we kregen ontzettend veel reacties. Zelfs zo bijzonder dat er een paar namen tussen zaten waarvan je denkt, hoe kom je erop? Die apart van unieke deelnemers binnenkwamen.
0: Okay.
1: Dus dat je denkt, daar wordt goed aan meegedaan.
0: Zit de naam er al tussen?
1: Daar durf ik nog geen uitspraak over te doen.
0: Teaser. Wanneer ga je die naam bekendmaken eigenlijk?
1: Ja, we moeten maar snel doen, denk ik, hè?
0: Jij bent de baas. Jij mag het zeggen.
1: Weet je wat? Misschien moeten we daar gewoon voor volgende editie even werk van maken.
0: Lijkt mij een uitstekend idee. Op naar morgen. Morgen vroeg, dan starten de wandelaars voor de laatste dag van de Groningen Vierdaagse. André, welterusten voor straks. Nog heel veel plezier en blijf vooral genieten. Dat doen we
1: super
0: met z'n allen.
1: Bedankt.
0: Radio Dorp met de Killers. Dit is Human.

0: 1 miljoen sterren. Nou, niet 1 miljoen, maar wel een paar duizend sterren. En dat zijn al die wandelaars die vandaag dag nummer 3 hebben afgerond, aangetikt. En die laatste, die komen nog over de finish.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Stefan, ik kreeg net nog een berichtje met de vraag van... ja, ik heb een leuke naam met een zonnebloem erin. Hoe kunnen we de grote markt gaan noemen? Waar kan ik dat doorgeven? Jij weet dat.
3: Ja, zeker. Dat kan op de socials van Noord. Maar natuurlijk ook gewoon door een appje te sturen. Misschien nog wel veel makkelijker. 050-3188-288. Een eentje die bij mij in ieder geval heel erg blijft hangen... is ja? Sunny Grunny.
0: De Sunny Grunny.
3: Ja, ik weet niet waarom. Het is een beetje cheesy, maar het blijft wel hangen of zo.
0: Er is niks mis met cheesy. En dan stel je voor, want een finishlijn is altijd een witte streep. En als ze dan in plaats van een witte streep allemaal zonnebloemen doen.
3: Oh ja, daar heel voorzichtig overheen stappen dan natuurlijk. De laatste stap over de zonnebloem.
0: Ik krijg een beetje kippenvel. Is dat cheesy of is dat cheesy?
3: Nou, dat wou ik zeggen.
0: Morgen vroeg om 10 uur, dan zijn we weer live vanaf de Grote Markt. Dag nummer 4 van de Groningse Vierdaagse. Daar gaan we lopen. En de Talking Heads, ja, die weten wel.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: En het nieuws uit Groningen. Edwin heeft de hoofdlijnen voor je.
10: De storing van de Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal duurt langer dan verwacht. Rijkswaterstaat meldt dat een kapot onderdeel moet worden vervangen dat niet onmiddellijk voorhanden is. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. En Defensie gaat binnenkort helikopteroefeningen houden boven Noord-Nederland. Onder meer boven het Hogeland zullen die Apache-helikopters 6 dagen achter elkaar zichtbaar en hoorbaar zijn.
11: Hey! Waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Wist u trouw aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatietechniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit,

0: onze vacatures op damstra.nl.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
0: Construe onze team in gunverstaan. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
2: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
3: Radio Noord.
4: Studio Grun.
3: Met Maartje Ettema.
5: Goedemiddag, donderdag alweer. En terwijl de vierdaagse lopers bijkomen van hun derde wandeldag, gaan wij net van start met Studio Grun. Dit is Dua Lipa.

0: Dua Lipa over haar verdwijntrucs. Houdini hoor je op Noord. En daarmee gaan we meteen even een blik op de weg, waar vaak niet zoveel gebeurt.
1: Nee, we zien inderdaad vrij weinig verkeer.
0: Kapotte brug.
1: Kapotte brug, dat ja. Dan weer wel inderdaad. Maar geen files, ook geen treinen met storing. Dus verder niks aan de hand.
0: Helemaal goed. En het weer is ook goed. Tenminste, als je van wandelen houdt, is dit denk ik wel lekker, Harma.
2: Ja, het is prima wandelweer. Op de fiets is het wat stoerder. Ik heb vanmiddag een rondje op de fiets gemaakt. Nou, een beste poesterwind. Uitschuit er weer een windkracht 7. Gisteren was 53 km per uur. Vandaag nog een beetje erbij. 54 km per uur. Hoogstgemeten snelheid op Lauwers Oog. De temperaturen lagen zo tussen 20,5 en zo'n beetje 23 graden. Met de hoogste temperaturen in Nijbeerte. Ja, en 6,5, 7,5 uur de zon. Dus ja, wat dat betreft, ja, dan keer daar eigenlijk niet zo vreselijk veel aan. Er komt wel even een frontje over, maar de komduren is nog droog. Het is wat wisselbewolkt, storig aan en neemt de bewolking verder toe. En de eerste buitjes die van om een uur of zo ons zullen bereiken, daar blijft niet veel van over. Het verwaait allemaal een beetje. En dan mogen we kijken nog halverwege om wat er nog over moet komen. En dat is een buitenlintje, dus niet al te breed. Er zit wel inderdaad wat regen op en door achteraan vannacht alweer het droge weer met een minimumtemperatuur van 12 tot 16 graden. Een overnemende wind en opklonen weer. Nou, maar wordt een wisselbewolkte dag. Er is wat zon die droog te blijven. De wind is zwak tot matig. Een stuk rustiger dus. Komt door het westen tot noordwesten met 20 tot 22 graden.
0: Lekker, Harma. Tot zo, hè?
2: Jo, tot zo.
1: Jo, mooi.
0: Ja, de derde dag van de Vierdaagse. Je hebt het allemaal weer kunnen volgen. Morgen laatste dag. Wij zijn om 10 uur natuurlijk gewoon weer erbij. Is het iets voor jou eigenlijk, een Vierdaagse lopen?
1: Hé, hey, joh, is me veel te ver. Voor één dag prima.
0: Maar je kan ook minder ver.
1: Ja, dat is waar. Maar dan nog, voor één dag 40 kilometer, dat zou best prima zijn. Maar om dan de volgende dag weer te
0: nog een keer.
1: Nee, ik vind
0: voor één dag, 40 kilometer is echt wel veel hoor. Ik dacht, daar ligt er over. Voordat ik wandel nu wel veel met de hond. En we doen vaak gele route bijvoorbeeld eens een keer 5 kilometer of een keer 8.
1: Ja, precies. Kijk, dat is leuk.
0: Prima. En dat is hartstikke leuk. Maar als ik dan bedenk, nou 5 kilometer, hoe vaak je dat dan zou moeten doen voordat je bij die 40 bent.
1: Ben je de hele dag bezig, joh.
0: Ja, ik heb er wel respect voor. Maar het wordt wel steeds groter in Groningen. Dus als we straks ook zo'n grote Villa Gladiola hebben met een eigen Groningse naam.
1: Oh,
0: dan
1: dat
0: een keer meemaken.
1: Zijn.
0: We gaan. Ik zie.
1: Ja, er zijn kansen.
0: Okay.
1: Een Studio Grunnen team op 4 dagen.
0: Ja! We gaan het er nog even over hebben zo.

0: De Look hoor je van Roxette. 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en geen TBS. Dat is de straf die de 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal vanmiddag opgelegd kreeg van de rechtbank in Groningen voor het misbruiken van meerdere buurmeisjes. De straf valt daarmee veel lager uit dan de eis van 8 jaar cel en TBS. En verslaggever Rick Russen was bij de uitspraak aanwezig. Goedemiddag, Rick.
1: Goedemiddag.
0: Ja, schokkend laag, denk ik, voor veel.
1: Klopt. Ja, dat heeft alles te maken met het bewijs. Erik van I werd beschuldigd van het misbruiken van 8 jonge buurmeisjes. Maar bij 5 van die 8 meisjes spreekt de rechter hem eigenlijk gewoon vrij. De rechtbank stelt dat er bij die 5 te weinig zogeheten steunbewijs is. Na de uitspraak sprak ik even met persrechter Marcel Wolters. En luister maar even mee naar hem, want hij legt het eigenlijk haarfijn uit.
2: De rechtbank kijkt heel strikt naar het uitgangspunt van de wetgever en van de Hoge Raad. Namelijk dat er meer dan 1 bewijsmiddel per zaak moet zijn. En bij 5 van de 8 meisjes kon de rechtbank niet tot een bewezen verklaring komen, omdat het zogenaamde steunbewijs ontbrak.
0: Dat gaat heel erg over bewijs. Ik snap het, hè, vanuit de rechtbank. Maar TBS is natuurlijk ook genoemd. Waarom ook geen TBS opgelegd?
1: Klopt, het OM eiste ook nadrukkelijk TBS. Maar daar gaat de rechter dus ook niet in mee. Om TBS op te leggen moet er formeel een psychische of seksuele stoornis worden vastgesteld. Ja, en dat kon niet. Dat vertelt Marcel Wolters. Luister maar.
2: Ja, dat heeft ermee te maken dat alle deskundigen die zijn geraadpleegd in deze zaak, dat wil zeggen een psycholoog, een psychiater en de reclassering, geen stoornis hebben kunnen vaststellen. Ja, en dan moet de rechtbank van goede huizen komen, wil de rechtbank, afwijkend van al die deskundigen, wel een stoornis vaststellen. Nou, dat kon de rechtbank niet doen. En zonder een stoornis kan er geen TBS worden opgelegd.
0: Maar wel een hoge straf natuurlijk. Als je 8 meisjes hebt en er worden maar 3 bewezen.
1: Ja.
0: Dan voelt het toch heel oneerlijk dat er gewoon de helft van die jaren verdwijnen.
1: Ja, dat voelt voor heel veel mensen. En vooral voor de familieleden en vrienden en familie van de slachtoffers ontzettend oneerlijk. Er waren natuurlijk ook wat mensen in de zaal aanwezig. Niet zo heel veel. Er zaten 2 mannen. Ik weet eigenlijk niet of het ouders waren van vaders van kinderen of familieleden of vrienden. Maar een van de 2 mannen, ja, die liep ook boos weg toen de rechter deze uitspraak deed. Je zag echt aan zijn hoofd van, nou, hier snap ik helemaal niks van. Belachelijk. Dus ik begrijp die woede wel. Want het Openbaar Ministerie eist dus 8 jaar gevangenisstraf. En uiteindelijk gaat de rechter daar niet in mee. Hoor je eigenlijk dat de straf wordt gehalveerd? Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het bij de mensen keihard aankomt.
0: Ja, want de eisen van het OM, kan hier ook wat aan doen. Gaan zijn hoger beroep?
1: Ja, het Openbaar Ministerie heeft nu 2 weken de tijd om het vonnis goed te bestuderen. En ja, dan kunnen ze dus in hoger beroep gaan. De persrechter Marcel Wolters liet al doorschemeren dat hij de kans eigenlijk best wel aanwezig acht dat het OM in beroep gaat. Juist omdat het verschil tussen de eis en het vonnis dus zo groot is. Maar goed, daar moeten ze de komende 14 dagen maar een besluit over gaan nemen.
0: Dan wachten we dat af. En als ze dat doen, dan horen we dat van jou.
1: Zeker.
0: Rick, dankjewel.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: zat ik helemaal niet op te letten. Ik dacht, ik laat me even verrassen. Maar er werd wild geschreeuwd naast mij. Van, hij zit erin, hij zit erin.
1: Ja, gisteren waren we natuurlijk in Siddeburen. Toen zeiden we, nou, dat had zomaar een plaats kunnen zijn wat in de intro zit. Ja. Zat er niet in, maar de plaats van vandaag wel.
0: Wat leuk, heb je hem daar ook op uitgezocht?
1: Nee, dat dan weer niet. Het is gewoon toeval. Puur toeval. Ja, we zijn in Kloosterburen, oftewel op zijn Gronings Kloosterboeren. Deze is wat makkelijker, dus dan kom ik er nog mee weg. Ja, het is een dorp in de gemeente Hoogeland, lekker in het noorden van Groningen, vlakbij de Waddenzee. En het dorp heeft, als je het buitengebied ook meetelt, 1340 inwoners. Ja, Kloosterburen is ook vrij uniek in de gemeente, want dat is namelijk een katholieke enclave. De rest is gereformeerd of hervormd. Maar naast religie is het ook op een andere manier nog uniek. Het heeft namelijk sinds 1970 de noordelijkste carnavalsvereniging van Nederland.
0: Kronkeldurp. Ja, daar
1: Kronkeldurp,
0: ben ik wel eens geweest.
1: Inderdaad. Ja, heb je daar wel eens carnaval gevierd?
0: Ja.
1: En is het
0: Hallo,
1: net zoals dat het in Brabant zou zijn?
0: Zeker niet.
1: Dat dan weer niet, hè?
0: Nee, feest is feest. Dat is hartstikke
1: feest
0: leuk.
1: Feest is feest. En het is zeker feest als Maatje er is geweest, denk ik.
0: Nou, wat live. Laat even weten of jij ook iets weet over Kloosterburen. 050-3188-288. We zetten de lijnen open.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het is precies 16:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin. Doet de computer het goedemiddag?
6: De computer is soms wat trager dan ik graag wil, maar de tekst staat nou in mijn.
5: Jouw energie heeft het wel aangewakkerd.
6: Ja, zeker, dat geloof ik ook. Want we gaan meteen naar het melkveebedrijf in Tienallingen, dat vanmiddag onderwerp was van een rechtszaak. Maatschappen Verwij kreeg in 2021 toestemming van de gemeente om te groeien naar 1000 koeien met lichtbokstal. En dat was tegen het zere been van een aantal inwoners en Milieudefensie. Zij vinden de uitbreiding slecht voor de natuur, het landschap en het dorp. Ze spanden een rechtszaak aan en kregen gelijk, maar de uitbreiding was toen al gebeurd. De gemeente weigerde vervolgens op te treden, omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures alsnog de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd, vertelt ook verslaggever Eva Hulsje.
7: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
6: De storing van het Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal duurt langer dan verwacht. Rijkswaterstaat meldt dat een kapot onderdeel moet worden vervangen en dat is niet onmiddellijk voorhanden. Het gaat om een onderdeel van het hefmechanisme. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat vertelt hoe dit nou kon gebeuren.
8: Mogelijk de wind, zoals wel vaker. Want de brug die stond helemaal open. Hè. Er was een groot schip wilde passeren. Dus de brug ging helemaal omhoog en toen ze hem wilden laten zakken, toen is hij eerst scheef komen te staan. En de kabels die ervoor zorgen, hè, dat de brug omhoog en naar beneden kan, die raken daardoor uit balans, slap zelfs. En daardoor sloeg dus de brug in storing.
6: Het brugdek is inmiddels omhoog gezet, zodat het scheepvaartverkeer weer kan passeren. Het wegverkeer moet voorlopig omrijden. De buitenverlichting van het Google Data Center in Eemshaven wordt volgende week een paar keer aan- en uitgezet. Het bedrijf gaat meten hoe groot de lichtuitstoot van het datacenter is. Gebeurt mede naar aanleiding van klachten van omwonenden die meerdere malen hebben aangegeven dat ze last hebben van de verlichting van grote bedrijven in de Eemshaven, meldt Omroep het Hogeland. PvdA en de Raad van het Hogeland stelden dat vorig jaar ook al aan de kaak. De lichtmeting gebeurt afhankelijk van het weer in de nacht van volgende week dinsdag op woensdag of woensdag op donderdag tussen 11 uur 's avonds en 4 uur in de ochtend. De buitenverlichting van het datacenter gaat dan even aan en uit. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering volgende week. In veel winkels zijn ze inmiddels uitverkocht. En als je ze online bestelt, dan zijn ze misschien niet meer op tijd in huis. Drogisterij Normal in de Herenstraat in Groningen wist nog een extra partij in te slaan. Maar die 100 brillen zullen ook alweer snel uitverkocht zijn. En bedrijfsleider Patrick Hummel legt uit waarom hij niet meer brillen heeft besteld.
9: Ja, omdat dat nu niet meer aan te komen is. Het is de eerste keer dat we ze verkopen. Het is natuurlijk ook al even geleden. Het was eigenlijk een testje en het is gigantisch geslaagd. We hadden ze eerst tussen de leesbrillen liggen. daar liepen ze eigenlijk niet. Dus we hebben ze bij de kassa gedaan. En daarna was het eigenlijk binnen een uur weg.
6: De bijna volledige zonsverduistering is woensdagavond. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was in 1999. De volgende keer is pas weer in 2081, maatje.
5: Heb jij hem? De eclipsbril?
6: Nee.
5: Allemaal uitverkocht nu, hè? Dat vertel je net zelf.
6: Ja, maar ik laat het ook aan me voorbij gaan.
5: Ja, we gaan niet kijken.
6: Nee, ik zie wel of het duister wordt.
5: Ja, ik ook niet. Ja. Nee, ik heb er ook geen passie voor. Nou goed, dankjewel.
6: Jo.
5: We hoorden maar liefst 6 vrouwennamen voor onze lachlijn. En het bleek helemaal geen vrouw te zijn. Nee hoor, we hebben te maken met een man. Remco zit er weer te broeden op de volgende hint, want hij is echt lastig. Je kan zo weer meespelen met de lachlijn. Eerst het weer, dit is Harma Boer.
10: Vanmiddag wisselt bewolking zijn mekaar af. Met een motige tot krachtige wind uit westelijke regens wordt 21 tot 23 graden. Vanavond trekken vanuit het noordwesten een poel buiten over. Maar vannacht is het alweer droog, een overnemende wind en een minimum van 12 tot 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met wat zon. Met een zwakke tot motige west-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Armin van Buren op Noord. Je hoorde Larger Than Life. En daarmee is het moment aangebroken, hoor.
1: De lachlijn.
0: Het is weer zover en we hebben lekker een hint bedacht.
1: Ja, ja, ja, dat blijkt toch wel nodig te zijn, want het is een moeilijke deze keer.
0: Ja, ik merk dat iedereen was zo van slag dat het toch geen vrouw was. We hebben eigenlijk alleen maar vrouwennamen gehad.
1: Ja.
0: Het is toch echt een man. Toen kwam Harmen Siese gisteren, maar ja, die is echt al wel lang overleden ook.
1: Ja.
0: Nou, het had wel...
1: Een oud nieuwslezer. Ja, het had gekund. We hadden het archief even in kunnen duiken natuurlijk.
0: Het is een levende BN'er, zal ik ook even verklappen. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, daar heb je dus eigenlijk nog een hint al, hè?
0: Nog een hint. En wil jij daar dan nog een schepje bij?
1: Zeker. Ja, we hadden ook al twee hints natuurlijk. We hadden eerder dat het geen Groninger is. En dus inderdaad dat het een man is. Tijd voor nog een hint. Een andere zender.
0: Kijk, dat is de eerste echte cryptische aanwijzing naar deze persoon. De lach klinkt zo... Ja, en wat je dus moet weten is dat het een mannelijke BN'er is. En je kan gaan puzzelen met de hint een andere zender.
1: Oké, het kan nog steeds heel veel kanten op, hè?
0: Ja, maar dat is ook leuk.
1: Ja, zeker.
0: En je krijgt die prijzen niet zomaar, want we geven nog steeds de RTV Noord Fanny Pack weg. En dat is echt een ding, dat geven we nog maar net weg. Die kun je zo heel hippen om je borst draaien. Of nog ouderwets, echt als zo'n heuptasje. Wordt er niks gestolen. Kun je pinpas en je telefoon allemaal lekker dichtbij je dragen. En natuurlijk je favoriete plaat in onze Spotify-lijst.
1: Zeker, met een tegeltje erbij.
0: Ook nog.
1: Altijd leuk. Alleen maar hier te winnen.
0: Doe nog even een keertje die lach. 050-3188-288 als jij het weet.

0: met Gimme Hope, Joanna. En er is ook veel hoop aan de andere kant van de telefoonlijnen, want er wordt heel veel gebeld. Ja, die hint, je kan er veel kanten mee op, maar misschien heb je er wel een heel goed idee bij. We gaan eens even kijken of dat zo het geval is in Delfzijl. Klaas Bouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, meisje.
0: Ja, mooi. Hoe is Klaas?
1: Gouden.
0: Ja? Wat was je aan het doen?
1: Ja, ik ben onderweg naar Friesland.
0: Waarom?
1: Even wat ophalen en even bij een kameraad van mij op bezoek.
0: Oh, en dan gauw weer terug?
1: En dan weer terug naar de provincie Groningen waar ik toch me thuis voel.
0: Ja, heel goed, heel goed. We hebben deze lach al een tijdje. Dacht jij eerst ook dat het een vrouw was?
1: Ja, maar toen ik de hint en toen met mijn man, dan had ik mijn gedachten even ergens anders.
0: Dat was wel een goede aanwijzing dat het een man was. Ja.
1: Ja.
0: Goed zo, Klaas. Oké, deze hint. Een andere zender. Hoe heb jij dat in je hoofd bedacht?
1: Nou, ik weet dat die met andere zenden, BNN, VARA, Avotros en alles doet.
0: Jij hebt iemand in je hoofd die een zenderhopper is?
1: Juist.
0: Oké. En past het ook een beetje bij de lach?
1: Dat denk ik wel.
0: Dat past er wel bij. Zal ik hem nog een keer doen?
1: Ja.
0: Oké, zeg even de naam, dan ga ik me het erbij voorstellen.
1: Paul de Leeuw.
0: Paul de Leeuw. Nou, qua lach, ik snap het wel. En ik snap ook een andere zender. Klaas, het is ook... Nee. Nee, het is hem niet. Nee, sorry.
1: Nee, het kan gebeuren.
0: Gokje is altijd goed, hè?
1: Ja, en nou zijn de mensen ook weer een beetje op de hoogte wie het niet zijn.
0: Nou, helemaal goed. We zetten deze naam op de lijst van foute namen, Klaas. Goeie reis naar Friesland. Mooi.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Dit zijn de nachten van 050. En dat denk ik misschien bij kloosterburen meteen wel de nachten van carnaval.
1: Ja, zeker. Want dat wordt daar gewoon gevierd, inderdaad. Samen met Ter Apel is het het enige dorp in onze provincie wat ook carnaval viert. Maar er is nog veel meer te doen ook. Want ondanks dat het een relatief laag inwoneraantal heeft, net iets meer dan 1000. Worden er toch wel veel activiteiten georganiseerd. En zijn er ook veel verenigingen in het dorp. Zo hebben ze een eigen voetbalclub, een schietvereniging, toneelvereniging, een tennisclub, volleybalvereniging, muziekvereniging, toerfietsclub, ja, en dus de carnavalsvereniging. Een heel lijstje voor zo'n klein dorpje, zou ik zeggen. En wat ook in Kloosterburen is te vinden, de kloostertuin. Dus een tuin van ongeveer 1 hectare. En daar worden verleden, heden en toekomst bij elkaar gebracht. Het is verdeeld in 3 segmenten. Ze hebben de bostuin. Daarbij is de aanleg principes uit de permacultuur gebruikt. Dus dat ligt heel dicht bij de natuur, zeg maar. De kloostertuin heeft ook kruiden, vergeten groenten, verfplanten en bloemen. In de boomgaard zijn oude fruitrassen te vinden. En voor kinderen is er nog een speelplek. En voor ouderen een verhoogde moestuin. Nou, altijd gratis toegankelijk. Dus ook nog even leuk om
0: mee te gaan. Hoe oud moet je zijn voor de verhoogde moestuin?
1: Ik denk zo oud dat je niet goed meer kan bukken. Dus ja.
0: Maar je mag daar ook plukken dan?
1: Dat weet ik niet precies. Misschien wel.
0: Wat een leuk uitje. Misschien ben jij er wel eens geweest. Dan kun je antwoord geven op zo'n vraag. En dat kan op 050-3188-288. Andere dingen over Kloosterburen zijn ook van harte welkom.
1: Ja, we gaan er zo nog even induiken.
0: En straks om 5 uur, lekker uurtje frituurtje. Oh.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirau. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in die eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirau.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvaren.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nieuws uit Groningen zonder dikpiks. Je krijgt de hoofdlijnen van Edwin.
5: Mooi maatje. Bij het Schildmeer bij Steendam is een persoon zwaar gewond geraakt. Op het incident zijn meerdere ambulances afgekomen. Ook brandweer en politie zijn daar. Een persoon is meegegaan met de politie. Het is nog onduidelijk wat daar precies is gebeurd. De 55-jarige Erik van Nie uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het jarenlang misbruiken van 8 buurmeisjes en het bezit van 10.000 kinderpornobeelden. En de buitenverlichting van het Google Datacenter in de Eemshaven wordt volgende week een paar keer aan- en uitgezet. Het bedrijf gaat namelijk meten dan hoe groot nou die lichte uitstoot van het datacenter is.
4: Dankjewel, we horen jou weer om 5:30.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
9: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
12: Radio Noord.
0: Studio Grun.
13: Met Maartje Ettema.
4: Bijna etenstijd. En als je nog geen trek hebt, dan gaan we dat het komende uur even bij je aanwakkeren. Want we gaan het onder andere hebben over je favoriete snack.

0: Cheryl Cole over haar gevecht en de liefde op Noord. Ja, nu is het even opletten geblazen.
1: Oh,
0: want ik weet al waar het over gaat en het spreekt mij helemaal aan.
1: Ja, het gaat over eten natuurlijk.
0: Snacks.
2: Ja. Lekker.
0: Leg even uit.
1: Ja, doe me er maar eentje hoor. Nee, het is in het nieuws gekomen. In de provincie Groningen zijn steeds meer fastfoodrestaurants geopend. En daarom gaat Ronald later nog even de straat op in Marum om te vragen... Wat is jouw favoriete snack?
0: Nou, doe even een rondje, Edwin.
2: Ja, frikandel.
0: Ja, frikandel is eigenlijk... En dan in alle maten en vormen. Gewoon mini friek met mayonaise.
2: Ja, ook. Ja, mayo heel lekker. Ik vind mijn mosterd ook lekker. Probeer dat een keer. Oh, heerlijk.
0: Speciaal.
2: En zoals ze bij New Kids zeggen, een Jos Brinkie. Vind ik ook heerlijk.
0: Wat is Jos Brinkie?
2: Met pindasaus.
0: Dat is nog van vroeger, zeg maar.
2: Ja. Dat is een grap die niet meer kan, volgens mij.
0: Nee, dat denk ik ook. Maar goed, ik denk ook dat heel veel mensen het toch niet meer begrijpen. Dus in die zin maakt het ook weer niet uit.
2: Nee.
0: Remco?
1: Ik ga voor een broodje kroket. Maar dan niet met mosterd.
0: Broodje kroket als absolute favoriet?
1: Ja, ik wissel er wel vaak in, hoor.
0: Mag wel, hoor. Maar ik zou dan met een broodje... ik zou dan toch de kroket of los.
1: Ja?
0: Maar dan zou ik weer liever een eierbal doen.
1: En de eierbal is ook altijd goed.
2: Of een lekker snack. Broodje kroket met een plaatje kaas eroverheen. En dan toch mosterd.
0: Oh, nee, mosterd.
2: Ja, ik ben gek van mosterd.
0: Ja, berenhap? Eet u dat als een berenhap?
2: Ja, dat is ook lekker.
0: Shawarma rol, heel erg ondergewaardeerd.
2: Oh, ja.
0: Dat
2: ja,
0: is echt...
2: Heerlijk.
0: Heel veel mensen hebben dat nog nooit gehad.
2: Maar niet te vet, want ik heb ook al zo'n ding gehad... en in één keer gewoon zo'n vet explosie in je gezicht.
0: Ja, dat vind ik niet zo erg. En dan met knoflooksaus en met dingen.
1: Oh, heerlijk.
0: Nou jongens, even volhouden nog. Straks gaan we eventjes naar de snackmuur.
1: Dat vind ik een goed plan.
0: Wauw.

0: Wat een nummer. James Brown natuurlijk met I Got You, I Feel Good. En als ik zelf even het weer een beetje bekijk. Harma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Kan het toch geen toeval zijn dat als jij zaterdag vakantie hebt, dat het dan weer prachtig weer gaat worden?
1: Ja, had ik dat mezelf in de hand, hè?
0: Dat
1: ja,
0: denk nou ik dan ja, wel eens.
1: Heb je de hele wereld natuurlijk naar de zin te maken. Dat wil ook niet. Nee, ja, het zucht er inderdaad voor aankomend weekend weer goud uit. En op dit moment is de wind al een beetje aan het link. Maar het ben ook juist die windvlogen, die windsteuten. En die waren er gisteren ook. En dat leverde in roodschaal een dikke vaart 50,5 km/u op. Dat is weer een uitschuiter in windkracht 7. En die wind die kwam uit westelijke regens. En 3,5 mm is er verdampt. En het werd 22,5 groot rond. En op dit moment inmiddels weer op de retour. 6,5 uur de zon. En Sibboden werd zo'n beetje 23,5 groot. Op dit moment 21 groot. En de barometer stand dus 19 millibar. Ja, de wind hebben te danken aan het lege drukgebied. Dat zijn noden aan ons verbied trekt richting Scandinavië. En daaromheen zit dus dat windveld. En wanneer dat dit boven Scandinavië ligt. En door is er nou zo'n beetje. Dus ook weer vanuit het noordwesten. Dat er een front dus kaand op komt. En dat is dus voor vanavond. De eerste buien die door op zitten, die liep een beetje te gewoon verwaaien. Daar blijft niet veel van over. Maar zo vanavond havenwegen erom, dan is er toch wel kans op een bui. Maar dat is dan vanavond en vannacht eigenlijk al wel weer voorbij. Dan is dus ook een uitlopen van hoge druk. En dat nestelt zich mooi boven onze omgeving op Sotra. Dan die zuidoostelijke wind. En dan die oplopende temperatuur dat we op zondag waarschijnlijk de tropische 30 op wel gewoon horen. Ja, en dan is het even de vroeg. Kriegen we regen en onweer. Er zit wel iets in de planning. In ieder geval zullen we in het begin van de week dat de wind weer naar het noordwesten toe draait. Weer wat legere temperatuur. En weer opnij die oplopende temperatuur zo halverwege of lote volk de week. En zo blijft het mooi deurkabbelen met de zomer. Maar in ieder geval dus de komende uur, ja, het is wat wisselbewolkt. Geleidelijk aan in de loop van de open kans op een bui. Dus nog altijd veel bewolkt. In de lote van de open weer vannacht weer de opklots. Rustig weer. En een minimum temperatuur van 12 tot 16 graden. Met wisselbewolkt. Er is dus wat zon. De wind zwak tot matig uur het westen tot noordwesten doet een stuk rustiger aan, dus brengt 20 tot 22 graden. En op mijn nacht opkloon, skin mistbanken ontstaan, 9 tot 14 graden als minimum. Zaterdag flink wat zon, 25 tot 27 graden, zondag 28 graden gemiddeld. En dat betekent het oosten, zuidoosten van de provincie dat misschien de 30 graden er misschien wel in zit. In de op mijn nacht een grote wordende kans op regen of dit wel onweer. En maandag, dinsdag droog, regelmatig zon en weer een beetje droog, 25 of 24 graden.
0: Lekker, we kijken uit naar het weekend, Harma.
1: Zo is dat.
0: Tot morgen.
1: Jo, tot morgen. Doei.

0: Heel vroeg moet je dan opstaan in de zomer. Voor sommige dark before the dawn. Helemaal hier naartoe gewandeld. Want de hele middag natuurlijk aan het wandelen op de Grote Markt. Ja. En toch bereid gevonden om hier ook nog Noord Vandaag te presenteren.
1: Tuurlijk.
0: Iwino Geertsma.
1: Hoi.
0: Goedemiddag. Is niks mis met de tv-studio, maar je bent even hier aangeschoven.
1: Ja, dit is toch gezelliger. Vind ik.
0: Kunnen we elkaar ook even aankijken?
1: Ja, nou inderdaad.
0: En je keek namelijk weg, maar leuk dat je er bent. Hoe is het gegaan? De visagie, de kleding, zit het allemaal goed?
1: Nee, dat moet nog.
0: Niet.
1: Nee, ja, dat gaat allemaal. Ja, ik ben op vakantie geweest, dus dan hoef ik niet te klagen over mijn pigment. Dus ze doen er nu heel weinig op. En ja, zo'n blouseje is snel aangetrokken.
0: Wat is er anders met je pigment dan? Wat doen ze normaal aan je make-up?
1: Nee, dan doen ze iets meer, maar dat moet natuurlijk...
0: Natuurlijk lijken.
1: Het moet natuurlijk lijken, inderdaad. Dus dan, ja, als je dan al heel bruin bent door de vakantie, dan hoeven ze er niet zoveel op te doen eigenlijk. Dat scheelt.
0: Maar de kleding moet terug, toch, die je draagt?
1: Kleding moet terug, ja.
0: Ja, want als je make-up op hebt, en ik zie nu, je hebt best wel een wit boordje. En dat komt dan heel dichtbij waar de make-up zit.
1: Nee, maar dat komt wel goed.
0: Okay.
1: Dat ze gaan hoog genoeg, zodat de kraag niet de make-up raakt.
0: Zodat hij weer terug kan naar de winkel.
1: Ja.
0: Alright.
1: Ik denk dat er heel veel mensen in Groningen rondlopen met door mij gedragen, ongewassen. Ik weet het wel zeker eigenlijk.
0: Hoe komen we daarachter wie die kledingstukken
1: Zal ik een keer er wat inschrijven?
0: Dat
1: zo,
0: op daar kunnen we een klein itemje van maken. Ja, op het waslabel.
1: Ja.
0: En dan ook niet meteen heel duidelijk, maar echt als je hem helemaal openvouwt, doen we een klein boodschapje.
1: Worn by Niwino.
0: Ja, dit is niet nieuw, dit is Niwino. Niwino.
1: En dan stuur je een foto en dan sturen wij een
0: snoestepuut
1: of zo. Worstenpakket ook goed, of allebei.
0: Kunnen we met deze wel doen, want deze weten we nu hoe die eruit ziet.
1: Zal ik dat doen? Nee.
0: En nu,
1: nu weten ze het.
0: Nu luisteren ze mee. Ja. Doen we op een onverwacht moment.
1: Onverwacht moment gaan we dat doen.
0: Nou, hartstikke mooi. Wil je nog vertellen wat in de show zit, zullen we dat laten?
1: Nou, wel veel vierdaagse denk ik ook.
0: Hoe is het daar op de Grote
1: Markt? Ja, ik vind het ook echt jammer dat jullie niet vanaf vier daar ook nog...
0: Maar dan zijn ze uitgelopen, lieverd.
1: Nou, er komt toch nog wel... Er gebeurt toch van alles daar nog?
0: Wat gebeurt daar dan nog?
1: Ja, gewoon mensen die nog net iets te laat zijn. Dat zijn eigenlijk de leukste, denk ik.
0: Ja, maar...
1: Die net iets te laat zijn, die hebben de mooiste verhalen, vermoed ik. En gewoon daar lekker nog op de
0: wat
1: Grote
0: drinken.
1: Markt gebeurt van alles, precies.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je daar best nog had kunnen zitten, hoor. Maar goed, toen
0: morgen is de laatste dag.
1: Ja.
0: Ik weet niet, staan ze op tijd, denk je, met afbreken?
1: Nee.
0: Kunnen we gewoon nog even die kant op gaan?
1: Ja, kom gewoon. Het is echt leuk.
0: Nou.
1: Ja.
0: Wat leuk. Wat een leuk idee. Edwin. Ga jij dan mee?
1: Edwin wil wel mee, denk ik.
0: Jawel.
1: Ja.
2: Morgen?
0: Ja. Dan kun je nieuws lezen vanaf daar. Nee, niet wandelen.
1: Gewoon daarheen.
0: Gewoon daar opwachten.
2: Oh, ik dacht dat iemand voor me heen ging vallen. Dan ging ik lekker lopen.
1: Ach ja. Ja, ik weet wel waarheen. Zuiderdiep, denk ik.
2: Nou, maar ik pak eerst die 40 kilometer.
1: Ja, oké. Okay. Oh, dat wel. Oké. Okay. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, maatje. Ik ben ook wel een beetje, als ik dat zo zie. Die 40, dat vind ik echt gekke werk. Zeker voor een eerste keer. Maar zo'n 20... Ja, ik weet niet. Het trekt me wel. Ja, als ik zie hoe blij mensen dan over die finish komen. En ook hoe zeer ze van de natuur steeds hebben genoten. Daar beginnen heel veel mensen steeds over. Dat hoor ik in Nijmegen eigenlijk niet zoveel.
0: Nee, maar zie je geen natuur door al die mensen. Dan zie je gewoon alleen maar mensen.
2: Begin gewoon eens met Groningen, Aduard, zo'n 15 kilometer. En dan weet je ongeveer hoe dat voelt.
0: 20, ja, het is wel veel. Maar dan gaan we nu beginnen met oefenen. En dan ook niet dat we zo'n... Joyce en Elwin doen dat natuurlijk ook, maar dan moet je camera mee.
1: Ja, nee, gewoon echt
0: gewoon wandelen.
1: Ja. Wandelen.
0: De telefoon wel mee, dan kunnen we af en toe even inbellen.
1: Nee, ook zonder telefoons.
0: Oké, nou, dat lijkt mij niet nodig. Maar prima, laten we jouw telefoon thuis.
1: Ja.
0: Nou, deze staat. Tot morgen.
1: Doei.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: De telefoon staat rood gloeiend. Heel veel nieuws steeds over kloosterburen heb je, ja, volgens mij.
3: Er komen genoeg mensen vandaan inderdaad.
2: Wat leuk.
3: Dus we gaan straks nog even bellen met iemand, denk ik. Lijkt me een goed plan. Maar we gaan eerst nog even de geschiedenis induiken van kloosterburen. En die begint relatief vroeg. 1175 met de stichting van Oldenklooster. Er waren monniken uit Hallem die dat hadden opgericht. En dit was het eerste klooster van de Groninger Ommelanden. In 1204, toen volgde het nabijgelegen vrouwenklooster. Dat was het Nijenklooster. En de monniken die speelden een cruciale rol bij de ontginning van het land en het aanleggen van dijken. En rond de kloosters ontstond een nederzetting die in 1462 voor het eerst werd vermeld als kloosterburen. Nou, dan kan je ook wel gokken waar de naam vandaan komt. Het was een buurtje rondom de kloosters natuurlijk. Met de reductie van Groningen in de 80-jarige oorlog in 1594 werd het protestantisme de norm. En toen kwam het kloosterleven ten einde. De gebouwen werden gesloopt en de landerijen die vervielen aan de provincie. In tegenstelling tot het omliggende platteland bleef de bevolking van kloosterburen wel trouw aan het katholieke geloof, waardoor het dorp uitgroeide tot een hechte katholieke enclave. En dat is nu nog steeds wel een beetje te zien daar ook.
2: En daar hebben wij dus weer carnaval aan te danken.
3: Precies.
2: Toch leuk dat Groningen dat ook heeft. Veel bellers dus over kloosterburen. Maar
3: zeker,
2: laat dat vooral niet door tegenhouden. Als jij ook nog wat kwijt wil aan Remco, dan kan dat gewoon nog.
3: Ja, we bellen straks het leukste verhaal, denk ik.
2: Oh ja?
3: Ja.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Het is net 5:30 geweest, tijd voor Noordnieuws. Met Edwin, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op het Schildmeer bij Steendam is vanmiddag een surfer zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde na een aanvaring met een bootje. Eén persoon moest mee met de politie. Op het incident kwamen ook meerdere ambulances en de brandweer af. De politie doet op dit moment nog nader onderzoek. De 55-jarige Erik van Nieuw Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het jarenlang misbruiken van 8 buurmeisjes en het bezit van 10.000 kinderpornobeelden. De uitspraak valt lager uit dan de eis van 8 jaar cel en TBS van het Openbaar Ministerie. Persrechter Marcel Wolters legt uit waarom.
6: De rechtbank kijkt heel strikt naar het uitgangspunt van de wetgever en van de Hoge Raad, namelijk dat er meer dan 1 bewijsmiddel per zaak moet zijn. En bij 5 van de 8 meisjes kon de rechtbank niet tot een bewezen verklaring komen, omdat het zogenaamde steunbewijs ontbrak.
5: Tijdens een eerdere zitting in juni bleek dat deskundigen geen seksuele stoornis bij de zwakbegaafde van I konden vaststellen. Vandaar dat de rechter ook geen TBS oplegt. De zaak kwam begin vorig jaar aan het rollen toen de vader van een van de meisjes naar de politie stapte. Zijn arrestatie zorgde begin vorig jaar ook voor opschudding in zijn buurt. Ruiten van zijn woning werden ingegooid en de schutting werd beklad. Een 32-jarige man uit Winschoten is aangehouden voor mishandeling eergisteren in de omgeving van de synagogepassage. Bij die mishandeling raakte een minderjarige vrouw uit Oldambt gewond. De politie heeft daarnaast nog 4 meldingen van soortgelijke incidenten binnengekregen van eergisteren en zondag 2 augustus. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte ook betrokken was bij die incidenten. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen hebben vanmiddag opnieuw voor de rechter gestaan in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die Maatschap Verwij in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien met lichtbokstal. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd, maar het bedrijf had de uitbreiding van de stal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente. De gemeente weigerde dat, omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures alsnog de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is ook nog altijd niet gebeurd, weet verslaggever Eva Hulsje.
7: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
5: Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van het WK wielrennen 2032. Volgende maand wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. Drie landen zijn afgevallen in die race voor de organisatie, dus Groningen en Drenthe zitten nu bij de laatste twee kandidaten. En volgens organisator Thijs Rondhuis uit Leek is India, dat nog nooit een WK organiseerde, wel een stevige concurrent.
8: We wonen natuurlijk anderhalf keer zoveel mensen in heel Europa samen. Ze zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van wielrennen. Er is een maat dit jaar voor het eerst een UCI-etappekoers geweest, waar de top van de UCI ook bij aanwezig was. En India is voor de UCI natuurlijk een aantrekkelijk gebied. Hè. Commercieel, wielrennen staat er in de kinderschoenen. Dus UCI of India is misschien wel de zwaarste tegenstander die we hadden kunnen treffen in deze.
5: En meer hierover ook op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dankjewel. Luisteren naar Harma Boer met het weer.
9: Vandaag was de bewolking, zon en er stond een stevige wind. De komende uren gaat de wind in kracht overnemen en in de loop van de oom vanuit het noordwesten kans op een poelbui. Lotte van oom en vannacht is dat weer weg. Het is rustig weer dan, met een minimumtemperatuur van 12 tot 16 graden. En morgen wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. De wind is zwak tot matig, komt nu het westen tot noordwesten met een middagtemperatuur van 20 tot 22 graden.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.

Earth and Fire. Ja, het is natuurlijk de band van Journey Kaagman. En zojuist werd bekend dat ze vorige week overleden is. Ze was al langer ziek. Ze leed aan Parkinson. En ook de uitvaart is inmiddels al geweest. In besloten kring is afscheid van haar genomen. En voor ons blijft de muziek zoals deze. Je hoorde Memories.

0: Purple Disco Machine op Noord. Ze bezingen het donker met In the Dark. En je hebt het vast meegekregen vandaag. Het kan goed nieuws voor je zijn. Misschien maakt het je niet uit. Maar Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfood restaurants gekregen. Even snel een lekkere vette bek halen wordt steeds maar makkelijker. En reden voor Ronald om te vragen: wat is jouw favoriete snack in Marum?
1: Wat vindt toe?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Wat is jouw favoriete snack?
4: Nou, ik had vroeger al die picanto.
3: De picanto?
4: Ja, ik hoorde vanmorgen op de radio, dat is niet, zit niet in de, in de lijst, maar hij, ja. Ik was altijd bij de weg. En intussen de middag kreeg ik vroeg een picanto erbij.
3: Picanto is lekker pittig.
4: Ja, dus heb wat meer smaak aan een frikandel, hè.
3: Ja. Als jij naar de snackbar gaat, wat staat bij jou op nummer 1?
5: Ja, ik denk wel een frikandel speciaal.
3: Ook een frikandel speciaal?
5: Ja, ik denk het wel, ja.
3: Dat is hier wel de favoriete omgeving, geloof ik.
5: In Groningen de eierbal.
3: Dus hier de frikandel speciaal.
5: Ja.
3: En als je naar de stad gaat, de eierbal.
5: Yes, uit de muur. Lekker makkelijk.
3: Ja. Vind je het lekker, een eierbal? Ja, anders bestel je hem niet natuurlijk. Ja.
5: Vooral die curry van binnen.
3: Als je naar de snackbar gaat, wat is uw favoriete snack?
6: Hou ik toch bij frikandel speciaal. Niet bij de eierbal. Die lust ik niet.
3: En die lust je niet omdat?
6: Misschien te veel Fries bloed heb.
3: Ja?
6: Ja. Ik ben heel Fries en ik ben half Gronings.
3: En Fruizen ben je nooit gek op aaien?
6: Dat denk ik niet.
3: Nee. Weer wat leert.
6: Eet maar.
3: Fruizen nu om, dus nooit van aaien. Nee.
7: Nou, mijn favoriete snack is eigenlijk wel de kaassoufflé. Zo lekker?
3: Laat hem dan ook wat langer liggen, want als je een kaassoufflé eet... Nee. Die kaas kan heel heet zijn, hè?
7: Zeker, maar dan is hij het lekkerst.
3: Maar wat is dan de favoriet?
7: Ja, de frikandel speciaal, sorry. Ja. Siepelt... Maar dat krijg ik niet zo voor meer. Siepeltjes erop,
3: Siepeltjes erop, een beetje mayonaise, een beetje curry.
7: Ja, ja.
3: En dan met curry of met ketchup?
7: Curry. En blokjes ham. Dat is nog het lekkerste.
3: Daar heb ik nog nooit eerder van u.
7: Nee, ja, dat hebben ze er weer op. De snackbar. Die maakt
3: een frikandel speciaal met siepeltjes en blokjes ham.
7: Ja. Dan ben ik niet vegetariër.
3: Nee.
7: Nee.
3: En zo leer je wel wat.
7: Ja, nou, probeer het maar een keer. Ja. Hartstikke lekker.

0: Los Bomberos. En behalve zomerse klanken hadden zij ook een voorzienende blik. Een vooruitziende blik, moet ik zeggen. Want, ja, Mien Durp, ongelooflijk veel mensen hebben dat vandaag met Kloosterburen. Volgens mij hebben we al 4 potentiële ambassadeurs.
1: Ja, uiteindelijk kan er maar 1 de echte ambassadeur zijn, ja, natuurlijk.
0: Maar ik zag net ook alweer prachtige plaatjes binnenkomen.
1: Ja, dat was Jitske. Die stuurde net nog even last minute een appje. Ze zegt, ik woon er al 41 jaar. En ik kwam nu net het dorp weer binnenrijden. Toen ze dit hoorde op de radio. En ze stuurde even wat leuke foto's. Die laten we ook even zien voor de mensen die op tv binnenkijken. Foto's van schapen op de dijk. En een mooie gekleurde koe die ergens achter een haag staat. Ja, allemaal leuke plaatjes van Kloosterburen dus.
0: Prachtig. En bedankt voor al die leuke reacties. Het mooie is, we gaan even bellen. Niet met Kloosterburen, maar met Bijum. Marinus Bronkema. Mooi, Marinus.
2: Mooi, Maatje.
0: Goeiedag. Ik was helemaal heel verbaasd, Marinus. Want ik denk, ik bel jou toch altijd, want jij woont toch in Bijum?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus hoe?
2: Ja, ik heb in mijn levenslijn tot een jaar of 20 terug. In die buurt heb ik altijd in Kloosterburen gewoond. En nu woon ik sindsdien in Bijum.
0: Oh, dus je hebt er bijna 40 jaar gewoond?
2: Zoiets, ja. Ja.
0: Oh, prachtig. Nou, hoe was dat?
2: Ja, dat was gezellig. Er was altijd wel wat te doen. Je was veel aan voetballen bij de voetbalclub en met de P3 vereniging. Ja, je had altijd rondom carnaval tijd, ben je in de boeren schuren bezig.
0: Prachtig.
2: Dus er was altijd wel op tuur met die bogen op de baan.
0: Ja, elke dag wat te doen, maar ik wil natuurlijk even weten over het carnaval.
2: Ja, nou ja, carnaval, dat was altijd de attractie in het jaar. Hè.
0: Dat is toch het hoogtepunt daar?
2: Nou ja, dat vind ik wel, ja. Er was altijd gezellig, een hoop mensen. En de enige mensen was altijd, als je hond aan de dijk zeg maar, moesten wachten en opstellen. Nou, dat was ook bij Boer Halsen, maar dat was gelijk bij kleine huisjes. Nou, onder weer en wind, wat een drama, kind. Jongen.
0: Het is ook op een heel slecht moment in het jaar, hè, carnaval. Want je wil een optocht doen, maar ja, het is natuurlijk vaak heel nat en heel koud. En dan moet je toch.
2: Ja. Ja, dat mag je. Ja, precies.
0: Maar dat deed jij wel. Zat je ook op een wagen?
2: Ik heb 1 of 2 keer heb ik met de wagen meegedaan. Dat was toen in die tijd met minister Brax. Met de oog op die visserij dat aan de band werd geleerd.
0: Oh.
2: Toen had mij een wagen gebouwd van de wijk Kruisweg, zeg maar. En bij boer Vermu zat mij in de schuur. En dat deed mij toen aan mee, ja.
0: Wat goed. Heb je nog wel eens heimwee naar Kloosterburen, Marinus?
2: Ach ja, soms ik rijd er af en toe wel eens doorheen. Ja, dat is al een tijd geleden nog, maar het is niet de Kloosterburen meer van vroeger. Het is meestal een beetje import en dat soort dingen.
0: Ja, dat verandert natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar je hebt in ieder geval de mooie herinneringen nog. Ik vind het ook leuk om eventjes het Kloosterburen van vroeger met je te bespreken.
2: Ja, tuurlijk, zeker. Dat doet je altijd waar, dat zeker weet.
0: Ja, in die hoedanigheid maken we je ook gewoon ambassadeur.
2: Ja.
0: 40 jaar ervaring aan Kloosterburen.
2: Ja, maar ja, jullie noemden allemaal verenigingen op, maar jullie vergaat niet. Dat heb ik ook in je collega gezegd. Dat was die paardrijvereniging, de Marnenruiters.
0: En de Marnenruiters nog helemaal niet geweest? Perenspul vergeten, pot dingen.
1: Het spijt me, Marinus.
2: Ja.
0: Daarvoor hebben we een ambassadeur.
2: Er waren vroeger heel veel bedrijfjes en winkels en dat soort dingen. Hoor. Dus een goede slagerij, dat was toen slagerij Leegte. Die is al lang er niet meer. Nou, hij had een winkeltje en een goede bakkerij en een postkantoor, nou, noem het maar op. Dus wat dat betreft was het er. En ze hadden twee cafés. Dat was toen Ernest en Willy Brood. Dus er was altijd wat te blijven.
0: En daar kwam je wel eens zeker in het café?
2: Nou, ja, ik ben er wel vaak genoeg geweest, ja. Maar dat ik dat nou echt jovel vond, op de duur dat het allemaal wat duurder werd, dacht ik van, doe ik in het rapport bier toedrink.
0: Toen ging je lekker thuis zitten in Kloosterburen. En nu verhuisd naar Bijum. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Gewoon als nieuwe stadje maken we ambassadeur van Kloosterburen. En bedankt dat je er even over wilde vertellen, Marinus.
2: Nou, graag gedaan.
0: Goud, hè?
2: Ja, dat is goud.
0: Mooi. Oké, spreken we elkaar de volgende keer weer.
2: Yo,
0: goeie avond.
3: Hoi.
0: Marinus Bronkema. Ik woon nu in Bijum, dus we zeggen altijd uit Bijum, maar dat is eigenlijk een geboren Kloosterburenster.
1: Ja, weer wat geleerd. En dus ambassadeur nu.
0: En ambassadeur, ja. En dat betekent dat wij nu gaan afronden hier. We gaan nog een bijzondere plaat voor je draaien. Dat betekent dat we 6 augustus even in een heel ander jaartal zetten met bijbehorend nieuws.
1: Ja, deze keer vlak voor de eeuwwisseling 1999. En we gaan even naar Airport Eelde. Daar was een Boeing 737 van Transavia. Die zou naar Rodos vertrekken. En hij werd per ongeluk helemaal volgetankt. En daardoor werd hij te zwaar om op te stijgen. Toen was de baan nog 1800 meter. Tegenwoordig is die 2500, dus wel wat langer. Maar ja, toen konden ze dus niet met een volle tank opstijgen. De oplossing was, alle bagage die werd in Eelde achtergelaten. En later nog even nagezonden, zodat dat vliegtuig toch kon opstijgen.
0: Grappig, je denkt wat handig, we hebben extra veel kerosine mee, maar...
1: Ja, nee, daar kom je dus toch niet zo ver mee, blijkbaar.
0: Helaas, wel een zonnige bestemming en dat past dan weer bij de muziek van vandaag. Want als je de radio aanzette in deze tijd, nou, dan kon je hier echt niet omheen. En er wordt nog steeds veel gedraaid. Ik heb het over Lou Bega en zijn zomerhit. Hij staat denk ik op 1 bij heel veel zomerhitlijstjes. En wij gaan ermee aan tafel.
1: Zeker.
0: Spreek elkaar morgen. Dit is Mambo No. 5. Dames en heren, fijne avond.
1: Fijne avond.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95.

0: Dus, en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
3: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
7: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkenbijwagenborg.com.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Radio Noord. Vandaag op Noord.
11: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk. Door een tekort aan personeel lopen de wachttijden, ook in Groningen, op. Doorgaan op de huidige manier lijkt niet meer mogelijk. En daarom zoeken experts naar oplossingen. Ik ga daarover praten met chirurg-oncoloog Wendy Kelder van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Academisch Borstcentrum Groningen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja,
2: volgens sommige deskundigen is het bevolkingsonderzoek borstkanker in zijn huidige opzet niet effectief. Kost er veel geld, te weinig personeel, opbrengst is relatief laag. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Ja, nou, zo zou je het kunnen zien, hè, vanuit een soort van macro-economisch inzicht. En het is zeker zo dat, zoals we het altijd deden, hè, iedere 2 jaar een borstfoto voor alle vrouwen tussen de 50 en de 75. Ja, dat lukt gewoon niet. Hè, daarvoor is er te weinig personeel. Dat is eigenlijk sinds corona is dat al zo. Dus we zullen het op een andere manier misschien moeten aanpakken in de toekomst. Dus ik kan me daar wel in vinden. En ze zeiden ook van ja, het heeft helemaal geen zin. Het is veel verstandiger te werken aan preventie. Dat is ook zo. Maar zij zeiden afschaffen. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
2: Nee. Laten we het daar zo even over hebben. Maar wat betekent het eigenlijk dan dat de opbrengst relatief laag is? Wat daarmee bedoelt?
3: Ja, daar wordt mee bedoeld. Relatief laag. Ja, dat is ook een relatief begrip natuurlijk. Hè? Het is zeker zo dat daar vrouwen gescreend worden, waarbij uiteindelijk borstkanker wordt ontdekt. Voor wie dat heel gunstig is. Hè? Daarmee besparen we ze eigenlijk een heel uitgebreide behandeling. Hè? De kanker wordt in een vroeg stadium ontdekt en die vrouwen hebben een hele goede prognose. Voor die individuele vrouwen is het borstkanker onderzoek heel goed geweest. De andere kant is, er is ook veel, dat noemen we wel eens een beetje ruis, dat klinkt een beetje raar, maar we vinden natuurlijk ook afwijkingen die achteraf helemaal niet kwaadaardig blijken te zijn. En ook die vrouwen gaan wel door de molen van een bezoek aan het ziekenhuis, foto's, echo, misschien een punctie, heel veel ongerustheid. En uiteindelijk valt het dan heel erg mee. En dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Ja. En dan hebben we nog een groep vrouwen bij wie we iets ontdekken wat misschien wel kwaadaardig kan worden. Maar waarbij we zeggen van joh, dat loopt zo'n vaart niet. Dat laten we mooi zitten. Maar ook die zijn de hele molen door geweest. Waarbij achteraf dus blijkt van nou, misschien is het toch niet zo erg. Hè, dus voor een individu kan het echt wel zinnig zijn, maar voor sommige anderen niet. En als je inderdaad het grote geheel neemt, alle vrouwen samen, ja, dan is daar wel eens twijfel van, is dit zinnig wat we doen?
2: En u zei het zelf al, de deskundigen zeggen als een van de opties helemaal mee stoppen, maar daar bent u dus niet mee eens.
3: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het ligt denk ik veel genuanceerder dan dat. Op een vrij recent borstkankercongres, een Europees borstkankercongres in Barcelona, was heel veel aandacht voor screening. Wij zijn natuurlijk niet het enige land waar het lastig is om het in de lucht te houden. En daar werd een enorm pleidooi gehouden voor screening op maat. He, want het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico. En die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen. Maar dan zou je uiteindelijk, als je de hele groep samen neemt, misschien veel minder onderzoeken hoeven doen. He, dus in Europa wordt daar heel erg naartoe gewerkt. En ik weet dat we in Nederland daar ook wel mee bezig zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag geregeld.
2: Nee, want waarom niet?
3: Ja, het is natuurlijk best ingewikkeld om voor iedere vrouw op zich het risico te bepalen. Hè? En dat risico, dat hangt heel erg af van of borstkanker in de familie voorkomt en op welke leeftijd bij de familieleden. Maar ook heel erg van de gezondheid van de vrouw zelf. Hè? Lengte, gewicht, roken, diabetes. Hè? Dus er zijn heel veel zaken die meespelen bij het risico op borstkanker. Dus om dat voor iedereen in kaart te brengen, dat is natuurlijk heel veel werk.
2: Ja. Maar wat u betreft zou zo'n screening op maat uiteindelijk wel een van de oplossingen kunnen zijn om toch dit door te kunnen blijven zetten?
3: Ja, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Bij baarmoederhalskanker gebeurt dat ook al enigszins. En ja, daar is het gelukt. Ik denk dat het daar in de toekomst misschien wel naartoe gaat.
2: Dank voor de uitleg. Chirurg, oncoloog Wendy Kelder van het Martini Ziekenhuis en het Academisch Borstcentrum Groningen. Uitgebreid verhaal hierover op rtvnoord.nl.

0: Ajebal.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Emmy jongen, geef me een eierbal.
1: Radio Noord.
2: Met tot 7 uur.
1: Vandaag op Noord.
3: 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en geen tbs. Dat is de straf die de 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal vanmiddag opgelegd kreeg van de rechtbank in Groningen voor het misbruiken van meerdere buurmeisjes. De straf valt daarmee veel lager uit dan de eis van 8 jaar cel en tbs. En verslaggever Rick Russen was bij de uitspraak aanwezig. Goedemiddag, Rick.
4: Goedemiddag.
3: Ja, schokkend laag, denk ik, voor veel.
4: Klopt. Ja, dat heeft alles te maken met het bewijs. Erik van I werd beschuldigd van het misbruiken van 8 jonge buurmeisjes. Maar bij 5 van die 8 meisjes spreekt de rechter hem eigenlijk gewoon vrij. De rechtbank stelt dat er bij die 5 te weinig zogeheten steunbewijs is. Na de uitspraak sprak ik even met persrechter Marcel Wolters. En luister maar even mee naar hem, want hij legt het eigenlijk haarfijn uit.
5: De rechtbank kijkt heel strikt naar het uitgangspunt van de wetgever en van de Hoge Raad. Namelijk dat er meer dan 1 bewijsmiddel per zaak moet zijn. En bij 5 van de 8 meisjes kon de rechtbank niet tot een bewezen verklaring komen, omdat het zogenaamde steunbewijs ontbrak.
3: Dat gaat heel erg over bewijs. Ik snap het, hè, vanuit de rechtbank. Maar tbs is natuurlijk ook genoemd. Waarom ook geen tbs opgelegd?
4: Klopt, het OM eiste ook nadrukkelijk tbs. Maar daar gaat de rechter dus ook niet in mee. Om tbs op te leggen moet er formeel een psychische of seksuele stoornis worden vastgesteld. Ja, en dat kon niet. Dat vertelt Marcel Wolters. Luister maar.
5: Ja, dat heeft ermee te maken dat alle deskundigen die zijn geraadpleegd in deze zaak, dat wil zeggen een psycholoog, een psychiater en de reclassering, geen stoornis hebben kunnen vaststellen. Ja, en dan moet de rechtbank van goede huizen komen, wil de rechtbank, afwijkend van al die deskundigen, wel een stoornis vaststellen. Nou, dat kon de rechtbank niet doen. En zonder een stoornis kan er geen tbs worden opgelegd.
3: Maar wel een hoge straf natuurlijk. Als je 8 meisjes hebt en er worden maar 3 bewezen.
4: Ja.
3: Dan voelt het toch heel oneerlijk dat er gewoon de helft van die jaren verdwijnen.
4: Ja, dat voelt voor heel veel mensen. En vooral voor de familieleden en vrienden en familie van de slachtoffers ontzettend oneerlijk. Er waren natuurlijk ook wat mensen in de zaal aanwezig. Niet zo heel veel. Er zaten 2 mannen. Ik weet eigenlijk niet of het ouders waren van vaders van kinderen of familieleden of vrienden. Maar een van de 2 mannen, ja, die liep ook boos weg toen de rechter deze uitspraak deed. Je zag echt aan zijn hoofd van, nou, hier snap ik helemaal niks van. Belachelijk. Dus ik begrijp die woede wel. Want het Openbaar Ministerie eist dus 8 jaar gevangenisstraf. En uiteindelijk gaat de rechter daar niet in mee. Hoor je eigenlijk dat de straf wordt gehalveerd? Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het bij de mensen keihard aankomt.
3: Ja, want de eis is van het OM. De OM kan hier ook wat aan doen, gaan zijn hoger beroep.
4: Ja, het Openbaar Ministerie heeft nu 2 weken de tijd om het vonnis goed te bestuderen. En ja, dan kunnen ze dus in hoger beroep gaan. De persrechter Marcel Wolters liet al doorschemeren dat hij de kans eigenlijk best wel aanwezig acht dat het OM in beroep gaat. Juist omdat het verschil tussen de eis en het vonnis dus zo groot is. Maar goed, daar moeten ze de komende 14 dagen maar een besluit over gaan nemen.
3: Dan wachten we dat af. En als ze dat doen, dan horen we dat van jou.
4: Zeker.
3: Rick, dankjewel.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Een melkveebedrijf in Tienalling is vanmiddag onderwerp van een rechtszaak. Een aantal inwoners van het dorp dat zich heeft verenigd in de stichting Tienallingen Plus vecht samen met Milieudefensie al jaren tegen uitbreiding van het melkveebedrijf. Dat kreeg in 2021 toestemming van de gemeente te groeien naar 1000 koeien. Sindsdien is er sprake van een juridisch gevecht waar vanmiddag dus weer een hoofdstuk aan wordt toegevoegd. Verslaggever Eva Hulsje, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: In 2021 mocht het melkveebedrijf flink uitbreiden. Inwoners gingen in beroep en toen?
3: Nou, ze kregen gelijk. De vergunning voor die uitbreiding die is in 2023 vernietigd. Maar het bedrijf had die rechtszaak niet afgewacht en die uitbreiding dus ook al in gang gezet. En die was al klaar. En feitelijk is het nu zo dat dat grote bedrijf er staat. En de inwoners zeggen, ja, maar die vergunning is nu achteraf weg. Dus dat mag helemaal niet. Die koeien zijn illegaal. Dus zeggen ze, gemeente, dat moet je handhaven. Nou, dat doet de gemeente niet. Inwoners zijn opnieuw naar de rechter gegaan. En ze hebben in september vorig jaar weer gelijk gekregen. Maar er gebeurt nog steeds niks. Die koeien en dat bedrijf, die functioneren gewoon nog. En daarom gaan ze dus nu weer naar de rechter.
2: En wat is dan de inzet vandaag?
3: Nou, heel helder. Weg met die koeien en weg met die grote stal. In ieder geval met die uitbreiding van die stal. Hoe vraag je dat dan? Zij eisen dat de gemeente een handhavingsbesluit neemt. Want ja, dat komt er maar niet. En ze willen nu dat de rechter ook een dwangsom en een termijn oplegt om de gemeente te dwingen op te schieten.
2: Want wat is precies het bezwaar van de inwoners?
3: Nou, je kan het misschien een beetje indenken met zo'n heel groot melkveebedrijf. Daar komt natuurlijk ammoniak bij vrij. Dus zeggen ze, het is slecht voor de natuur. Maar ze vinden het ook een aantasting van het landschap. En ook van het leefmilieu. Want er komen veel vrachtwagens van en naar het bedrijf. Voor melk, voor mest, voor veevoer. En daar hebben ze in het dorp last van, zeggen ze.
2: Is duidelijk waarom de gemeente niet handhaaft?
3: Ja, eigenlijk omdat de gemeente zegt, er loopt namelijk nog een rechtszaak tot aan de Raad van State aan toe. Over die vernietigde vergunning. En ja, als we nou dat bedrijf alles laten afbreken en die koeien weg laten doen. En uiteindelijk blijkt dat die vergunning toch deugt. Dan zou dat wel heel erg kapitaalvernietiging zijn. Dus dat wil de gemeente niet. Maar de rechter heeft ook al eerder gezegd dat dat alleen geen geldige reden is om niks te doen. Hoe dat verder gaat moet dus vanmiddag blijken.
2: Al 5 jaar loopt dit dus vandaag een nieuw hoofdstuk. Wat verwachten de Stichting Tienallingen Plus en Milieudefensie dan van de dag?
3: Nou, ze zeggen, ja, we houden natuurlijk wel hoop, ondanks dat we al heel veel rechtszaken hebben gedaan. Want ik heb Willy Rijnmakers van Milieudefensie gesproken. Zegt, ja, de overheid moet zich gewoon houden aan de wet. Dus als ik nou al geen hoop meer zou houden dat de rechter daar terecht ingrijpt, dan kan ik er wel mee ophouden als het ware. Maar er speelt nog iets vanmiddag in die rechtszaak. Het gaat natuurlijk altijd heel erg om juridische argumenten. Hè. Het gaat niet om, ja, wij vinden die koeien niet fijn, dus ze moeten weg. Je moet dat echt juridisch onderbouwen. En de gemeente lijkt vanmiddag te komen met het argument dat de gemeente helemaal niet gaat over die vergunning, maar dat de provincie daarover gaat. En daar zijn ze wel een beetje bang voor, Milieudefensie en die stichting. Want als dan het hele dossier naar provincie zou gaan, ja, dan begint het natuurlijk in elk geval weer helemaal van vooraf aan en duurt het allemaal weer nog langer.
2: Jij volgt die zaak voor ons. Dankjewel, verslaggever Eva Hulsje.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Basketballer Tim Hoeve gaat komend seizoen spelen in Italië. De 38-jarige Groninger verruilt zijn jeugdliefde Dona voor Basket Corato, dat uitkomt op het vierde landelijke niveau in Italië. Hoeve doorliep de jeugdopleiding van Dona en speelde over twee periodes 5 seizoenen voor het eerste team. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat is een lange periode. Hoe is het om Dona na zo'n lange geschiedenis te verlaten?
3: Een beetje dubbel gevoel natuurlijk. Aan de ene kant jammer en aan de andere kant opende het wel weer nieuwe uitdagingen.
2: Op naar nieuwe avonturen.
3: Ja, precies, ja. Precies.
2: Want wat zie je als je hoogtepunt bij Dona?
3: Ik denk toch wel afgelopen seizoen het winnen van de beker. Ik heb eigenlijk altijd nog wel gezegd, ik wil heel graag nog een keer een prijs pakken als speler. En dat is vorig jaar gelukt. Dus dat is wel een kerstje op de taart, zeg maar.
2: Ja. En nu naar Italië. Hoe kwam je bij de keuze voor Italië?
3: Ik heb altijd gezegd dat ik een buitenlands avontuur erg leuk lijkt. Voorliefde voor Italië wil ik het niet noemen. Maar ik vind het wel een heel mooi land. Dus ik had zoiets van, als ik ooit een keer weg wil, dan lijkt Italië me wel heel leuk. En zo is dat balletje gaan rollen. En uiteindelijk toch getekend daar.
2: Ja, want hoe komt zo'n ploeg dan bij jou?
3: Dat gaat allemaal gewoon via spelers, makelaars, agenten, dat soort, via die weg. En dat is gewoon even afwachten. Kijken wat er op je pad komt. En op een gegeven moment kwam er wat uit Italië. Nou, toen dacht ik wel van hier moet ik wel even serieus naar kijken. Ja. En zo de keuze gemaakt.
2: Basket Corato, had je er ooit van gehoord?
3: Nee, eerst niet. Later kwam ik er wel achter dat een oud bekende van mij daar ook een jaartje heeft gezeten. Dus dat is wel toevallig. Nee, voor de rest niet. Ik kende het verder niet. Dus toen een beetje research gedaan. Het wordt een mooi avontuur.
2: Ja, want wie heeft daar gezeten dan?
3: Een oud-Nederlandse jongen, Ruud Lutteman. Oud basketbal is nu tegenwoordig gestopt. Tijdens het gesprek met de coach kwam ik erachter dat hij hem ook had gecoacht. Dus zo had ik ook nog even met hem contact gezocht. En die was er heel positief over. Dus ik kijk er alleen maar naar uit.
2: Waar is het niveau mee te vergelijken?
3: Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat weet ik niet. Als ik het aan de ene vraag die zegt van... het is ongeveer een beetje à la BNX, misschien iets minder fysiek. Dat laat ik echt om afkomen. Ik vind dat heel moeilijk inschatten. En iedereen zegt weer wat anders. Dus dat is iets dat moet ik gewoon ervaren.
2: Ja. Nou, verhuizen naar Italië, dat is niet de slechtste plek, denk ik. Maar wel, je moet wel gaan verhuizen nu.
3: Ja, zeker. Verhuizing en wennen aan het warme weer. Nou heb ik wel, dan zijn we wel goed voorbereid hier in Nederland. Maar standaard 34 graden en volop zon, dat wordt wel even wennen.
2: Ja. En de taal, spreek je Italiaans al?
3: Nee, maar dat wordt wel even een cursusje volgen of toch redden met andere voeten.
2: Ja, Duolingo.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan, maar dan moet ik toch maar wel weer oppakken.
2: Ja. En waar kijk je nou het meest naar uit?
3: Gewoon nieuwe ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten, een andere cultuur zien. Hoe de sport daar leeft en eigenlijk gewoon mooie herinneringen maken en nieuwe dingen beleven.
2: Veel plezier daar.
3: Heel erg bedankt. Dankjewel.
2: Tim Hoeve was dat.

0: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct...

0: warm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
7: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
8: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
6: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
9: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen müssen.
6: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord. De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer

0: het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another. You. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Rome die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Rome. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar...

0: 13, morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop.

0: cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet.

0: blijven bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.